0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer, in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Woensdag 9 september. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
3: Marcel, goedemorgen.
2: Het is inderdaad een stuk kouder buiten, dus hou daar rekening mee. Trek één jas aan. Ja, dan is het de dag van de staking in het openbaar vervoer. Dat ligt plat. Vakbonden staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid.
3: Ja, wel een mooie maand trouwens, moet ik nog even bijzeggen.
2: Mooie maand, ja, daar komen we nog over te spreken.
3: Mooie lijntje hebben we gezien. We bellen eens met de vakbond om te horen of zo'n ingrijpende actie wel gerechtvaardig is.
2: En we zijn natuurlijk op pad in de provincie. Onze verslaggevers hebben uitgestuurd op zoek naar gestrande reizigers en stakers.
3: Ja, en we bieden zelfs hulp aan voor wie echt niet verder komt.
2: Ja, daar hoor je straks wel meer over. Net als over het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag is er natuurlijk. En heel veel lekkere muziek hoor je tot 9 uur bij ons in
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Zegt het voor eens. Beginnen we je dag met Michael Jackson en Paul McCartney en Say, Say, Say.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren?
1: Ja, je hoort het al in het NOS-journaal. Je gaat er vandaag nog veel meer over horen. Want door een landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er de hele dag geen treinen in onze provincie. Ook busreizigers moeten rekening houden met uitval. De burgemeester van Zwolle, Peter Snijders, is niet te spreken over het gebruik van bloederige beelden tijdens een abortusprotest in de binnenstad. En voetbalclub Staphorst heeft een eigen lid een schorsing opgelegd na de beladen derby tegen SC Genemuiden afgelopen zaterdag.
0: Ja, dan een eerste blik in de kranten. Wat valt dan op? Nou, een bijna pagina grote foto in NRC, waar een duidelijk jong persoon iets zit te lezen. Iets op papier, zowaar. Het lijkt op een krant. Ja. Weer lezen scholieren slechter. Je kunt erop, je kon er natuurlijk van uitgaan dat de kranten daar veel aandacht voor zouden hebben. Het PISA-onderzoek, Europees onderzoek naar de leesvaardigheid van jongeren, kwam gisteren uit. En daaruit blijkt dat Nederland ergens onderaan de lijst bungelt waar het betreft leesvaardigheid voor jonge mensen.
1: Ja. Het gaat gelukkig wel wat beter met de bouw van huurhuizen, meldt Tubantia. Vaart achter de bouw van huurhuizen in de hele regio. In de strijd tegen de woningnood slaan 11 woningcorporaties in Twente en de Achterhoek de handen in één. Ze gaan tijdelijk intensief samenwerken. Voor 2030 willen ze in de hele regio versneld 2500 sociale huurwoningen bouwen.
0: Grote foto in de Volkskrant, denk je van waar gaat dit over? We zien een hele kudde schapen lopen over de Veluwe. Dat staat er bij met één hond die de zaak bij elkaar houdt. Het zijn trouwens geiten, volgens mij. Ja. Er staat schapen bij, maar volgens mij zijn het geiten. Ik weet niet. Of ze allemaal geschoren. Dat kan. Ja. Ik ben niet zo goed in veterinaire dingen. Dus het lijkt mij eerder geit. Maar goed, dit geheel terzijde. En dan heel hoog daarboven hangt een Chinook-helikopter. Weet jij dan waar dit over gaat?
1: Heeft dat met die acties te maken?
0: Nope. En de kop erbij. Huwelijk, defensie en natuur wankelt. Okay. Weet je dan waar het over gaat? Nou, ja. De expansiedrift van Defensie, want ja, die heeft steeds meer kazernes, oefenterreinen nodig natuurlijk. In natuurgebieden zetten de relatie met natuurorganisaties onder druk. Die vrezen achteruitgang van kwetsbare gebieden. Staak de uitbreidingsplannen op bestaande terreinen en zoek naar nieuwe locaties. Okay. Daartoe roepen ze op, maar dat lijkt me dan weer niet makkelijk.
1: Nee, dat lijkt me inderdaad niet makkelijk. Heb ik de Telegraaf nog even voor me. Politie jaagt op vuurwerkboef. De politie heeft de jacht op illegaal vuurwerk geopend. Ruim 3 maanden voor de jaarwisseling worden de activiteiten van de vuurwerkcriminelen onder de loep genomen. De eerste grote vangsten die zijn al gedaan, meldt de politie. Anders staan we straks met Oud en Nieuw op achterstand, waarbij hulpverleners worden belaagd met zwaar vuurwerk.
0: En voorop NRC valt op een stripfiguurtje.
1: Oh?
0: Akira. Dat is een klassieke Japanse animatiefilm. Volgens mij later ook een serie. Hij keert terug in de bioscoop, meldt de krant voor de liefhebbers.
1: Ik dacht gebaseerd op Shakira, misschien Akira. Nee. Maar dus,
0: jij denkt mij te veel aan Shakira. Ja. Dat is niet alles is Shakira. Dit is Akira. Het is inderdaad een klassieke. Ik zit niet zo helemaal in de Japanse anime. Maar nee. Het is wel een fenomeen. Dan gaan we maar kijken wat er vandaag gebeurt in en rond onze provincie. Nou, we hebben het al uitgebreid gezegd. Er wordt de hele dag gestart. Staakt dus in het openbaar vervoer. Het werk is neergelegd door bonden voor 24 uur. Er wordt wel gekeken of er in het streekvervoer nog wat mogelijk is. Vervoersbedrijven zijn er namelijk ook helemaal niet blij mee. Maar moeten gaan kijken of er voldoende chauffeurs bereid zijn om inderdaad dan toch vandaag een bus te besturen.
1: Ja, en anders kun je nog op pad met onze collega's hopelijk. Want daar gaan we het nog over hebben.
0: Komen
1: je kan opgehaald worden door onze collega's. Dan iets anders. De gemeente Kampen organiseert vanavond een informatiebijeenkomst over vuurwerkactiviteiten tijdens de jaarwisseling. Nou, daar gaat het dus ook over vuurwerk. Kampen heeft ervoor gekozen de ruimte in de wet te gebruiken en vergunningen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente wil verenigingen en stichtingen de mogelijkheid geven iets te organiseren. We hebben al veel gehoord van andere gemeenten die dat niet gaan doen. Maar Kampen die denkt daar dus anders over. Net als Raalte, die gaan dus ook vergunningen verlenen.
0: De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak tegen actievoerders van Extinction Rebellion. In april blokkeerden die de A12 bij Utrecht. Dat had veel verkeerschaos tot gevolg. Een van de 6 actievoerders die de uitspraak hoort vandaag, die komt uit Almelo. Openbaar ministerie heeft werkstraffen van 120 uur geëist.
1: En FC Twente speelt vanavond in Enschede de inhaalwedstrijd tegen Telstar. De aftrap is om 7:15 en daar hoor je uiteraard meer over hier op Radio Oost.
2: Juist, en als je snel bent kun je naar buiten rennen om nog even die maan te bekijken. Oh. Janneke hoorde het ons net vertellen uit Windesheim en ze heeft dan maar even de foto's van die mooie maan doorgestuurd. Ze hoorde de oproep. Fijne uitzending, heren. Dankjewel, Janneke. Jij fijn rit nog met het bezorgen van de kranten. We zien inderdaad de maan in een klein sikkeltje, wat er nog van over is, boven, als ik het goed zie, Zwolle hangen. Ren nog even naar buiten, dan kun je hem nog even zien.
1: Is de moeite waard.

0: Nina Simone en My Baby Just Cares For Me.
1: Het krantenoverzicht.
0: We kijken wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten, Benjamin.
2: Ja, toch nog maar even dat bericht over het openbaar vervoer, waar natuurlijk gestaakt wordt vandaag. Gaat het openbaar vervoer dit jaar vaker plat? Dat is de vraag. Minister Hans Velbrief staat onder druk om alle bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. De strijd is behalve politiek ook persoonlijk. Meldt het AD, juist de kortere WW verdedigt Velbrief al sinds zijn studietijd. Ook afgelopen week einde weer voerde minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ene na het andere telefoongesprek zonder succes. De padstelling rond de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid blijft staan. En dus ligt het openbaar vervoer vandaag plat. Met de OV-staking voeren de vakbonden de druk verder op om die bezuinigingen in zijn geheel van tafel te krijgen. En als ik iets verder kijk in de Telegraaf, die hebben ook een bericht over het OV die vandaag plat ligt. Ja, de bekende 5 vragen die dan altijd worden gesteld en worden behandeld. Nou, vraag 4 is, kan ik geld krijgen als ik niet kan reizen? Natuurlijk altijd een belangrijke vraag van de reiziger. Nee, staat er. Nee. Voorheen kon je bij NS nog €25 per dag claimen bij een staking. Maar ja, die optie heeft de treingigant inmiddels geschrapt. Begrijpelijk als er zo vaak worden gestaakt.
0: Als het ook buiten hun macht ligt. Ja, ik verbaas me wel over dat ze daarvoor wel vergoeden bij de staking. Ja, kan er ook niks aan doen natuurlijk.
2: Nee, het heeft voornamelijk ook te maken dat mensen misbruik maakten van de claimkans. Omdat het heel lastig te controleren was of iemand wel of niet van plan was om te gaan reizen. Je kunt nog wel een claim indienen via de geld terug bij vertragingregeling. En voor internationale treinreizen geldt dat je reis doorgaans wordt omgeboekt. Of je kunt je boeking annuleren en dan alsnog je geld terugkrijgen.
0: Andere zaken dan. De opening van Trouw. De kop is, buitenlandse artsen komen lastig aan de bak. Ja, dat verbaast dan als je bijvoorbeeld weet dat er in Twente een groot tekort is aan huisartsen. Voor verpleegkundigen en artsen van buiten de EU is het namelijk een hele klus om in Nederland aan de vereiste papieren te komen, terwijl ze inderdaad dringend nodig zijn. Veel zorgmedewerkers mogen hun vak dus niet uitoefenen. Het probleem zit hem deels in wachttijden en kosten voor verplichte toetsen. En die kosten gaan volgend jaar ook nog eens verder omhoog. Ja, dan wordt het helemaal lastig. Terwijl we dat zorgpersoneel en ook artsen natuurlijk hard nodig hebben, mogen de buitenlanders niet aan de slag.
2: Nee, inderdaad.
0: Of mogen niet, kunnen niet.
2: Kunnen niet aan de slag, nee, inderdaad. Ik ga nog even verder over dat verhaal over de bouw van huurhuizen in de hele regio. Want daar zit vaat achter, meldt de Tubantia. In die strijd tegen de woningnood slaan 11 woningcorporaties in Twente en de Achterhoek dus de handen in één. Voor 2030 willen ze in de hele regio versneld 2500 sociale huurwoningen bouwen. Want de vraag naar woningen, ja, die is groter dan het aanbod. Er moeten snel veel meer nieuwe woningen worden gebouwd. Het gaat nu nog te traag. Twentse en Achterhoekse woningcorporaties hebben hun krachten gebundeld in de Bouwstroom Oost. Bij het ontwikkelen van een hele serie nieuwbouwplannen opereren ze dus nu als één organisatie. En ze hoeven niet meer elk voor zich allerlei procedures te doorlopen. 23 projecten, dat is het aantal projecten waarvoor Bouwstroom Oost wil gaan bouwen. Dus het moet iets makkelijker worden op die manier.
0: Goed, de Volkskrant trapt een open deur in. Het CIS-verbod blijkt moeilijk te handhaven. Ja, dat hadden we wel kunnen voorspellen. Dat had ik je ook wel kunnen vertellen. En we hebben natuurlijk ook vaak gedaan, ook nog meer in Enschede, liep er een actie. Maar inmiddels is het landelijk ingevoerd, het CIS-verbod. Of in ieder geval, dat staat voor het aanspreken, het beledigen, het nafluiten, het sissen naar vrouwen, met name gedaan door mannen, met name. Mag niet meer, maar handhaven is natuurlijk lastig. Seksuele intimidatie in het openbaar is verboden sinds 1 juli 2024. Maar daders op hete daad betrappen blijkt lastig. Verschillende knelpunten staat in een nieuw evaluatierapport. 21 processen verbaal in die 2 jaar ongeveer. Dat is niet veel. We zien een foto van een smal straatje in Utrecht met aan beide kanten terrasjes. Daar doorheen loopt een jongeman in korte spijkerbroek en witte gympies en een blauwe polo. Het is een undercover boa.
2: Oh.
0: Ja, hij patrouilleert in Utrecht om seksuele intimidatie op straat te bestrijden. Maar ja, die uitspraken moeten indringend of intimiderend karakter hebben en bijvoorbeeld ook nog samengaan met een gebaar, zegt een van de onderzoekers die daarna heeft gekeken. Ja, dat is allemaal. Wat is dan wel intimiderend, wat niet? Ja. En betrap mensen maar eens op hete daad en hou je ze dan aan? Sla je ze in de boeien? Ja, het is allemaal ook.
2: Grenzen.
0: Het is niet makkelijk.
2: Nee, het is niet
0: dit
2: makkelijk.
0: Soort dingen. Het signaal is goed, maar
2: Soms moeilijk natuurlijk om te zien. Overbelaste ouders staat hier. Net gescheiden, een drukke baan, twee kinderen en geen partner, opa, buurvrouw of vriend die kan helpen. Ja, hoe zorg je dat je dan toch op de been blijft? Een moeder die zegt, ik had het gevoel dat ik als moeder tekort schoot. Kind aan huis van Humanitas, die biedt nu hulp. Even door naar pagina 4 en 5. Want daar staat dat er een informatieavond bij Humanitas Hengelo is. Vrijwilligersorganisatie is altijd op zoek naar extra steungezinnen. Humanitas Twente en Jarabee Pleegzorg houden woensdag 16 september een informatieavond bij Humanitas Twente in Hengelo dus. Die staat dat voor de meeste gezinnen is er altijd wel iemand die kan bijspringen. Een partner of een opa of een buurvrouw dus. Maar wat als dat vangnet er niet is? Scheiding, ziekte en geldproblemen kunnen een gezin zo zwaar belasten dat ouders het niet meer redden. En daarom komt er dus meer hulp voor zulke gezinnen.
0: Nou, dan nog even in NRC. De wolf komt maar weer even terug. De wolf is als toproofdier echt een verrijking voor het ecosysteem. Het biodiversiteitscentrum Naturalis wil zich actiever opstellen naar het bedrijfsleven, de overheid en de politiek. Bleek al uit een brandbrief aan de staatssecretaris over het wolvenbeleid. De boodschap is gelukkig goed overgekomen, zegt de directeur. Bij beleid kan horen dat je wolven soms afschiet. Sterker, we hebben er hier eentje in onze vriezer liggen, zegt de directeur van Naturalis. Ja, want die worden af en toe afgeschoten. Ja, goed beheer. Maar goed, ze vinden het de wolf in ieder geval een verrijking. Want ja, anders moeten jagers maar weer schieten. Maar ja, dat doen ze dan weer graag.
2: Ja.
0: Weer een ander verhaal. En dan verderop Akira. We noemden net al even de animatieklassieker. Een grimmige en bloedige, ondoorgrondelijke bijdrage aan de cyberpunk. Wordt hij genoemd in de krant uit 88 al, dateert deze tekenfilm. Maar zo mag je dat niet zeggen, het is anime.
2: Ja.
0: Akira, we zien hem hier op zijn motor zitten in NRC. Hij komt dus terug in de bioscoop en hij krijgt 5 sterren maar liefst.
2: Zo,
0: 124 minuten. Ruim 2 uur animatiefilm.
2: 124 minuten aan kwaliteit.
0: Juist.
2: Ik heb nog één dingetje en ik weet niet of jij Stevie Wonder alvast wil klaarzetten.
0: Stevie Wonder? Nou, dan ga ik vast zoeken.
2: Die keuze mag je natuurlijk helemaal zelf maken.
0: Nee,
2: maar in het AD nieuws over Stevie Wonder. Want inmiddels 76 jaar. Maar hij staat op 28 oktober weer in de Ziggo Dome. Het concert viert het 50-jarige bestaan van het album Songs in the Key of Life. Stevie Wonder trad in 2014 voor het laatst op in Nederland. En de kaartverkoop, ja, je moet er weer snel bij zijn. Die begint aankomende vrijdag om 10:00 's ochtends.
0: Oké, dan zou je denken,
2: we hebben wel iets van Stevie.
0: Ja, we hebben zeker iets van Stevie. Maar dan zou je denken, happy birthday.
2: Ja.
0: Nou, dat gaan we niet doen.
2: Nee.
0: Ja, dat is een flauw nummer. Dit is hier iets wat meer bij hem past. Uit zijn hoogtijdagen is dit I Wish. Hier is Stevie Wonder. MUZIEK

0: Stevie Wonder dus, hoorde je. Daarmee is het precies 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws, dat krijg je van Benjamin.
1: Door een landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er de hele dag geen treinen in onze provincie. Ook busreizigers moeten rekening houden met uitval. Het wordt voor veel mensen dus een stuk moeilijker vandaag om op school of op werk te komen.
2: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
3: School zegt dat we wel verplicht moeten komen. Ja, het is wel irritant.
4: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor staken.
1: De staking is onderdeel van een grotere actieweek van vakbond FNV. De bond verzet zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het kabinet heeft die bezuinigingen deels teruggedraaid, maar niet genoeg volgens de bond. Scholen, hogescholen en ziekenhuizen in onze provincie zijn wel gewoon open. NS verwacht morgen weer volgens de normale dienstregeling te kunnen rijden. Een man van 26 uit Zwolle die kinderporno verzamelde en deelde heeft een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf gekregen. De man had onder meer beelden van zeer jonge meisjes op zijn telefoon, waarschijnlijk tussen de 4 en 8 jaar. Als verklaring gaf de man aan dat hij eenzaam was en online op zoek ging naar een goed gesprek. Hij kwam via een chatgroep in aanraking met de beelden die hij dus verzamelde en doorstuurde. Ook wees hij naar zijn drugsgebruik. De Zwollenaar hoeft dus niet de gevangenis in. Hij kreeg een celstraf van 180 dagen, waarvan 179 voorwaardelijk. En die ene dag onvoorwaardelijke cel heeft hij al in voorarrest uitgezeten. De burgemeester van Zwolle, Peter Snijders, is niet te spreken over het gebruik van bloederige beelden tijdens een abortusprotest in de binnenstad. De politie ontving zaterdag klachten over actievoerders, maar kon wettelijk niet ingrijpen. Het stadsbestuur vindt dat er over een grens is heen gegaan. De burgemeester wil in gesprek met de demonstranten. De organisatie van het protest zegt binnen de wet te handelen en blijft achter het protest staan. En voetbalclub Staphorst heeft een eigen lid een schorsing opgelegd na de beladen derby tegen SC Genemuiden afgelopen zaterdag. Reden hiervoor is het afsteken van fakkels langs het veld. Er waren al extra maatregelen genomen rond de wedstrijd omdat de vorige ontmoeting uit de hand liep. De club meldt dat camerabeelden nog worden bekeken. Mogelijk dreigt voor meer supporters een schorsing. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Voor het weer. Nou, Margot Ribbering, Margot, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Marcel.
0: In tegenstelling tot de afgelopen dagen is het nu al wel helder. Zien wij de zon er al bij komen, Margot? Het is ook een stuk kouder, hebben we gemerkt.
5: Ja, 11, 12 graden, dus het valt nog mee. Ja. En bij jullie is het wel helder, maar eventjes naar de andere kant van de provincie. In de Kop, daar zitten op dit moment al een paar buien in de buurt van Staphorst en Zwartsluis. Alleen daar, want in de rest van de provincie is het helder en droog. Een mooie start van de dag en dat betekent dat de zon er weer bij gaat komen. Maar vanuit het noordwesten komen er een heleboel buien aan. Maar het is weer, net zoals gisteren, een traag proces. Die buien die verplaatsen zich in de loop van de ochtend met name over de kop van de provincie. Later in de ochtend, begin van de middag ook over Salland en Vechtwel. En Twente krijgt pas in de loop van de middag en namiddag met die buien te maken. Maar het zijn wel stevige jongens, moet ik zeggen. Nou. Want vanmiddag kan er ook onweer bij zitten en hagel. En daarbij gaat de wind ook flink uithalen. Op dit moment is het nog rustig in onze provincie met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Maar vanmiddag, als de wind naar west tot noordwest gaat draaien, dan wordt die matig tot vrij krachtig bij het Zwarte Water. En met name in de buurt van buien kan die wind even lekker doorhalen. En warmer dan een graadje voor 18, 19 wordt het ook niet in deze koele luchtsoort.
0: Goed, gisteravond trouwens in Zwolle kwam er ook nog een bui naar beneden. Ik dacht dat iemand de stortdouche had aangezet. Allemachtig wat een water opeens. Ja, dat was wel heel veel. Vanochtend vroeg viel ons allebei de hele mooie maan op. Tenminste, wat er van te zien was. Het was maar een heel dun nageltje wat er van over was gebleven. Janneke uit Windesheim heeft er twee foto's van opgestuurd. Je kunt hem misschien nog net even zien als je snel bent buiten. Dat gaf dan weer aan dat het helder was. Maar goed, daar komt dus in de loop van de ochtend verandering in. Wisselvalligheid troef vandaag dus. En dat blijft zo?
5: Ja, dat blijft ook wel even zo. En dus de vanmiddag echt de meeste buien, dan ook met onweer erbij. En in de loop van de namiddag en avond, dan trekken de meeste buien naar Duitsland weg. Vanavond valt er nog een enkele bui en vannacht is het gewoon weer droog in onze provincie. De temperaturen gaan komende nacht dalen naar zo'n 9 tot 11 graden. Dus nog een tikkie kouder dan afgelopen nacht. En er kan boven de velden wat van die mooie mist ontstaan met al dat vocht. En morgen wordt een droge dag. Ik denk dat het 19 tot 20 graden wordt. Dus net ietsjes warmer dan vandaag met stapelwolken en zon. En daarna kan er vrijdag, zaterdag en zondag een enkele bui vallen. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is eigenlijk best lekker weer met temperaturen van 20 tot 22 graden. En ook redelijk wat zon.
0: Nou, dan laten wij ons de pret niet drukken. Margot, dankjewel. Tot over een uur spreek ik je weer.
5: Joe.

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond, Heracles Almelo Jong AZ. Zaterdagmiddag, FC Twente ADO Den Haag. Zaterdagavond, Go Ahead Eagles FC Groningen. En zondagmiddag, PEC Zwolle Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: I

0: Miles Smith, Wait For You. Op woensdagochtend, de 9e van september. Het is bijna 7:15. Nou, het lijkt me duidelijk, Benjamin, dat we weten wat er vandaag gebeurt in onze provincie en de rest van het land.
1: Ja, zeg dat wel, want er wordt de hele dag gestaakt in het openbaar vervoer uit protest tegen de plannen van het kabinet. Dat wil bezuinigen op de sociale zekerheid. De meeste van die plannen zijn inmiddels van tafel of uitgesteld. Maar dat is met name voor de FNV geen reden om de staking af te blazen. De OV-vakbonden FNV Spoor, FNV Stadsvervoer en FNV Streekvervoer hebben de leden opgeroepen het werk voor 24 uur neer te leggen. Er rijden dus de hele dag geen treinen, behalve die van en naar Schiphol, heeft de NS laten weten. NS-topman Wouter Koolmees heeft ook laten weten dat hij de staking knap waardeloos vindt. Hij roept het kabinet en bonden op om weer te gaan praten, maar dat wil FNV-voorman Hans Spekman niet.
0: Nee, we gaan er uitgebreid op in. Zo dadelijk na 7:00. Dan zijn we al ingegaan op uitzonderingsvergunningen voor de jaarwisseling. De gemeente Kampen wil dat gaan verlenen. Organiseert vanavond een informatiebijeenkomst over vuurwerkactiviteiten, zoals dat heet. Tijdens de jaarwisseling. Kampen heeft ervoor gekozen de ruimte in de wet te gebruiken en vergunningen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente wil zo verenigingen en stichtingen de mogelijkheid geven iets te doen. Volgens de burgemeester zal dat moeten gaan, zoals Kampen nu al omgaat met het karbietschieten.
1: Ja,
0: dat valt daar trouwens niet onder het vuurwerkverbod.
1: Nee, dat is weer heel iets anders. Ja. Hè? Dus dat is inmiddels cultureel erfgoed, toch?
0: Ja, ook dat nog.
1: Valt het inmiddels onder. Dan in de laatste verhoorweek van de parlementaire enquêtecommissie Corona wordt vandaag Ernst Kuipers gehoord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg en regelde de verdeling van coronapatiënten over de beschikbare IC-bedden. Daarna werd hij minister van Volksgezondheid in het kabinet Rutte 4.
0: Dan de rechter doet vandaag uitspraak in de zaak tegen actievoerders van Extinction Rebellion. In april blokkeerde zij de A12 bij Utrecht, had grote verkeerschaos tot gevolg. Een van de 6 actievoerders komt uit Almelo. Openbaar ministerie heeft werkstraffen van 120 uur geëist omdat de actie de veiligheid van mensen in gevaar heeft gebracht. In totaal deden er trouwens honderden actievoerders mee aan de blokkades. Maar deze 6 begonnen de blokkade.
1: In de Dom van Oslo is vandaag de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. Er komen veel staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën uit de hele wereld naartoe. Zo ook Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. Om 12:00 vertrekt de kist vanaf het paleis richting de Domkerk. Koning Hakon loopt samen met zijn kinderen en zijn zus mee met de stoet.
0: Nationaal Comité Advies Dierproevenbeleid. Dat comité hebben we dus blijkbaar. Dat komt vandaag met een advies aan de regering. Nederland loopt internationaal al voorop waar het gaat om proefdiervrij onderzoek. Maar het aantal dierproeven, want die zijn er nog steeds wel, daalt niet. Volgens het comité red je dat ook niet alleen met innovatie. Het streven uiteindelijk is dat er helemaal geen dieren meer bij proeven worden gebruikt.
1: Nee, in Parijs dan. Daar is vandaag een internationale ruimtevaarttop op initiatief van de Franse president Macron. Er komen staatshoofden en regeringsleiders, ruimtevaartorganisaties, wetenschappers, militairen, astronauten en grote private ruimtevaartbedrijven naartoe. Maar ja, niet het Amerikaanse SpaceX, Blue Origin, Stoked Space en StarCloud. Mooie naam allemaal, hè?
0: Ja.
1: Het Witte Huis zou druk hebben uitgeoefend op die bedrijven om niet naar Parijs te gaan. De top gaat over ruimtevaart, waarbij het steeds vaker gaat over economie, strategische autonomie, veiligheid en geopolitiek.
0: Ja, ook hier wordt het steeds duidelijker dat we ons moeten zelfstandigen van de Verenigde Staten. En zelfs die satellieten moeten gaan lanceren. Dan andere zaken. Sport. FC Twente speelt vanavond in Enschede de inhaalwedstrijd tegen Telstar. Aftrap 7:15. We doen uiteraard verslag.
1: Dan Dennis Botic van de Zandschulp. Botic van de Zandschulp staat vandaag in de kwartfinale van het US Open tegenover de Duitse Alexander Zverev. Zverev is de hoogst geplaatste speler.
0: Dat is wel bijzonder.
1: Kan nog wel eens spannend.
0: Een Nederlander daar weer zo hoog hebben.
1: Ja.
0: Moeten we dan ook maar melding van maken. En in de eerste wedstrijd van de leaguefase van de Champions League speelt Feyenoord vanavond uit tegen Barcelona.
1: En dan is het vandaag de nationale dag van de geboorte. Het Fonds Gezond Geboren organiseert activiteiten ter ondersteuning van hun doel. Zoveel mogelijk baby's in Nederland gezond geboren laten worden. Ook wordt gevierd dat de meeste kinderen gezond ter wereld komen, maar dat zeker niet vanzelfsprekend is.

0: Cresip met hun volgens mij grootste hit, I Would Stay. Het is 7:04. Straks na 7:00 uitgebreid over de OV-staking van vandaag. De bonden hebben ertoe opgeroepen, het OV ligt voor een groot deel plat. Wij zijn zo op station Zwolle. Ja. Niet lijfelijk, maar onze verslaggever wel.
1: En we gaan achterkomen of mensen...
0: Zou er iemand het nieuws nog niet hebben meegekregen? Daar gaat hij nu op zoek.
1: Dat is vaak wel zo, hè, dat er dan misschien nog één of twee mensen rondlopen. Die denken van, huh, waarom is het zo rustig?
0: Zo is het. En dan gaat ook op zoek naar stakers. Want de vraag is, waar staken zij eigenlijk voor? Kunnen zij dat nog even uitleggen? En kunnen zij dat niet, of kan die er niet één vinden? Dan gaan we bellen met de FNV zo dadelijk na 7:00... om het nog eens uit te leggen. Want ja, het gaat om plannen, maar die zijn alweer van tafel. Waarom kunnen we vandaag niet met bus of trein?
1: Zo is het.
0: Dat hoor je zo dadelijk. En we hebben zelfs nog een mogelijkheid om jezelf te brengen.
1: Ja, willen we dat nu al melden?
0: Ja, daar hebben we geen tijd voor. Maar dat hoor je straks wel.
1: Ja.
0: Hoor je straks allemaal wel. Na 7:00 dus heel veel meer over de OV-staking. Tot 7:00 nog Yazoo en Don't Go. Nou, niet te letterlijk nemen. Je probeert het maar naar je werk of school.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Door een landelijke OV-staking rijden er de hele dag geen treinen in onze provincie. Ook busreizigers moeten rekening houden met uitval. De burgemeester van Zwolle, Peter Snijders, is niet te spreken over het gebruik van bloederige beelden tijdens een abortusprotest in de binnenstad. En speelstad Oranje van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen is verkocht. Het attractiepark werd vorige week failliet verklaard. Dat en meer lees je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
3: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
2: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
4: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
2: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedemorgen met Oost.
5: Ja, en op Radio Oost hoor je natuurlijk ook het laatste nieuws over de OV-staking. De NOS-collega stond op een leeg station in Zwolle. Eens kijken hoe de Radio Oost-collega daar staat. Ja, zo dadelijk. We gaan het horen.
6: Misschien dat er toch 1 of 2 mensen niet naar het nieuws hebben geluisterd.
5: We gaan ervan uit. En misschien vindt hij anders wel stakende mensen van het OV. Om te horen waarom ze eigenlijk staken. Dat willen we ook wel weten van de FNV. Dus die gaan we ook nog even bellen vanochtend.
0: Ja, en later dit uur natuurlijk ook de burgemeester-rubriek. We bellen vandaag met Jan ten Kate, burgemeester van Staphorst.
5: Oeh, zijn we benieuwd wat hij de minister gaat vertellen over de opvang van vluchtelingen.
0: Ja.
5: Uiteraard. Muziek hoor je straks van Teddy Swims en de Four Tops.
7: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De Loopbach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Het zijn de Four Tops waar je dag mee is begonnen. The Same Old Song. Ja, dat is het.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: En dat zou je ook kunnen denken over de staking van vandaag. Goedemorgen trouwens, het is 7:07 op de 9e van september. Deze woensdagochtend kun je dus niet met het openbaar vervoer. Goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent gelukkig ook met de auto gekomen. Ja, het gaat vanochtend natuurlijk vooral over die staking bij het openbaar vervoer. We zijn op het station van Zwolle.
3: Ja, vakbonden die hebben opgeroepen tot staken om zo te protesteren tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Nou, gaat het om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA, de wet die het inkomen regelt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Die plannen zijn inmiddels van tafel, maar vakbond FNV zet de staking door.
4: Er zijn heel veel mensen die gaan staken. En dat doen ze niet voor een lol, want ze leveren salaris in. Wij vinden het ook niet leuk om mensen lastig te vallen met een staking, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of bij de pont in Amsterdam of bij de metaalfabrieken die dichtgaan, zoals Scania of Tata. Dat vinden we niet leuk, maar dat doen ze uit eigen motivatie, omdat zij zich zorgen maken over die sociale zekerheid wat er op spel staat.
3: Zegt dus FNV-voorzitter Hans Spekman.
0: Straks meer daarover van de vakbond zelf. Maar eerst maar naar onze verslaggever Jens Hoogstra op station in Zwolle. Grootste station in onze provincie. Ten slotte, Jens, hoe alleen sta je daar?
5: Goedemorgen. Nou, zeer alleen, want het is hier heel erg rustig op station Zwolle. Dus ik ga er een beetje van uit dat de meeste reizigers wel hebben gedacht, die trein, die bus, die ga ik vandaag maar niet nemen, want die zijn er ook echt niet. Zo hier en daar staat dan wel een verdwaalde trein, gewoon stil. Maar vooral zijn de bordjes duidelijk. Nou, bijvoorbeeld hier Sprinter, Utrecht Centraal, has been cancelled, rijdt niet. Nou ja, dat is natuurlijk niet alleen die Sprinter naar Utrecht, maar alle treinen vanaf hier. Verder rijdt er gewoon helemaal niks. Een enkele persoon die station Zwolle doorkruist van de zuid naar de noord, maar niet met het idee om uiteindelijk ook een trein te pakken.
0: Als je er een ziet, grijp hem, Jens. Blijf staan, dan komen we zo dadelijk bij je terug.
5: Gaan we doen.
3: In Zwolle is er commotie over een anti-abortusprotest in de stad. Midden in het centrum werd er gedemonstreerd door een actiegroep die ook foto's toonde van abortussen. Die foto's waren behoorlijk heftig en leidden tot woedende reacties van lokale politici en ondernemers.
6: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
7: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
3: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niets strafbaars is gebeurd. En daarom konden ze niet ingrijpen. Toch zegt de loco-burgemeester met de betogers te willen gaan praten, want dit willen wij niet, zegt ze. De anti-abortusgroep zegt de acties niet aan te passen. Zij zien geen aanleiding om terughoudender te werk te gaan.
0: En ook in het nieuws vanochtend, voetbalclub Staphorst heeft een eigen lid een schorsing opgelegd. Na de beladen derby tegen SC Genemuiden afgelopen zaterdag, altijd een beladen wedstrijd. En toen werden er afgelopen zaterdag ook nog eens fakkels langs het veld afgestoken. Er waren al extra maatregelen genomen rond de wedstrijd, omdat de vorige ontmoeting volledig uit de hand liep. Zo werd er bijvoorbeeld gefouilleerd en waren de veiligheidsdiensten. Club meldt dat camerabeelden nog verder worden bekeken. Mogelijk dreigt voor meer supporters een schorsing.
3: Dan moet je bijvoorbeeld vanuit Zwolle naar het westen. Dan is ook de auto vandaag geen goed alternatief. Bij Nijkerk is de A28 nog altijd afgesloten, doordat de Hardenbergenbrug in de snelweg niet meer veilig is. Het is niet de enige grote brug die mankementen vertoont. Richard Londerschoot, hoogleraar Engineering Dynamics van de Universiteit Twente, legt uit hoe dat komt.
8: Eigenlijk komt dat heel simpel omdat ze ook allemaal een beetje in dezelfde tijd gebouwd zijn. Ze hebben een vergelijkbare levensduur. Dus dan zijn ze ook eigenlijk allemaal een beetje rond hetzelfde moment einde levensduur. En dan speelt ook wel een beetje mee dat het natuurlijk veel leuker is om iets nieuws te bouwen dan om iets wat ouder is te onderhouden. Daar valt over het algemeen minder eer aan te behalen.
3: Ook in Overijssel werden er al bruggen afgesloten vanwege onveiligheid en extra onderhoud. De A35 bij Almelo werd afgelopen weekend nog afgesloten vanwege reparaties aan de brug over het Twentekanaal. De Spolderbergbrug in Zwolle had extra onderhoud nodig en de Zwarte Waterbrug bij Hasselt is dringend aan vernieuwing toe. En er mogen al geen zware vrachtwagens overheen. Volgens Loendersloot zullen we in de toekomst bestendiger moeten bouwen en de bruggen goed in de gaten moeten houden.
8: Dat soort oplossingen zorgen er eigenlijk voor dat we in de toekomst minder voor verrassingen komen te staan. En dat zal een belangrijk element zijn om alles beheersbaar te maken.
0: En straks dus meer over de staking in het openbaar vervoer. Kijken of Jens nog iemand weet te vinden op station Zwolle. En we bellen in ieder geval ook even met de FNV. Want waarom staken ze ook maar weer?

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. 7:15 op Radio Oost gaan we schakelen met Station Zwolle. Daar staat de meneer die alles weet over de staking vanochtend. Jens, je meldde net al dat het volstrekt verlaten is op Station Zwolle. Hoe is het nu?
1: Ja, dat is niet veranderd. Dat klopt inderdaad. Ik sta nu net aan de andere kant, net op de perrons bij de treinen, maar nu bij de bussen. Op de borden staat dan nog wel aangegeven dat bijvoorbeeld over 5 minuten de bus naar Dedemsvaart gaat.
0: Oh, kijk.
1: Nou, dat is natuurlijk de vraag maar even of die komt. Er staat hier ergens wel een bus. Daar staat op dat die naar Apeldoorn gaat. Of die rijdt, is de vraag. Maar hij staat er wel. En op de achtergrond zie je ook nog een paar taxis staan. Daar stroomt het ook nog niet vol met mensen. Maar ik kan me zo voorstellen, iemand die wel denkt, er rijdt een bus, die rijdt niet. Nou, met een belangrijke afspraak. Ik ga misschien maar even naar die taxis heen. Nou ja, dat kan ik me ook nog wel voorstellen. Maar zoals je al zei, inderdaad, net was het rustig. Het is nog steeds rustig. Ja. De meeste mensen hebben daar rekening mee gehouden dat er geen bussen en treinen rijden.
0: Ja, dat blijkt dan maar weer. En hoe zit het met mensen in hesjes? Zijn er ook stakers? Is er een vakbondsbijeenkomst? Wordt er koffie? Zijn er broodjes?
1: Nou, het personeel van bijvoorbeeld NS, die zijn er wel. Dat zijn ook de groepen die er dan wel zijn. Die zitten bijvoorbeeld hier op het kantoor. Als je Station Zwolle langsloopt, dan zie je al een ruimte gevuld met mensen. Dat is dan ook een van die enige ruimtes. Nou, dat waren dan medewerkers van de NS. En als je dan een keer wel een groepje ziet lopen hier op het station, dan zijn dat ook medewerkers van die NS. Die natuurlijk andere werkzaamheden of geen werkzaamheden hebben. Vergeleken met normaal op dit drukkendste moment van de dag.
0: Ja, Jens. Nou, blijf er even bij. Wie weet. Tref je nog iemand? En dan grijp je hem of haar gelijk bij de kladden natuurlijk, Jens, op Station Zwolle. Gaan wij intussen even praten met Stijn Duursma. Hij is bestuurder van vakbond FNV. Meneer Duursma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is dat nou? Dan komen we op een leeg Station Zwolle en dan wordt niet aangegeven dat er gestaakt wordt. Ja, er wordt wel aangegeven, maar we zien dus geen stakers. We zien niet een boodschap die wordt verspreid. Hoort dat er niet een beetje bij?
2: Zeker. Dat doen we volgens mij ook heel veel online en via social media en via onze nieuwsbrieven. Ja, en ik weet toevallig dat de buschauffeurs die normaal op Zwolle aankomen, dat die zich verzamelen bij een wijkcentrum vlakbij de stalling, waar toch voor de meeste mensen die op de bus werken de dienst beginnen. En ik denk dat daar ook wel een grote groep stakers is. En inderdaad, de rest van het NS-personeel die zit binnen op het kantoor.
0: Oké, nou dan sturen wij daar Jens zo dadelijk naartoe. Stijn Duursma van FNV. Dan nog maar even over die staking. Iedereen weet inmiddels wel dat het een actie is tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Mm-hmm. Maar ja, die zijn van tafel. De minister heeft al opgeroepen om weer te komen praten. Waarom dan toch die actie doorgezet?
2: Nou, van tafel, ze zijn vooral uitgesteld. Als je kijkt naar wat er eerst lag aan bezuinigingen en wat er nu ligt, dan staat 70% van die bezuinigingen staat gewoon nog steeds in de boeken. Alleen het meeste is gewoon met een jaar verlengd. Dus de WW, de WIA, die staan er gewoon helemaal in. Maar dat is nu volgens mij 2029. Dat was is 2028. Ja, weet je, dat is geen bezuiniging die eruit gaat.

0: Het is gewoon een bezuiniging die uitgesteld is.
1: Ja.
0: En het ultimatum, dat staat gewoon nog steeds.
2: Maar goed, de minister van Sociale Zaken, Velbrief, heeft alweer opgeroepen om te komen praten. En toch zetten jullie zo'n actie door. En dit is wel ingrijpend natuurlijk, hè, voor heel veel mensen die er eigenlijk niks mee te maken hebben.
0: Ja, nee, zeker. Dat snap ik. Alleen ja, de bezuinigingen op de WW en de WIA zijn ook heel ingrijpend. Als de plannen doorgaan, dan moet je straks 24 jaar fulltime gewerkt hebben voor 1 jaar WW. Ja, dan denk ik, dan is eens zo'n stakingsdag waar dat je dan een beetje ongemak hebt. Dat staat dan denk ik in schril contrast. Dus ik denk dat het zo'n slechte deal nog niet is.
3: Nee, nu willen jullie dat natuurlijk alle bezuinigingsplannen van tafel gaan. Nou zijn er al heel veel stakingen geweest. Is het realistisch dat het helemaal van tafel gaat?
0: Nou, realistisch, dat weet ik niet. Gelukkig is dat ook niet aan ons. Dan gaan ze volgende week ook over onderhandelen tijdens de Prinsjesdag onderhandelingen. Maar weet je, je hebt gewoon je ultimatum, je eisen. Hebben we in samenspraak met onze leden hebben dit opgesteld. Volgens mij is het ook niet nodig in Nederland om zo hard te bezuinigen, want we zijn een rijk land. Dus we houden er gewoon aan vast. En weet je, als het straks nog 10% over is, nou, weet je, we zijn ook echt niet degene die daar heel moeilijk over gaan doen. Maar ja, als 70% van de bezuinigingen boeken staan, dan gaan we gewoon staken. Hmm. En we zien wel wat de reactie van het kabinet daarop is.
2: Nou, dit is de eerste keer dat ik het van NVV hoor dat jullie toch wel iets bereid zijn. Want ik blijf maar steeds maar Hans Spekman horen die de hak in het zand zet.
0: Ja, nou ja, dat moet ook, hè. Dat is ook zeker waar. Maar wij zijn niet. Het is niet dat we het leuk vinden om te staken. Het is echt het laatste redmiddel. En voor chauffeurs betekent dat ook gewoon een dag geen salaris. Je staat tegenover je werkgever. Dus we doen het niet graag. Maar als het moet, dan moet het. En dan gaan we gewoon door tot we tevreden zijn. Dat is het belangrijkste.
2: Ja, maar even, is het ook niet even voor de FNV om de spierballen te laten zien na alle bestuurlijke chaos?
0: Nou ja, ik ben vooral heel erg blij dat mensen zich gewoon verenigen. En wat ik ook mooier vind aan de staking van vandaag is dat ze het niet doen voor hun eigen portemonnee of voor hun eigen werkomstandigheden, maar ook echt gewoon voor iedere Nederlander die hopelijk nooit, maar vaak wel eens met de WW of de WIA te maken krijgt. Dus het is echt ook een solidariteitsstaking. Dan vind ik het juist mooi dat mensen zich daar toch voor opgeven en daar voor hun werk neerleggen. En dat we ook in heel Nederland dat met z'n allen kunnen doen. Dus ik ben er alleen maar heel trots op.
2: Ja, goed. Ronald Ebt, wordt er nu wel of niet gestaakt? Nou, wel dus, lijkt mij. Heb je, Stijn, een overzicht van of alles plat ligt en of er veel mensen meedoen met de staking?
0: Nou, ik heb niet een overzicht. Ik weet wel, ik ben nu in Almere. Daar staat het best wel vol voor de poort met stakers. Ik ben vanochtend begonnen in Dedemsvaart. Daar was ook nog geen bus uitgereden. Als station Zwolle helemaal leeg is, dan is dat toch wel een kleine indicatie dat er best wel veel oproep is gegeven aan de oproep. Of best wel veel gehoor is gegeven aan de oproep. Dus volgens mij wordt er wel goed gestaakt vandaag.
2: Oké. Jij reist allerlei locaties langs vandaag in onze provincie?
0: Ja, dat vind ik leuk. Ik probeer overal even een kopje koffie te doen. Dus ik ga na naar Amersfoort, dan nog naar Enschede, dan nog naar Emmen. En volgens mij ben ik vandaag ook weer in Zwolle om ook nog weer met jullie te praten. Dus overal even een kopje koffie doen, even je gezicht laten zien en mensen een hart onder de riem steken. Dus dat is alleen maar een leuke dag voor mij.
3: Is er nog een specifieke reden waarom deze dag is gekozen als landelijke staking? Of heeft dat meer te maken met alle stakingen die al zijn geweest en dit als een soort van hoogtepunt is van de reeks stakingen?
0: Er is wel over nagedacht. Je wil het wel richting Prinsjesdag doen. En dat is gewoon belangrijk om de druk op te voeren. Alleen, we denken ook na over veiligheid en over echt wel ongemak. Dus om bijvoorbeeld of Prinsjesdag of de dag voor Prinsjesdag. Ja, weet je, dan ga je gewoon minder mensen meekrijgen. En dat is ook gewoon echt niet netjes. Dus vandaar dat we hebben gezegd, dan doen we het de week ervoor. Dan doen we op de woensdag. Volgens mij is er niet specifiek een reden dat het woensdag is geweest. Dus daar wordt zeker wel over nagedacht. Maar het is vooral om richting Prinsjesdag de druk op te voeren.
2: Stijn Duursma van vakbond FNV. Hartelijk dank dat je ons even te woord wilde staan. Gaan wij nog even schakelen met Jens, onze verslaggever op station Zwolle. Jens, je bent niet de enige. Jouw lot wordt gedeeld door verslaggevers op Centraal Station Utrecht in Amsterdam. Ook daar is het allemaal uitgestorven. Je hebt niet iemand nog gezien die toch verdwaald is. Iemand uit het buitenland die niet wist van de staking of zo.
4: Nou, er was hier net inderdaad een mevrouw die zat bij de bussen, Engelstalig inderdaad. Die was niet helemaal op de hoogte of wat. Ging er ook wel steeds van uit dat die volgende bus dan maar zou komen. Zoals ik al eerder zei, dat wordt op de bordjes ook aangegeven. Hier ook weer de bus naar Hessepoort, 29 minuten. Nou, ik kan je nu wel vertellen als ik zo kijk, die bus gaat er niet komen. Mevrouw heeft het nog even volgehouden, maar heeft daarna ook besloten om toch maar rechtsomkeerd naar huis te gaan. Want die buspakken richting werk, dat gaat hem voor haar vandaag ook niet worden hier vanaf station Zwolle.
2: Oké, Jens houdt in de gaten. praten. Volgend uur komen we ongetwijfeld nog even bij je terug om te kijken hoe het gaat met reizigers of met stakers. We weten inmiddels waar de buschauffeurs zich ophouden, Jens. Dus dat krijg je zo voor van ons door. Verder houden we je op de hoogte. En hebben we zelfs nog straks een service aan te bieden voor mensen die helemaal nergens meer komen?
3: Zeker. Ja. Dan kun je alsnog naar school of werk. Daarover hoor je zometeen natuurlijk iets meer.
2: Ja, jij weet iets meer en dat gaan we zo nog wel even uitleggen. Over de OV-staking vanochtend hoor je veel meer.

0: Billy Ray Cyrus, tegenwoordig moeten we daarbij zeggen. De vader van Miley. Icky Breaky Heart. Straks na 7:30 is de burgemeester van de dag, Jan ten Kate van Staphorst. Nou, daar hebben we best wat mee te bespreken. Je hoort hem na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Het is 7:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
14: De burgemeester van Zwolle, Peter Snijders, is niet te spreken over het gebruik van bloederige beelden tijdens een abortusprotest in de binnenstad. De politie ontving zaterdag klachten over de actievoerders, maar kon wettelijk niet ingrijpen. Het stadsbestuur vindt dat er over een grens is heen gegaan. De burgemeester wil in gesprek met de demonstranten. De organisatie van het protest zegt binnen de wet te handelen en blijft achter het protest staan. Omwonenden van een nieuwe woonwijk in Enschede Noordoost willen dat de Raad van State de bouw van bijna 200 woningen voorlopig stillegt. Ze vrezen grote verkeersproblemen omdat de ontsluiting volgens hen onvoldoende is. Vooral een smalle spoorbrug met 1 rijbaan zou tijdens de spits voor wachtrijen zorgen. De gemeente vindt dat aanvaardbaar en zegt dat automobilisten zo nodig een andere route kiezen. Ook de veiligheid van een smalle fietsroute richting de Telgendijk wordt betwist. De Raad van State doet over 2 weken uitspraak. Het was erg droog deze zomer en daar hadden binnenvaartschepen veel last van. Het CBS meldt nu dat dit ook flinke gevolgen had voor het aantal goederen dat is verscheept. Dat waren er veel minder dan normaal. In de rivieren stond het water erg laag. Daardoor konden veel schepen minder zwaar beladen worden. Vorige maand werd daardoor bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. En dat is een laagte record, zegt het CBS.
15: Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
14: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af. Dat kwam vooral door de lage waterstand in de Rijn. En attractiepark Speelstad Oranje van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen is verkocht. Dat meldt veilingwebsite Vastgoed Veiling. Het park is overgenomen door ondernemer Jan van Eck, eigenaar van de evenementenlocatie Vliegveld Twente. Een medewerker van Van Eck wil nog niets zeggen over de plannen met het terrein. Ook over het aankoopbedrag doet hij nog geen uitspraak. Speelstad Oranje werd vorige week failliet verklaard. Eerder werd al duidelijk dat Van der Most zo'n 70 miljoen euro aan schuld heeft. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
16: Goedemorgen, Marcel.
0: Terwijl ik mijn ogen dicht moet knijpen omdat de zon onze studio binnenvalt en Benjamin al niks meer op zijn beeldscherm kan zien. Die zon is er dus vrolijk bij. Niet overal, ja, begrijp ik, maar hier wel.
16: Ja, precies. Nou, op de meeste plaatsen een zonnige start nadat er gisteren natuurlijk even een flinke plens regen is gevallen. Met name in de noordwesthoek van onze provincie. Bij Gert Voermans in IJsselmuiden. Daar viel 24 millimeter. Dus dat zijn meer dan 2 emmers vol. En vandaag komt er ook wel het een en ander bij. Maar op dit moment is het op de meeste plaatsen nog rustig en zonnig. Behalve in de uiterste noordwesthoek weer. Bij het Nationaal Park Weer Ribbenwieden. Daar valt een enkele bui, maar die blijft er nog even een beetje hangen. Dus de komende uren blijft het op heel veel plaatsen nog lekker weer. Met zon daarbij, starttemperatuur 11, 12 graden. Een rustig windje uit het zuidwesten. Maar op nadering van een laag drukgebied wat ten noorden van de Wadden ligt en naar het oosten schuift, neemt de buiigheid wel toe. En dat is in de loop van de ochtend met name in het westen van de provincie en vanmiddag pas in het oosten. Dus daar hebben ze geluk. Jullie hebben het lang droog daar. Toch wordt het vandaag niet heel erg warm. Gisteren kroop die temperatuur nog wel eventjes op naar zo'n 23,7 graden in Hengelo. Maar vandaag komen we op de meeste plaatsen niet boven de 20 graden uit met dus vanmiddag overal buien. En dat kunnen stevige joekels zijn met flink wat regen en ook met onweer erbij. En dan natuurlijk ook de wind. Op dit moment is het nog rustig, maar zodra die buien het land optrekken, draait de wind naar west en later naar noordwest. En die is behoorlijk vlagerig van karakter, vooral in de buurt van buien.
0: Ja, dat klinkt allemaal behoorlijk onstuimig vandaag.
16: Inderdaad, een onstuimig en wisselvallig dagje. En het moet nog eventjes op gang komen. Maar er zit ook weer een achterkantje aan. Want in de loop van de avond dan trekken de meeste buien naar Duitsland weg. Vannacht is het droog. Temperatuur gaat dalen naar 9 tot 11 graden. En er kunnen boven de weilanden van die prachtige mistbanken ontstaan. En dat belooft dan een mooie dag te worden morgen. Met eerst die mistbanken. En daarna is het een mooi weerbeeld met zon en stapelwolken. Maar ja, die temperaturen die blijven een beetje aan de magere kant. 19 tot 20 graden. Vrijdag wordt het ook 20 graden. Dan hebben we net iets meer bewolking en kan er vooral in de middag een enkele bui vallen. En ook in het weekend blijft het licht wisselvallig met temperaturen van 20, 21 graden. Met vooral op zondag weer kansen op regen.
0: Nou, dan ziet het er helemaal nog niet zo slecht uit. Margot, dank je wel. Tot over een uur spreek ik je weer. Heb ik verkeersinformatie voor je? De ochtendspits is op gang gekomen. Het is niet merkbaar dat er een OV-staking aan de gang is op de wegen. Ook landelijk niet. Het is niet drukker dan normaal. En ook in onze provincie staan de gebruikelijke dagelijkse files op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Nijverdal en Wierden. 5 kilometer en 10 minuten aan vertraging. En de N50 vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer en ook 10 minuten. Behalve dan de N331 Emmeloord richting Zwolle tussen Stadshagen en de Frankhuizer Allee. Dus dan ben je al in Zwolle. 2 kilometer en 20 minuten vertraging. Je denkt dat komt dan allemaal door mensen die het Kamperlijntje niet kunnen gebruiken. Maar nee, er was een ongeluk. Beter daarom rijden. Iedereen op de weg en dan met name in de auto. Een goede reis.

0: Typisch jaren 80. Michael Cimbello hoorde je, een Maniac.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd bellen wij met een Overijssels burgemeester. Op woensdag is dat Jan ten Kater, de burgemeester van Staphorst. We zijn er vroeg bij vanochtend. Meneer ten Kater, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En u bent onderweg. Is druk op de weg vanwege de OV-staking?
2: Ja, het is misschien iets drukker, maar ik moet zeggen, het rijdt nog steeds heel mooi door, hoor. Dus ik heb er tot nu toe nog niet heel veel last van.
0: Heel goed. En u heeft voor ons even de auto aan de kant gezet. Want u zei al net toen ik u belde, we willen het graag hebben over het nieuwe monument dat wordt geopend zaterdag. Ik neem niet aan dat het met Open Monumentendag te maken heeft.
2: Nou, een beetje. Het is niet voor niks op Monumentendag. Er vindt natuurlijk van alles plaats de hele dag, ook in Staphorst. Met heel veel bezichtigingen zijn er mogelijk. Maar in de middag wordt Hartje Staphorst geopend. En dat is een initiatief van Geert-Jan Lasje. Nou, Geert-Jan Lasje die kennen we denk ik allemaal nog wel. Hij heeft ook nog de culturele prijs van Overijssel gewonnen.
0: Zeker, documentairemaker, hè?
2: Precies. En hij heeft een monument, een monumentale boerderij aan de gemeenteweg gekocht. Die heeft hij helemaal opgeknapt. En ja, dat wordt een, echt een plek waar allerlei culturele activiteiten in de toekomst gaan plaatsvinden. Dat heeft hij op een fantastische manier gedaan. Die wordt aanstaande zaterdag geopend. En de commissaris van de Koning zal daar ook bij aanwezig zijn. Dus daar zijn we blij mee.
0: Ja, daar bent u blij mee met zo'n punt in midden in de gemeente?
2: Ja, zeker. Hij gaat daar aandacht besteden aan de cultuur van Staphorst. En wat hij zelf zegt, vanuit de cultuur zoals we hem kennen, wil hij nieuwe cultuur vormen. En ook mensen die daarmee bezig zijn ruimte geven om dat daar te gaan doen. Dus wij kijken daar natuurlijk vol verwachting naar uit.
0: Ja, maar is dat nodig? Want als je Staphorst binnenrijdt, dan zie je al stipwerk. Dan zie je al mensen in klederdracht lopen. Is dan dit ook nog nodig?
2: Nou, wij juichen alle particuliere initiatieven toe. Hè, want het is niet iets waar de gemeente aan mee betaalt. Maar het is een initiatief van Geert-Jan Lasje zelf. En ik heb er alle vertrouwen in dat hij met zijn achtergrond daar echt iets moois van gaat maken. Dus is het nodig? Ik denk dat we er blij mee moeten zijn.
0: Ja, ik hoor het aan u. Daar bent u blij mee. Dat is mooi.
2: Ja.
0: Ook een monument zou je het kunnen noemen. De streekderby tegen Genemuiden. Staphorst-Genemuiden. Altijd een beladen wedstrijd ook. Niet per se een monument, maar wel een fenomeen. Ook afgelopen weekend was er weer. U had al van tevoren veel maatregelen genomen, hè? Want het liep daar vorig jaar bijvoorbeeld volledig uit de hand.
2: Ja, we hebben samen met VV Staphorst, maar ook met Genemuiden, hebben we daar volop gesprekken over gevoerd. En ook op last van de politie zijn er een aantal maatregelen genomen. Ik moet zeggen dat VV Staphorst die maatregelen ook goed is nagekomen. Maar goed, in het stadion van hun zijn er toch nog wat ongeregeldheden gebeurd. En daar hebben ze dan ook, omdat ze daar aan de voorkant ook goed voor gewaarschuwd hebben, hebben ze daar ook maatregelen over genomen. En ook maatregelen die waren aangekondigd als er bijvoorbeeld vuurwerk gebruikt zou worden. Nou, ik denk dat het goed is dat je daar consequent in bent.
3: Mm-hmm. Betekent dit dan maatregelen bovenop de extra maatregelen, omdat het toch niet helemaal goed is gegaan? Of valt dat er wel mee?
2: Nou, ik weet dat het bij ons vandaag met VV Staphorst ook nog eens even wordt geëvalueerd van, nou, hoe is het nou verlopen? We weten ook dat we eind september in kader van de beker, je zou bijna zeggen, hoe is het mogelijk dat je met zoveel ploegen toch nog weer Genemuiden loopt.
0: Dat moet zo zijn.
2: Hij vindt in september nog weer plaats. En dan gaan we dan weer kijken welke maatregelen dan weer passend zijn. Dus dat gesprek dat moet nog plaatsvinden.
0: Ja, want we berichten vanochtend op onze site, maar we hebben het net ook al genoemd, dat er in ieder geval toch één lid van de club is geschorst. Hij zou fakkels hebben afgestoken. Camerabeelden worden ook nog bekeken, want meer mensen hebben zich daar schuldig aan gemaakt. Dus helemaal goed is het dus nog niet gegaan.
2: Nee, maar wat ik zei, er is nog wat vuurwerk in het stadion. En daar was ook van tevoren goed voor gewaarschuwd. Als dat gebeurt, dan volgen er maatregelen vanuit de club. En die maatregelen die heeft de club dan nu ook toegepast.
0: Ja, over maatregelen gesproken, meneer ten Kater. We moeten toch even aan u vragen wat u de minister gaat vertellen. Asielminister Bart van der Brink, want die roept u op het matje.
2: Ja. Ja, wij hebben ook de brief ontvangen dat we nu in de derde toezichtsfase zijn getreden, zeg maar. En dat gesprek dat gaan wij aan. Zoals je weet zijn in dit soort zaken is de situatie nooit helemaal zwart of helemaal wit. En dat is ook in Staphorst niet zo. Dat willen we ook heel graag uitleggen. We hebben in het verleden meerdere pogingen gedaan. Eén die wel iedereen nog wel kan herinneren waarschijnlijk. Dat is dat we de locatie van Piri Piri bij de lichtmis destijds hebben aangewezen als een locatie. Daarvan heeft de COA toen gezegd van ja, deze wordt voor ons financieel financieel onaantrekkelijk. Nou, daarna hebben we nog weer een andere locatie aangewezen. Maar we zijn nog niet concreet kunnen komen. Betekent niet dat Staphorst niet wil voldoen aan de spreidingswet. Maar goed, we moeten wel op zoek naar een goede locatie. En ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. Ondertussen voldoen we helemaal aan hetgeen wat er van ons wordt verlangd met betrekking tot de opvang van Oekraïners. En lopen wij een jaar voor op onze taakstelling met betrekking tot de statushouders. En dat zijn er tussen de 30 en de 40 die wij meer doen dan onze taakstelling. Dus ja, die mensen die ontlasten wij dus ook van het, van het AZC.
0: Ja.
2: Dus in die zin is onze inspanning er wel zeker. Alleen in het kader van de spreidingswet, ja, daar moeten wij nog even het antwoord tot nu toe nog even schuldig blijven.
0: Ja, precies, want daarom gaat het, voor wie het niet had begrepen. Het gaat om de opvang van vluchtelingen. Acute opvang van vluchtelingen, spreidingswet. Iedere gemeente moet aan de taken voldoen. 18 gemeenten doen dat niet, volgens minister Bart van der Brink van het asiel. In Overijssel, Oldenzaal, Dinkeland, Hellendoorn en dus Staphorst. Nou, ik hoor, u heeft uw praatje al goed ingestudeerd. U denkt nou, dat genoeg is?
2: Dit is niet een ingestudeerd praatje. Dit zijn gewoon de feiten en dat is de werkelijkheid.
0: Ja,
2: en
0: ik maar dat snap, weet de minister ook wel, hè?
2: Ja, maar goed, ik snap dat de minister ook zegt van joh, alle mensen die niet aan de spreidingswet, of alle gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen, daar wil ik graag het gesprek mee aangaan. Nou, ik denk dat we daar ook gebruik van gaan maken om uit te leggen hoe de situatie in Staphorst is. Dat er ook geen onwil is, maar dat we nog niet concreet met COA tot een positief resultaat zijn kunnen komen. En dat we daar nog steeds naar op zoek zijn.
3: Is het al vast wanneer zo'n gesprek dan plaatsvindt, of kan dat nog lange tijd duren?
2: Ik weet, volgens mij is er nog geen afspraak gepland. We hebben de brief ook afgelopen vrijdag gekregen. Dus dat is ook wel heel snel, al zou je nu al een afspraak hebben. Maar wij zijn bereid om het gesprek aan te gaan.
0: Mooi. Nou, misschien op Prinsjesdag, meneer de Kater. Gaat u naar Den Haag of ja, niet?
2: Ja, ik ga naar Den Haag, zeker.
0: Kijk
2: ja,
0: eens aan. Ja, ja. Nou, dat ja, is mooi. Net als heel veel Overijssel burgemeesters. Maar daar spreken we dan wel weer over tegen die tijd. Meneer ten Kater, goede reis verder. U mag hem vervolgen. En we zijn blij dat u weer even aan de lijn was. En tot volgende week in ieder geval.
2: Oké, tot volgende week.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
4: Deze week Ruben Hillen. A higher love.
1: Dit is de nieuwe oogst. It's my

0: De nieuwe oogst voor deze week is van Ruben Hillen, A Higher Love. Nog tot vrijdagmiddag hoor je hem regelmatig voorbij komen.
1: Echt doorgebroken inmiddels.
0: Ja, zeker. En weer een heel volwassen, goed geproduceerde plaat afgeleverd.
1: Ja,
0: en we hebben hem tot nieuwe oogst bestempeld. 8:09 is het. Straks na 8:00 gaat het veel over de OV-staking. Je hebt er al veel over gehoord. Station in Zwolle ligt er verlaten bij. Dat geldt voor meer stations. Maar eens kijken of onze verslaggever toch nog iemand weet te vinden. Of een staker of een reiziger die dan toch nog verdwaald is.
1: Precies.
0: Zo dadelijk na 8:00 hoor je daar meer over. Mocht je nou helemaal gestrand zijn en niet naar school of werk kunnen komen, dan hebben we een oplossing.
1: Ja, er is een mooie oplossing, want onze collega's die zijn onderweg. Want als je even naar onze Instagram-pagina gaat, @devo's, dan zie je daar een bericht staan. Kun jij door de OV-staking niet naar school of je werk? RTV Oost helpt je op weg. Nou, wat je moet doen is gewoon even naar de story. Ik weet niet of ik dat nog op een makkelijke manier uit kan leggen. Dat je even op het...
0: Denk aan onze luisteraars, onze doelgroep.
1: Ja, dat je even op het logo van ons Instagram-account moet klikken. En dan kun je, ik klik er even op, dan moet je een paar keer doorklikken. En dan zie je, kom je uit Overijssel en zoek je vervoer? Reageer hieronder dan met je woonplaats, gewenste locatie en vertrektijd. En maak kans op een gratis lift van RTV Oost.
0: We hebben maar één auto trouwens, dus niet te ver weg wonen.
1: En je moet snel zijn, want er zijn waarschijnlijk veel mensen die moeite hebben.
0: Maar ik begrijp dat we al iemand hebben afgeleverd.
1: Ja,
0: die er heel blij mee was.
1: Dat klopt inderdaad. Hopelijk horen we zometeen nog iets meer van Jamal. Want die is onderweg en die haalt dus mensen op. Maar je moet dus even naar RTV Oost op Instagram. Klik even op het logo, dus op het profielfotootje van ons Instagram-account. En dan kun je dus jouw tijd en woonplaats doorgeven. En dan maak je dus kans op een gratis lift.
0: Hartstikke goed. Mensen zijn er wel op voorbereid. De ochtendspits is ook niet veel drukker dan normaal vanwege de openbaar vervoerstaking. En de scholen, Windesheim bijvoorbeeld, de hogeschool in Zwolle, geeft het op afstand les.
1: Ja, dat heb ik ook begrepen online van een collega van ons. En de dochter die moet ook online lesgeven. Of dit nou voor alle lessen of voor alle studenten zo geldt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar gaan we nog achteraan.
0: En hoor je meer over zo dadelijk na 8:00. You said you hated the ocean, but you're surfing now. Hier is Camila Cabello en Ed Sheeran samen. Bamba.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800. Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet... Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Socialdeal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
9: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
11: Voordeeluitjes.nl. Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Door een landelijke OV-staking rijden er de hele dag geen treinen in onze provincie. Ook busreizigers moeten rekening houden met uitval. Voetbalclub Staphorst heeft een eigen lid een schorsing opgelegd na de beladen derby tegen SC Genemuiden afgelopen zaterdag. En omwonenden van een nieuwe woonwijk in Enschede Noordoost willen dat de Raad van State de bouw van bijna 200 woningen voorlopig stillegt. Dat en meer lees je op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
7: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
6: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
8: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
6: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Je merkt wel dat de ochtendspits nu iets steviger wordt door de OV-staking. A35 staat vast. Enschede richting Almelo. Maar daar is een ongeluk geweest. Tussen knooppunt Buren en Almelo-Zuid staat 4 kilometer, meer dan 10 minuten vertraging. Dus door een ongeluk. N35, Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden, zoals iedere dag. 3 kilometer nu en een kleine 10 minuten aan vertraging. De N50, Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen richting de A28. Knooppunt Hattemerbroek, 4 kilometer en 5 minuten. De N331, Emmeloord richting Zwolle, dus vanaf Kampen richting Zwolle aan de andere kant van de IJssel. Daar sta je vast in 2 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk, vertraging, meer dan een uur. Daar zou ik wegblijven als ik jou was. En dan hebben we op de grens met Drenthe nog de A32. Meppel-Heerenveen vanaf Steenwijk sta je daar in de file. 5 kilometer file met 10 minuten aan vertraging. En straks op Radio Oost hoor je natuurlijk meer over de staking in het OV.
4: Ja, en mocht je nou nog een gratis lift willen hebben van RTV Oost, dan moet je even naar ons Instagram-account. Er is al iemand geholpen.
9: We hebben al iemand afgeleverd. Mooi. Zo.
4: En dat horen we dan rond 7:15 zometeen.
9: Ja, precies. Is Jens, onze verslaggever op het station Zwolle, al geholpen? Dat gaan wij zo van hem horen. Heeft hij al iemand gevonden die hem daar te woord kan staan? Want het is opvallend rustig. Nou, niet opvallend, maar wel heel erg rustig op de stations. Iedereen heeft het meegekregen dat er wordt gestaakt. Je hoort er zo meer over. En je hoort zo ook muziek van Sam Fender en Olivia Dean. En ook van Chris Ria.
10: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
17: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Your sound is so sweet. Je dag is begonnen met Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Woensdag, de 9e van september, 8:08. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Mocht je nou vandaag helemaal niet naar werk of school kunnen, dan hebben wij misschien straks een oplossing. Want ja, die OV-staking duurt de hele dag.
3: Ja, en die OV-staking vindt ook landelijk plaats. En in onze provincie merk je er ook heel veel van. Deze buschauffeur vertelt waarom hij het werk neerlegt.
4: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
5: Hoezo?
4: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn. En die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering. De AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
0: Ja, de bonden hebben opgeroepen om te staken, om zo te protesteren tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Heeft gevolgen dan voor de AOW, leeftijd en het inkorten van de WW en ook de WIA. Het kabinet heeft die plannen wel weer ingetrokken trouwens, maar dat is volgens FNV-bestuurder in Oost-Nederland Stijn Duursma niet genoeg.
6: Nou, van tafel, ze zijn vooral uitgesteld. Als je kijkt naar wat er eerst lag aan bezuinigingen en wat er nu ligt, dan staat 70% van die bezuinigingen staat gewoon nog steeds in de boeken. Alleen het meeste is gewoon met een jaar verlengd. Dat is geen bezuiniging die eruit gaat. Dat is gewoon een bezuiniging die uitgesteld is. Het is niet dat we het leuk vinden om te staken. Het is echt het laatste redmiddel. En voor chauffeurs betekent dat ook gewoon een dag geen salaris. Die staat tegenover je werkgever. We doen het niet graag. Maar als het moet, dan moet het. En dan gaan we gewoon door tot we tevreden zijn.
0: Ja, en het hele land heeft er last van die OV-staking. De ochtendspits is niet heel veel drukker, maar iedereen moet maar oplossingen zien te vinden. Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft besloten alle lessen, of tenminste een groot deel van de lessen vandaag, online te geven. Gros van de meer dan 20.000 studenten kan niet naar school komen.
3: Dan door naar onze verslaggever Jens Hoogstra. Die staat nog steeds op station Zwolle. Nog steeds rustig daar, Jens.
7: Zeker. Het is hier wel iets drukker dan 7:00 ochtends. Maar dat zijn dan vooral mensen die ook gaan carpoolen. Mensen die er dus ook rekening mee hebben gehouden dat er geen treinen en bussen rijden. En hier aan de zuidkant van station Zwolle wachten op bijvoorbeeld een collega. Zo sprak ik eerder vanochtend iemand die op een middelbare school in Kampen werkt. Nou ja, van Zwolle naar Kampen. Het Kamperlijntje rijdt natuurlijk ook niet. En zij kon mee carpoolen met een collega. Maar dat zijn er niet veel. En op het station zelf zijn al helemaal weinig mensen. Waar het normaal natuurlijk rond 7:00, 8:00 ochtends het drukste moment is hier in Zwolle. Ook met wat jullie eerder al zeiden, studenten die van hier naar Winnesheim gaan. Die zijn er dus ook niet. Dus het is hier heel rustig in Zwolle, op station Zwolle.
3: Nou, we hebben wel begrepen dat de kiosk nog open is. Worden er dan wel broodjes nog verkocht of helemaal niet?
7: Ja, er zijn inderdaad een paar locaties hier op station Zwolle. Kiosk, maar ook supermarkten, die zijn allemaal geopend. Nou ja, de enige die ik daar naar binnen heb zien lopen zijn medewerkers van de NS. Die daar toch even een kopje koffie haalden. Omdat het natuurlijk ook wel vroeg is in de ochtend.
3: Nou, jij houdt het voor ons in de gaten. Dankjewel Jens Hoogstra vanaf het station in Zwolle.
0: Komen we zo dadelijk bij hem terug. Andere zaken in het nieuws dan, ook al in Zwolle. Commotie over een anti-abortusprotest in de stad. Midden in het centrum werd er afgelopen zaterdag gedemonstreerd door een actiegroep die ook foto's toonde van abortussen. Die foto's waren behoorlijk heftig en leidden tot woedende reacties van lokale politici en ondernemers.
8: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
9: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
0: De demonstratie was vooraf wel aangemeld en er is niks strafbaars gebeurd. Dus de gemeente kan niet ingrijpen dan. Toch zegt de lokale burgemeester met de betogers te willen gaan praten. Want dit willen we niet, zegt ze. Anti-abortusgroep heeft gezegd de acties niet aan te gaan passen. Zij zien geen aanleiding om terughoudender te werk te gaan.
3: Dan voetbalclub Staphorst heeft een eigen lid een schorsing opgelegd na de beladen derby tegen SC Genemuiden afgelopen zaterdag. Reden hiervoor is het afsteken van fakkels langs het veld. Er waren al extra maatregelen genomen rond de wedstrijd, omdat de vorige ontmoeting ook al uit de hand liep. Er komt nog een evaluatie, vertelt burgemeester van Staphorst Jan ten Katen.
10: Ik weet dat het bij ons vandaag met VV Staphorst ook nog eens even wordt geëvalueerd van, nou, hoe is het nou verlopen? We weten ook dat we eind september in kader van de beker Je zou bijna zeggen, hoe is het mogelijk dat je met zoveel ploegen toch nog weer geen muiten loodt. Maar hij vindt in september nog weer plaats. En dan gaan we dan weer kijken welke maatregelen dan weer passend zijn. Dus dat gesprek dat moet nog plaatsvinden.
3: Ja, de club meldt ook nog dat camerabeelden bekeken worden. Mogelijk dreigt voor meer supporters een schorsing.
0: Straks meer over de staking in het openbaar vervoer. En wie weet kunnen we dan een taxi voor je regelen? Maar reken er niet te veel op.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Mooi nummer, ook als je het al wat vaker hebt gehoord. We gaan schakelen met station Zwolle. Dan verwachten wij omroepenberichten. Fluitende conducteurs over die melden dat de trein kan vertrekken. Maar Jens Hoogstra, onze verslaggever, daar niets van dit alles vanochtend.
1: Nee, zeker niet. Het is hier uitgestorven op station Zwolle. Ik sta hier nu midden op de perrons, dus je ziet eigenlijk alles om me heen, omdat er natuurlijk ook geen treinen staan. Dus mooi overzichtelijk, maar dan zie je ook meteen, daar is helemaal niemand. Aan de achterkant is het busstation. Daar staat nog wel een verdwaalde bus, maar ook daar staat niet op waar ze specifiek heen gaan. Die rijden ook nog niet. Dus het is hier erg uitgestorven. Wat er nog wel is, zijn bepaalde winkels. Er zijn natuurlijk een paar supermarkten. Tentjes waar je koffie kan halen. Die zijn wel geopend. En de mensen die daar gebruik van maken, nou, dat zijn de medewerkers van bijvoorbeeld de NS. Maar ook de mensen die hier schoonmaken. Die zijn wel op het station. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat misschien wel een goed moment is om een keer schoon te gaan maken. Want ja, nu lopen de mensen hier natuurlijk niet in de weg.
0: Nee, we hebben de ruimte.
1: Ze hebben de ruimte vandaag, want die ruimte is er in overvloed. Maar we kunnen ook wel een beetje de conclusie trekken dat de reizigers er dus wel rekening mee hebben gehouden dat de bussen en treinen niet rijden. Want los van een enkele reiziger die door het station heen gaat, zie je niemand. En die reiziger gaat dan waarschijnlijk naar de zuidkant van het station. Want daar staan wel mensen voor het carpoolen. Die bijvoorbeeld naar hun werk gaan en met een collega mee kunnen rijden vanaf deze toch wel centrale plek hier in Zwolle. Maar echt reizigers die een trein verwachten, die zijn er hier niet.
0: Nee, valt me dan mee dat de kiosk nog open is, want de verkopen vallen natuurlijk ook tegen vandaag.
1: Ja, dat is ook wel een verschil met

0: hoe het normaal is. Nu en dan dus een kopje koffie van een medewerker hier die hier werkt op station Zwolle. Maar ook daar zijn er natuurlijk niet zoveel van als normaal. Dus ja, dat zijn hele rustige tijden ook voor hen hier.
1: Ja, en vorige uur had je ze ook al niet, maar ook mensen die aan het staken zijn. Ik had wel iets van bonden verwacht met hesjes, petjes, kopjes koffie, maar die zijn er ook niet.
0: Nee, die zijn niet hier op station Zwolle in ieder geval niet zichtbaar. We hebben natuurlijk ook een aantal kantoortjes aan de centrumkant van het station. Kan zijn dat ze daar zijn, maar niet zichtbaar. Wel zie je groepen van medewerkers van de NS bijvoorbeeld, maar dus ook van het onderhoud van het station hier, die hier samen zijn. Wat nog wel grappig was, onder station Zwolle heb je een hele grote soort van kelder waar je doorheen loopt om bij de perrons te komen. Daar waren een paar medewerkers die wel even dachten van, goh, we gaan even gebruik maken van die stationspiano.
1: Ja.
0: Nou ja, daar hadden ze nu de tijd voor, dus daar werd nog wel even een deuntje gespeeld.
1: Oké, nou, dat horen we graag nog, Jens. Als je daar nog even naartoe kunt lopen, dan hoop ik trouwens wel dat ze konden spelen.
0: Maar laten we zeggen, het was niet het beste speel, maar het
1: was
0: is
1: een poging.
0: Leuk om even te horen.
1: Moedige
0: we gaan
1: poging.
0: Kijken of ze daar nog wat proberen.
1: Ja,
0: nu.
1: Ja. Mooi zo. Loop even die kant op, Jens. Dan komen we misschien zo dadelijk nog bij je, want we hebben een oplossing. Benjamin?
2: Ja, we hebben een speciale liftdienst, kunnen we wel zeggen. RTVO speelt een beetje taxichauffeur voor gestrande reizigers. En als het goed is, Jamal en Maxime hebben al iemand afgeleverd, om het maar zo even te noemen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, dat klopt helemaal.
2: Hoe is die reis verlopen?
3: We staan nu voor het supergoed. Heel soepel. En het moet wel gezegd worden, het is relatief rustig hier op de weg. Ik had al iets wat anders verwacht, gezien zo'n beetje alle studenten en werkenden die normaal gesproken afhankelijk zijn van het OV, nu iets anders moeten gaan zoeken. Ik zie wat studenten hier her en der. Die komen eigenlijk vanuit de bromfietsgarage aangelopen. Maar het is relatief rustig. Zou denk ik betekenen dat veel mensen ook gewoon niet in huis uit kunnen vandaag.
1: Maar Maxime, jullie hebben dus al iemand afgeleverd. Iemand uit de brand geholpen.
3: Absoluut. Wij hebben vanochtend Isa uit Rijssen opgehaald. Isa die studeert verpleegkunde hier aan het ROC in Almelo. En zat zonder vervoer. Gezien beide ouders eigenlijk ook in de zorg werken, kon zij geen alternatief vervoer vinden. En dus konden wij haar een beetje op weg helpen.
2: Ja, en hoe is dat gegaan? Want ze heeft dan denk ik een berichtje gestuurd, ook via de Instagram-pagina van RTV Oost.
3: Ja, dat klopt helemaal. Wij hebben een vraagsticker in onze story staan en onze DM's staan altijd open. Je kunt ons ook een WhatsApp-berichtje sturen. En dan kunnen we eens even kijken of wij in de buurt zijn en gestrande reizigers op weg kunnen helpen. Dus via onze sociale mediakanalen kun je een berichtje doen als je gestrand bent. En wie weet komt Taxi Maxi dan wel je kant op.
2: Ja, hoe ziet die taxi er dan uit? Hebben jullie het een beetje goed voor elkaar? Misschien nog wat drinken, wat eten, net als in een echte trein natuurlijk?
3: Helaas niet. Ik moet zeggen dat ik zelf ook een kop koffie had gelust. Maar we hebben wel hele leuke RTV Oost sleutelhangers. We hebben een taxilampje achter op de hoedenplank liggen. En geheel een kostuum draag ik een taxipet. Dus daar moeten de reizigers het mee doen.
1: Je maakt me heel nieuwsgierig naar Maxi Taxi, Maxime. Kunnen mensen zich nog aanmelden? En denk ik wel onder voorwaarde dat ze misschien op sociale media dan ook wel verschijnen in beeld?
3: Absoluut. We zijn wel een item aan het maken inderdaad. Dus ik rijd niet alleen. Mijn collega Jamal zit naast mij. En hij...
4: Hallo.
3: Dat is Jamal. Ja, en samen maken we eigenlijk een hele gezellige dag. We maken een praatje in de auto. En het is wel een kleine voorwaarde dat onze passagiers zich moeten vervoeren binnen de binnen de Overijsselse provinciegrenzen.
1: Ik hoor het. Die kop koffie is hard nodig, Maxime. Maar we gaan even rond met een karretje. Koffie, thee, limonade, steamerol. Bied het maar aan. Ja, dat lijkt me ook heel goed. En je kunt je dus nog melden via de sociale media.
2: Ja, @RTVOost op Instagram.
1: Goede reis, Maxime en Jamal. En dan gaan we nog even kijken bij Jens. Op Schiphol wilde ik zeggen, Jens, maar station Zwolle. Schiphol gaan trouwens nog wel treinen heen. Alleen de sprinters, daar moet je wel eerst in Amsterdam zien te komen. En daarna kun je dan verder wel naar Schiphol toe. Ik hoor geen pianogeluiden, Jens.
0: Nee, het was al klaar. Ze zijn daar weg inderdaad. Dus kiosk, wat we net al zeiden, die zijn hier wel open. Ik sprak net kort even een medewerker. En zij zei wel inderdaad, ja, we zijn gewoon open als een stukje, voor de klanten die er eventueel wel komen. Maar ook om te laten zien, wij zijn wel gewoon open. Maar ook zij zeggen, ja, het zijn situaties die je normaal niet maakt. Een stuk rustiger. En hebben zij ook weer even tijd voor andere werkzaamheden. Bepaalde dingen schoonmaken. Net dingen waar je anders misschien minder goed aan toe komt. Maar ook zij gaf natuurlijk wel aan, het is wel een beetje een andere situatie dan normaal hier om 8:00 ochtends.
1: Nou, bestel jij dan maar een kopje koffie, Jens. Is toch nog iets?
0: Gaan we doen.
1: Ja, doe maar.
0: Precies.
1: Doe jij het ook maar rustig aan. Dat doet de hele provincie vandaag. Iedereen is er op ingesteld op die staking in het openbaar vervoer.

0: aan samen met Criss Cross, Amsterdam, Tabitha en Busy. En hij is van mij. En straks hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
11: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
10: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
11: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
0: Het is 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
12: Ook de meeste bussen van Arriva rijden vandaag niet vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer. Of een buschauffeur staakt, weet Arriva pas bij de start van de dienst. Daarom heeft het vervoersbedrijf pas in de ochtend een overzicht van welke bussen rijden. In Twente en de Achterhoek rijden er geen lijnbussen, alleen kleinere bussen en buurtbussen. Ook rijden er vandaag de hele dag geen treinen van Arriva. Het wordt voor veel mensen dan ook lastig om op school of op werk te komen.
13: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
14: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
13: Ja, het is wel irritant.
15: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor ze staken.
12: Arriva adviseert reizigers om de reisplanner goed in de gaten te houden. Een man van 26 uit Zwolle die kinderporno verzamelde en deelde, heeft een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf gekregen. De man had onder meer beelden van zeer jonge meisjes op zijn telefoon, waarschijnlijk tussen de 4 en 8 jaar. Als verklaring gaf de man aan dat hij eenzaam was en online op zoek ging naar een goed gesprek. Hij kwam via een chatgroep in aanraking met de beelden die hij verzamelde en doorstuurde. Ook wees hij naar zijn drugsgebruik. De Zwollenaar hoeft dus niet de gevangenis in. Hij kreeg een celstraf van 180 dagen, waarvan 179 voorwaardelijk. En die ene dag onvoorwaardelijke cel heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Het was erg droog deze zomer en daar hadden binnenvaartschepen veel last van. Het CBS meldt nu dat dit ook flinke gevolgen had voor het aantal goederen dat is verscheept. Dat waren er veel minder dan normaal. In de rivieren stond het water erg laag. Daardoor konden veel schepen minder zwaar beladen worden. Vorige maand werd daardoor bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. En dat is een laagte record, zegt het CBS.
16: Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
12: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af. Dat kwam vooral door de lage waterstand in de Rijn. En het Nationaal Park Weerhebbewieden onderzoekt hoeveel PFAS er zit in eieren van hobbykippen in Steenwijkerland. Daarvoor worden zo'n 30 huishoudens gezocht met maximaal 15 kippen die buiten scharrelen. Het RIVM adviseert om particuliere eieren niet te eten, omdat daarin op verschillende plekken hoge concentraties PFAS zijn gevonden. Met het onderzoek wil het park een eerste beeld krijgen van de situatie in de regio. De eieren worden in een laboratorium getest. Deelnemers krijgen eind dit jaar de uitslag, maar geen persoonlijk gezondheidsadvies. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel. Dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Voor het weer dan nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
17: Goedemorgen Marcel.
0: Ja, over waterstanden en regen gesproken. Er gaat vandaag wat bij komen.
17: Zeker, zeker. Maar het is nog niet zover, behalve in de Weerhebbewieden. Want daar hebben ze al een aantal uren een paar buien.
0: En eieren en buien.
17: En eieren en buien. Maar in de rest van onze provincie schijnt op dit moment nog een heerlijk zonnetje. Het is een graadje of 13 en het is nog rustig met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En die buien boven het noordwesten van onze provincie, die komen langzaam in beweging. In de loop van de ochtend bereiden ze zich uit naar het midden van de provincie en het oosten van de provincie. Ja, daar schijnt de zon het langst. En daar komen pas in de loop van de middag die buien aan. Maar dan worden het ook wel stevige buien. Met onweer, met flinke windstoten ook daarbij. Draaiend naar west tot noordwest. En temperaturen, ja, die houden vandaag niet over. We zitten in een frisse luchtsoort. En met die buien erbij wordt het maximaal 18 of 19 graden.
0: Ja, en die temperaturen gaan de komende dagen weer iets stijgen, zei je eerder al. En wordt het best aardig weer, toch?
17: Morgen is het een heerlijk dagje. Vanavond valt er nog een enkele bui, maar vannacht is het dan alweer droog. 9 tot 11 graden, dat zijn de minimumtemperaturen. En er kan boven weilanden een beetje mist ontstaan. Morgen door de passage van een rug van hoge druk rustig weer, met een zwak windje uit zuidwest. Zon, stapelwolken en inderdaad ietsjes hogere temperaturen. 19 tot 20 graden. 20 graden staat ook uit voor de vrijdag. Dan is er wel wat meer bewolking. Er passeert een zwakke storing met in de middag een enkele bui. En zaterdag is dan weer de zon te zien. En dat wordt ook de warmste dag van de week met 21, 22 graden. Vanaf zondag gaat die temperatuur weer ietsjes omlaag en worden we weer gevoelig voor een beetje regen.
0: Nou, goed. Dat is allemaal wel te doen, Margot.
17: Zeker toch.
0: Vandaag even oppassen voor zware buien. Dankjewel, Margot Ribbering. En vandaag een fijne dag. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. Door de OV-staking is de spitse landelijke nu wel iets drukker dan normaal. En je merkt het ook in onze provincie, want hij houdt ook iets langer aan. Zo staat het bijvoorbeeld nog steeds vast op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Tussen Hengelo-Noord en knooppunt Buren 6 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. A35 Enschede richting Almelo tussen Delden en knooppunt Azelo. Een kwartier vertraging met 5 kilometer file, maar dat komt door een ongeluk. Goede nieuws is dat de weg daar weer vrij is. N50 Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer 7 minuten. Andere kant van de IJssel. Vanaf Kampen richting Zwolle. In Zwolle al sta je in 2 kilometer file door een ongeluk. De vertraging was een uur. Nu nog 5 minuten. Dus die lost zich ook op. De N743 die hebben we anders niet. Hengelo richting Almelo tussen Borne en Albergen 3 kilometer en bijna 20 minuten aan vertraging. En nog op de grens met Drenthe de A32 Meppel richting Heerenveen. Vanaf Steenwijk sta je in 5 kilometer file. Je hebt 10 minuten vertraging en dat komt door een ongeluk.

0: We kennen haar van Gabriella, maar dit was Animal van Cat Eye. Op de woensdagochtend, de 9e van september, Benjamin, het ging vanochtend vooral over de OV-staking.
1: Inderdaad, de landelijke staking in het openbaar vervoer. Vandaag helemaal geen treinen. Op station Zwolle is het dan ook rustig, zag onze verslaggever Jens Hoogstra.
2: Het is hier uitgestorven op station Zwolle. Ik sta hier nu midden op de perrons, dus je ziet eigenlijk alles om me heen, omdat er natuurlijk ook geen treinen staan. Dus mooi overzichtelijk, maar dan zie je ook meteen, daar is helemaal niemand. Aan de achterkant is het busstation. Daar staat nog wel een verdwaalde bus, maar ook daar staat niet op waar ze specifiek heen gaan. Die rijden ook nog niet. Dus het is hier erg uitgestorven. Wat er nog wel is, zijn bepaalde winkels. Er zijn natuurlijk een paar supermarkten. Tentjes waar je koffie kan halen. Die zijn wel geopend. En de mensen die daar gebruik van maken, nou, dat zijn de medewerkers van bijvoorbeeld de NS. Maar ook de mensen die hier schoonmaken. Die zijn wel op het station. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat misschien wel een goed moment is om een keer schoon te gaan maken. Want ja, nu lopen de mensen hier natuurlijk niet in de weg. Maar we kunnen ook wel een beetje de conclusie trekken dat de reizigers er dus wel rekening mee hebben gehouden dat de bussen en treinen niet rijden. Want los van een enkele reiziger die door het station heen gaat, zie je niemand. En die reiziger gaat dan waarschijnlijk naar de zuidkant van het station. Want daar staan wel mensen voor het carpoolen. Die bijvoorbeeld naar hun werk gaan en met een collega mee kunnen rijden vanaf deze toch wel centrale plek hier in Zwolle. Maar echt reizigers die een trein verwachten, die zijn er hier niet.
0: Goed, reizigers zijn erop ingesteld. Bedrijven zijn erop ingesteld, laten veel thuiswerken. Scholen zijn erop ingesteld, winden zijn bijvoorbeeld, geeft een deel van de lessen online. En studenten die er dan naartoe moeten, die vinden dan wel de bus. Of de bus niet, maar de bike, de e-bike of de scooter, ja. Of op een of andere manier. Of onze Oost-taxi.
1: Tuurlijk, dat kan natuurlijk ook.
0: Maar goed, dat zijn maar enkelingen die zoveel geluk hebben. Mocht het je ontgaan zijn, het is geen actie tegen een vastgelopen cao, maar tegen het kabinet. Dat wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Plannen zijn wel van tafel. Maar toch, deze buschauffeur vertelt nog maar eens waarom hij vandaag het werk neerlegt.
3: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
4: Hoezo?
3: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn. En die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering. De AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: Heeft dus allemaal te maken met de bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Ja, het kabinet heeft die plannen deels ingetrokken. Maar dat is volgens FNV-bestuurder Stijn Duursma niet genoeg.
5: Nou, van tafel, ze zijn vooral uitgesteld. Als je kijkt naar wat er eerst lag aan bezuinigingen en wat er nu ligt, dan staat 70% van die bezuinigingen staat gewoon nog steeds in de boeken. Alleen het meeste is gewoon met een jaar verlengd. Dat is geen bezuiniging die eruit gaat. Dat is gewoon een bezuiniging die uitgesteld is. Het is niet dat we het leuk vinden om te staken. Het is echt het laatste redmiddel. En voor chauffeurs betekent dat ook gewoon een dag geen salaris. Je staat tegenover je werkgever. We doen het niet graag. Maar als het moet, dan moet het. En dan gaan we gewoon door tot we tevreden zijn.
0: Ja, openbaar vervoerbedrijven zijn er niet blij mee. Kijken of er nog wel bussen rijden. We hebben er nog geen meldingen van in onze regio. Is afhankelijk ook van of chauffeurs meedoen met de staking of niet. Treinen van en naar Schiphol rijden nog wel. Dat zijn wel alleen de sprinters. Dus wil je van hier op de trein naar Schiphol, dan kun je dat vergeten. Kon je trouwens toch al, maar vanuit Zwolle nu ook.
1: Inderdaad. Was er dan nog ander nieuws? Ja, zeker. Aankomend weekend is het Nationale Monumentendag op zaterdag en zondag. En op heel veel plekken in onze provincie en ook in de rest van Nederland openen monumenten hun deuren voor het publiek. En kun je gratis een bezoekje brengen. Ook Staphorst doet hier aan mee en opent zelfs een monumentaal pand. Spraken erover met burgemeester Jan ten Katen.
6: In de middag wordt Hartje Staphorst geopend en dat is een initiatief van Geert-Jan Lasje. Nou, Geert-Jan Lasje, die kennen we denk ik allemaal nog wel. Heeft ook nog de culturele prijs van Overijssel gewonnen destijds. En hij heeft een monument, een monumentale boerderij aan de gemeenteweg gekocht. Die heeft hij helemaal opgeknapt. En dat wordt echt een plek waar allerlei culturele activiteiten in de toekomst gaan plaatsvinden. Dat heeft hij op een fantastische manier gedaan. Die wordt aanstaande zaterdag geopend en de commissaris van de Koning zal daar ook bij aanwezig zijn. Dus daar zijn we blij mee.
0: Open Monumentendag zaterdag, dus extra dol uitbundig gevierd in Staphorst.
1: Ja.
0: Met een nieuw monument erbij. Dat klinkt als...
7: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound.
0: One step beyond.
7: One step beyond.
0: It's madness.

0: Kings hoorde je, de Waterloo Sunset. 7 minuten voor 9 is het. Na 9 en neemt Bert het weer over. Bert van Lossen met de dagelijkse rubrieken, zijn stichtelijk woord en ongetwijfeld de pimpampplaat.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja, nee, ik ben er klaar. Ja, ja, kom maar, verras me maar weer.
1: De letter E.
0: De letter E van de Eagles.
1: Eagles, mooi. Doe maar iets van Eminem, heb ik al zin in.
0: Eminem?
1: Ja.
0: Ik weet niet of Bert dat gaat draaien van Eminem, maar hij moet wel als het wordt aangevraagd, toch?
1: Precies, ja, nou, voor mij ligt wel.
0: Zeg ik dan toch nog even, ik kan nog bedenken, Elvis Presley natuurlijk. Elvis de King.
1: Heel mooi.
0: Elvis Eruption schiet mij te binnen. En wat schiet mij nog meer te binnen? Eric Clapton.
1: Ja.
0: Just After Midnight. En wij zijn er morgen weer.
1: Tot morgen.
0: Tot dan.

0: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn.
11: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Het is je vast niet ontgaan. Er is vandaag een landelijke OV-staking. En enkele duizenden OV-medewerkers staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. De burgemeester van Zwolle, Peter Snijders, is niet te spreken over het gebruik van bloederige beelden tijdens een abortusprotest in de binnenstad. En het Nationaal Park Werebewieden onderzoekt hoeveel PFAS er zit in eieren van hobbykippen in Steenwijkerland. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
16: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
15: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
17: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
15: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
19: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
20: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Ural Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check urolhellendoornrally.com voor meer info.
21: De bladeren vallen en de

0: Pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brinke Reizen.
3: Bij ons. Het is vandaag woensdag, 9 september 2026. Het weer, buien, kans op onweer, 19 graden. Vandaag geen trein in Overijssel door de OV-staking. En het is vandaag Teddy Bear Day. En dat is misschien nog wel een aardige gewetensvraag voor je. Ligt jouw knuffel van vroeger nog ergens op zolder?
4: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
5: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
4: Hey, wij zijn OG.
6: Hey, Jan Smit hier.
7: Hallo, wij zijn de 3J's.
8: Ik ben Johanne ter Stegen.
9: Moi, ik ben Daniel Loos.
8: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
10: Radio Oost.

0: George Michael en Queen. Somebody to love voor die voorbij trekken.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: En afgelopen weekend zou Freddie Mercury 80 jaar geworden zijn. Ik heb de belangrijkste verhalen voor je op oost.nl. Vandaag rijdt er geen enkele trein in onze provincie vanwege de landelijke OV-staking. In Enschede maken omwonenden zich zorgen over grote verkeersproblemen rond de nieuwe woonwijk. En Speelstad Oranje is verkocht aan de eigenaar van Vliegveld Twente, die zegt daar ontzettend trots op te zijn. Verder heeft Stappor zijn eigen lid geschorst na de bladen derby tegen Spokclub Genemuiden. Internationaal blijft de spanning rond Iran oplopen. De Iraanse revolutionaire garde zegt een Amerikaanse basis in Jordanië met ballistische raketten te hebben aangevallen. Als vergelding voor een eerder Amerikaanse actie. En Iran waarschuwt daarbij voor meer aanvallen. En in de Verenigde Staten blijkt uit de zwarte dozen van het verongelukte vrachtvliegtuig in Miami dat de piloten nog hebben overwogen de landing af te breken. Het toestel schoot uiteindelijk van de baan en raakte meerdere voertuigen. 5 mensen kwamen om hun leven en 5 anderen raakten.

0: Runaway Boys hier op radio. Uit de jaren 80, de Stray Cats.
1: De vraag van vandaag.
0: Ik weet niet of het nu nog steeds het geval is. Ik ben op zoek naar een, de meest grappigste bijnaam die iemand bij jou op het werk heeft gekregen. En waarom? Of ooit op het werk. Op bijna ieder werkvloer gebeurt het. Op een gegeven moment heet iemand niet meer zoals hij echt heet. Dus wat is de grappigste bijnaam die iemand bij jou op het werk had? En vooral, waarom kreeg je die naam? Het lijkt me even leuk om daar even een vraag van vandaag over te doen. Mag ook in het verleden zijn geweest, hè? En je mag er ook op los verzinnen, maakt allemaal niet uit. Wat is de grappigste bijnaam die iemand bij jou op het werk had? Laat hem even weten. Radio Oost, daar luister je naar. Het is de woensdag bij Oost. Ik ben Bert, ik ben er tot 1 uur. En deze van Dikhout, daar kan ik maar heel moeilijk van afblijven.

0: Ben je van de Sudoku's?
1: Nee, ik ben er niet zo van. Nee,
0: het is Wereld Sudoku dag, hè?
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, 9-9, hè?
1: Nee, 9-9?
0: Ja.
1: Is dat vandaag?
0: Ja.
1: Nou, ik ben niet zo. Heb jij het wel veel gespeeld dan?
0: Af en toe wel een sudokuutje. Is wel even leuk ook.
1: Een beetje verveeld. Dan pak je er een sudokuutje bij.
0: Maar ze hebben daar ook bewust 9-9 van gemaakt. Omdat je 9 cijfertjes hebt.
1: Ah, precies. Ja. Nee, ik zit daar niet helemaal in, moet ik eerlijk toegeven.
0: Ja, het is Wereld Sudoku-dag. En het is ook teddybeerdag. Heb je je teddybeer van vroeger nog ergens? Heb je die nog meegekregen van je moeder?
1: Ik had een varkentje.
0: Had je een varkentje?
1: Als beep kun je het wel een beetje mee vergelijken. Ja. Zo'n schattig varkentje als knuffel.
0: Ah, beep.
1: Mijn favoriet.
0: Ja, oké. Maar heb je die nog ergens?
1: Ik heb nog zeker weten.
0: Ik ben mijn knuffel. Ik ben Flo nog tegengekomen toen ik onlangs, na een tijdje geleden, het huis van mijn ouders leegpakte. Toen ben ik mijn teddybeer ook nog even tegengekomen. Hele jeugd trok aan me voorbij. Vond ik wel hartstikke leuk ook.
1: Je had echt een klassieke teddybeer.
0: Een klassieke, een gele. Een hele teddybeer, zo'n hele groot.
1: Ach, lief.
0: Ja, kon ik lekker onder liggen. Ja. Benjamin, wat heb je voor ons qua nieuws?
1: We gaan het hebben over meerdere aanhoudingen in een grote oplichtingszaak in Enschede en een abortusprotest in Zwolle, waar de burgemeester niet zo blij mee is.
0: En David Stewart is jarig. Die ken je van de Eurythmics. Daarom in de Pimpamplaat liedjes en artiesten die beginnen met een E. We trappen zo meteen af met een liedje van de Eurythmics. Welke wil je horen van de Eurythmics? Laat het me even weten. De Pimpamplaat. En jij mag jouw suggestie dus de vrije loop laten gaan. Wat is de grappigste bijnaam die iemand bij jou op het werk had? En vooral, waarom kreeg je die naam? Laat het me even weten via de Radio Oostep.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeelhuisjes.nl.
10: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
11: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
12: Voordeelhuisjes.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Het is 6 over half 10. Je luistert naar Radio Oost. Benjamin Borgwel met het laatste nieuws.
1: De politie heeft 5 personen aangehouden na de oplichting van een man van 67 uit Enschede. Er werd meer dan 150.000 euro van hem gestolen. Volgens de politie haalden de oplichters lange tijd geld van zijn rekening. Ondertussen dacht het slachtoffer dat hij werd geholpen met zijn geldzaken. De hoofdverdachte is een man van 55 uit Enschede. Ook gaat het om een man van 44 uit Enschede. Daarnaast zijn een man van 25 en 2 vrouwen van 33 en 47 aangehouden. Zij komen allemaal uit Oldenzaal. Alle verdachten werden afgelopen maandag aangehouden. De burgemeester van Zwolle, Peter Snijders, is niet te spreken over het gebruik van bloederige beelden tijdens een abortusprotest in de binnenstad. De foto's die afgelopen zaterdag werden laten zien leidden tot boze reacties van lokale politici en ondernemers.
15: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
16: Als een vrouw had een miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
1: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er dus niets strafbaars is gebeurd en daarom kon er niet worden ingegrepen. Toch zegt de lokale burgemeester met de demonstranten te willen gaan praten, want dit willen wij niet, zegt ze. De anti-abortusgroep zegt binnen de wet te handelen en de acties niet aan te passen. Voetbalclub Staphorst heeft een eigen lid een schorsing opgelegd na de beladen derby tegen SC Genen Muiden afgelopen zaterdag. Reden hiervoor is het afsteken van fakkels langs het veld. Er waren al extra maatregelen genomen rond de wedstrijd, omdat de vorige ontmoeting uit de hand liep. En gaat nog over gepraat worden, vertelt burgemeester Jan ten Katen.
17: Ik weet dat het bij ons vandaag met VV Staphorst ook nog eens even wordt geëvalueerd van nou, hoe is het nou verlopen. We weten ook dat we eind september in kader van de beker, je zou bijna zeggen, hoe is het mogelijk dat je met zoveel ploegen toch nog weer Genen Muiden loodt. Maar hij vindt in september nog weer plaats. En dan gaan we dan weer kijken welke maatregelen dan weer passend zijn. Dus dat gesprek dat moet nog plaatsvinden.
1: De club meldt dat camerabeelden nog worden bekeken. Mogelijk dreigt voor meer supporters een schorsing. En attractiepark Speelstad Oranje van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen is verkocht. Het park is overgenomen door ondernemer Jan van Eck, eigenaar van de evenementenlocatie Vliegveld Twente. Een medewerker van Van Eck wil nog niets zeggen over de plannen met het terrein. Ook over het aankoopbedrag doet hij geen uitspraak. Speelstad Oranje werd vorige week failliet verklaard. Eerder werd al duidelijk dat Van der Most zo'n 70 miljoen euro aan schuld heeft. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Vandaag is het behoorlijk wisselvallig. Een stevige westenwind. Af en toe zon, maar ook buien met lokaal onweer. Een flinke windvlaag. Het wordt zo'n 18 tot 19 graden. In de loop van de middag nemen de buien af. Morgen ziet het er een stuk vriendelijker uit. Droog, geregeld zon. En zo rond de 20 graden. Zo, dat is mooi zeg.
18: De vraag van vandaag.
0: We gaan even naar de vraag van vandaag hier op radio's. Want zo meteen trappen we natuurlijk af met de pimpamplaat, liedjes en artiesten. Die beginnen dus met een E, omdat David Stewart van The Eurythmics vandaag zijn verjaardag viert. Wat is de grappigste bijnaam die iemand bij jou op het werk had? En vooral, waarom kreeg hij die naam? Harry Bijkerk die schrijft, mijn bijnaam was Harry Bijkerk, maar Harry Breiwerk.
1: Breiwerk.
0: Die vind ik wel leuk. En Ali Dayton uit Heten, dat is mooi. Goedemorgen, ik heb voor mezelf geen naam, maar mijn man Nico wordt wel eens Kiwi genoemd, doordat hij eens een sprietje haar op het hoofd had zitten. Dat vergeten was bij het knippen.
1: Ik zie het ook helemaal voor me.
0: Harry Kiwi. Oké, kom maar door. Wat is de grappigste bijnaam die iemand bij jou op het werk had? En vooral, waarom kreeg je die bijnaam? Laat het me even weten via de radio. Heb jij er ook nog eentje?
1: Ik werd wel eens door mensen Wasnee Plus genoemd.
0: Hoe?
1: Ja, Wasnee Plus. En ik dacht ook van, hoe kom je erop? Maar het is eigenlijk het tegenovergestelde van korte stukjes in mijn naam. Ben wordt was, ja wordt nee. Yeah. Oh, en min wordt plus. Ik denk van, wie bedenkt zoiets? Maar ik werd zo genoemd. Dus ja, dat.
0: Dus nog één keer, Benjamin Borgman heet vanaf nu?
1: Wasnee Plus.
0: Dat is een mooie radionaam. Ja, een mooie radioprogramma-naam ook.
1: Was T Plus van 12 tot 2.
0: Ja, wassen met. Wat is de grappigste bijnaam die iemand bij jou op het werk had? En vooral, waarom kreeg je die naam? Laat het me even weten.
19: Tot 1 uur bij Oost.
18: Radio Oost. Pim Pam Plaat.
0: De letter E. Waarom? Omdat David Stewart vandaag dus zijn verjaardag viert. En hij is de helft van de Eurythmics. Sweet Dreams is de meest aangevraagd. Maar heb jij een leuke met een E, een artiest of een titel die begint met een E? Laat het me even weten via de Radio, Radio Oost-App. Daar kun je het achterlaten. Of via de Facebook of via Instagram @Van Lossen. En als je mij volgt, ga ik jou natuurlijk terugvolgen.

De Roy kwam met deze en ook Sinsa uit de Ram wilde graag ILO. All Over the World is ook veel aangevraagd trouwens. Maar ik dacht, vandaag ga ik even voor deze. Annelie wil graag XL, Kiss You All Over. Laat hem even weten. Leuke bijnamen. Carla heeft ook wel een leuke. Mijn broertje noemde ze Harry Sticker. Hij heeft namelijk een reclamebureau. Plakt onder andere ook veel auto's met reclame. Groetjes Carla. Vind ik wel leuk. Nou, leuke bijnamen. Kom maar even door via de radiostep 06-4567-1331. De Pimpamplaat. Elke dag tussen 10:30 en 10:30 mag jij de muziek bepalen aan de hand van een letter. En vandaag is dat de letter E.

0: Kiss You All Over. Je hoorde XL voorbij trekken hier op Radio Oost. Prettige en leuke bijnamen. Deze vind ik ook wel mooi. In militaire dienst was ik werkzaam bij de standbouw voor open dagen in Beurzen. Mijn taak was de elektrische installatie aanleggen. Vandaar de naam Fonky. Dankjewel voor het doorgeven. Toon uit het mooie Delden. Bij ons werkte iemand die altijd net op tijd binnenkwam. We noemden hem Teletext. Altijd op het laatste moment bijgewerkt. Teletext, vind ik wel leuk. De directeur. Ja, een collega die overal een mening over had. De directeur. Hij was, mag je zijn, medewerker. Iemand die altijd zei dat hij het morgen zou doen. Die werd morgen genoemd. Dankjewel, Sylvia. En een collega die nooit koffie haalde. Maar wel altijd klaar stond als iemand anders ging. En die noemden we bij ons de meelifter. Henk, dankjewel. Heb je nog een leuke bijnaam voor collega's? Of heb jij een leuke bijnaam ooit gehoord van een voormalig collega? Laat hem even weten via de Radio Oost, want dat is namelijk de vraag van vandaag. En zo meteen na tienen nog een half uur lang en een pimpanplaat XXL. Pimpanplaten, de letter E, omdat David Stewart van Eurythmics vandaag jarig is. Zo meteen trappen we af met Take That and Everything Changes.
1: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
2: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800, Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
1: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
17: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie heeft 5 personen aangehouden in een onderzoek naar de oplichting van een man van 67 uit Enschede. Er werd meer dan 150.000 euro van hem gestolen. Voetbalclub Staphorst heeft een eigen lid een schorsing opgelegd na de beladen derby tegen SC Geen in Muiden afgelopen zaterdag. En het Nationaal Park Werribbewieden onderzoekt hoeveel PFAS er in eieren zit van hobbykippen in Steenwijkerland. Meer nieuws op oost.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
19: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
20: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
21: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
22: De bladeren vallen en de...

0: shampoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het is 3:10, je luistert naar radio. Ze zitten midden in de pinpanplaat. En leuke bijnamen, daar zijn we naar op zoek. Tamara uit het mooie Hengelo. Hoi Bert. Nou, bij ons noemen ze me Tante Zwabber, omdat ik altijd met een dweil liep. Wel leuk. Toon, later was ik werkzaam in de Centraal in Nijmegen. Daar liep een man die enkel en alleen koffie moest zetten. Zijn naam, Benny Huisman. Hij kreeg al snel de naam Benny, daar komt hij, Buisman.
4: Radio Oost.
3: Zo meteen heb ik nog wel een nieuwtje over koffie. Dan mocht je op dit moment aan de koffie zitten. Bedenk nog even een pimpamplaatje. Artiesten en titels die beginnen met een E. Dit is Take That. Daar zit hij niet in, maar hij zit wel in de titel. Everything Changes.

0: Loreen, Euphoria.
1: Bert van Lossen.
0: Ik zat gisteren even te kijken naar Eva. Ja, Eva Jinek, want daar kwam ineens Duncan Lawrence weer opdraven. Want die was even een tijdje gewoon weg. Die zat lekker in Amerika. En die heeft een nieuwe single. Maar één ding mis ik wel van Eva Jinek. Wat Duncan Lawrence vindt van het feit dat haar eigen omroep het Eurovisie Songfestival niet meer uit kan zenden. Die vraag die mis ik van Eva. Maar goed, voor de rest was het wel leuk hoor. Leuk nieuw liedje had hij ook, Duncan Lawrence. Met Arcade won hij dus het Eurovisie Songfestival. En Loreen deed het met deze. Euphoria hoorde je dus voorbij komen. Bijna de helft van de koffiedrinkers denkt dat hij zelf de perfecte kop koffie kan zetten. En vooral dat anderen het verkeerd doen. De grootste klacht, koffie die te waterig is. Daarna is de koffie te sterk of te veel melk of niet heet genoeg. Ik heb er ook nog wel eentje. Iemand die zegt, ik haal koffie en vervolgens jouw bestelling vergeet. Koffie te sterk of te veel melk of niet heet genoeg. Ik heb er ook nog wel eentje. Iemand die zegt, ik haal koffie en vervolgens

Voor mij de koffie, zometeen Stef Eckel. En jammer dan, afgelopen weekend was hij nog de gast in de Bas en Bert ochtendshow. En komende zaterdag hebben we de stadionspeaker van FC Twente te gast. Jan Bruins komt even. En Debbie Gerritsen. Dat dus komende zaterdag. En in dit theater, komende vrijdag, de première van de nieuwe single van Edwin Evers.

Everybody Hurts, je hoorde R.E.M. Voorbij trekken. Dankjewel Monique Wassen voor het doorgeven. Hij is ook jarig vandaag trouwens. Michael Bublé, ook aangevraagd via de Facebook. In het kader van de Pim Pam Plaat. Liedjes met een E. Wat dacht je van Everything?

0: 51 vandaag, Michael Bublé, Everything hoorde je. En ze staan natuurlijk, denk ik, of hij staat ook al op de kalender. Bij Cor en Marjolein. Nog even naar grappige bijnamen. Hoi Bert, ik heb jarenlang mogen luisteren naar de bijnaam Chicky. Ik gaf destijds les in line dance en hield van de muziek van de band The Dixie Chicks.
1: Chicky, leuk.
0: Ja, Chicky. En Henk Bril, mijn baas en zijn boekhouder, JR en Bobby van Dallas. Omdat ze zo zuinig waren.
1: Oh, creatief. Mensen zijn creatief.
0: JR en Bobby, leuk. Heb jij nog een grappige bijnaam? En hoe drink jij de koffie het liefst? En wat kan jouw humeur verpesten bij een kopje koffie? Dus...
1: Ja, ik drink helemaal geen koffie. Dat klinkt heel saai.
0: Maar... thee wel. Nee, dat is niet saai. Nou, thee?
1: Heet water drink ik heel veel. En dan krijg ik altijd gekke gezichten.
0: Ja.
1: Maar het is zo lekker. Als je er eenmaal aan begint, dan hoef je eigenlijk helemaal geen smaakje meer in.
0: Heet water?
1: Heet water. Gewoon een kopje heet water.
0: Kopje heet water. Oké.
1: Okay. Echt makkelijk.
0: Maar er zijn sommige mensen die, wanneer iemand koffie dan serveert met suiker... dat ze dan een verpeste ochtend hebben ook.
1: Als ik koffie drink, is het gewoon zwart. Maar zelden dat ik koffie
0: maar wat
1: drink.
0: Kan je dan, wat kan je dan verpesten aan een bakje koffie?
1: Oeh. Ja, ik ben niet gek van suiker in de koffie. Ah,
0: nou, wat kan jou verpesten bij een kopje koffie? Laat het me even weten ook. Het is zo rond de klok van 10:30. En om 10:45 spelen we hem weer, dames en heren. De dame en heer in het verkeerquiz. Je kan een sportieve waardebon winnen. En wat heb jij mee in het nieuws?
1: De staking in het OV en omwonenden van een nieuwe woonwijk in Enschede... willen voorlopig dat de woningbouw daar stopt.
0: En Bloem zit in de Pimpamplaat XXL.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
13: Pam, pam, padappa. Papa, padappa.
14: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
12: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Taxicentrale Raalte.
14: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: Het is de woensdagochtend, 10:55, het regionale nieuws nu. Benjamin Borgman.
1: De stations in Nederland zijn vandaag leeg door de staking in het OV. Ook in Zwolle is het rustig, zag verslaggever Jens Hoostgraaf vanochtend.
9: Het is hier wel iets drukker dan 7:00 a.m, maar dat zijn dan vooral mensen die ook gaan carpoolen. Mensen die er dus ook rekening mee hebben gehouden dat er geen treinen en bussen rijden. En hier aan de zuidkant van station Zwolle wachten op bijvoorbeeld een collega. Zo sprak ik eerder vanochtend iemand die op een middelbare school in Kampen werkt. Nou ja, van Zwolle naar Kampen. Het Kamperlijntje rijdt natuurlijk ook niet. En zij kon mee carpoolen met een collega. Maar dat zijn er niet veel en op het station zelf zijn al helemaal weinig mensen.
15: De staking is een gevolg van de kabinetsplannen om te willen bezuinigen op de sociale zekerheid. Deze buschauffeur in Zwolle doet niet mee aan de staking. Hij vindt zijn werk te leuk.
16: Ik heb gelukkig al een paar mensen blij kunnen maken. Die waren verbaasd. En dat is dan toch waar je het voor doet. Die stonden toch te wachten in de hoop dat er een bus zou komen. En toen zagen ze mij aankomen. En toen was het, top.
15: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking. Maar dat lijkt mee te vallen. Een man van 26 uit Zwolle die kinderporno verzamelde en deelde, heeft een taakstraf van 240 uur gekregen. De man had onder meer beelden van zeer jonge meisjes op zijn telefoon, waarschijnlijk tussen de 4 en 8 jaar. De man zegt dat hij eenzaam was en online op zoek ging naar een goed gesprek. Hij kwam via een chatgroep in aanraking met de beelden. Ook wees hij naar zijn drugsgebruik. De Zwollenaar heeft ook een voorwaardelijke celstraf gekregen van 180 dagen, waarvan 179 voorwaardelijk. Die ene dag onvoorwaardelijke cel heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Hij hoeft daarom niet de gevangenis in. Veel ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst weer verhuizen, blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Volgens deze onderzoeker hebben die snelle verhuizingen meerdere oorzaken.
17: Eén reden die daarmee te maken heeft is dat ouderen vaak vanuit een crisissituatie thuis ergens komen wonen. En ja, dan ben je ook al blij als er een plekje beschikbaar is. Dus het zit rondom die tijdigheid. Een andere reden die we vaak horen is dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer passend is. Als die bijvoorbeeld behoeften zwaarder of complexer worden, dat niet meer op de locatie geboden kan worden en dat mensen dan naar een andere locatie moeten verhuizen.
15: Van de mensen die in een verpleeghuis komen, moet 36% snel alweer naar een andere plek, de meeste binnen 4 maanden. En omwonenden van een nieuwe woonwijk in Enschede Noordoost willen dat de Raad van State de bouw van bijna 200 woningen voorlopig stillegt. Ze vrezen grote verkeersproblemen omdat de ontsluiting volgens hen onvoldoende is. Vooral een smalle spoorbrug met 1 rijbaan zou tijdens de spits voor wachtrijen zorgen. De gemeente vindt dat aanvaardbaar en zegt dat automobilisten zo nodig een andere route kiezen. Ook de veiligheid van een smalle fietsroute richting de Telgendijk wordt betwist. De Raad van State doet over 2 weken uitspraak. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Ik heb even het weer voor je. Vandaag is het behoorlijk wisselvallig. Een stevige westenwind, af en toe zon, maar ook buien met lokaal onweer en flinke windvlagen. Het wordt zo'n 18 tot 19 graden vandaag. En morgen ziet het er een stuk vriendelijker uit. Droog, geregeld zon en rond de 20 graden morgen. Het is 6:50. Je luistert naar radio's. Zometeen natuurlijk nog wel even weer een Michael Jackson feitje.
15: Ja, 11:30 kom ik met een Michael Jackson feitje.
0: We gaan nog even bellen met het kijkcijferkanon uit onze provincie. Bijna 1,5 miljoen kijkers. Bianca Freulich,
15: ja,
0: van onschatbare waarde. En ik zag een leuke ethisch foto vandaag. Want het schijnt een beetje in te zijn. Hè, dat mensen zich laten zien op Facebook en Instagram in ethisch look.
15: Ja, mooi. Welke zag je?
0: Ja, wat zeg je?
15: Welke foto zag je?
0: Ja, van Bianca Freulich. Die had er eentje gepost. Okay. Dus daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Wat echt haar ultieme ethisch song is. Want je kan vanaf zaterdag stemmen op de Back to the 80s top 100. Gaan we de top 100 doen of de top 80? Wat gaan we doen? Ja, ik weet het even niet.
15: Vraag het niet aan mij. Want
0: jij weet het ook niet.
15: Ik weet het ook niet meer.
0: Ik denk, jij weet alles. Jij leest alles.
15: Ik denk 100.
0: Je denkt 100. Volgende week vrijdag dus de Back to the 80s top 100. Hier op Radio's. En jij kan natuurlijk stemmen. En je kan leuke prijzen winnen ook. En prijzen kun je ook komende zaterdag winnen. Een Game Boy. En we gaan heel veel andere leuke prijzen weggeven in de Bas bij het ochtendshow. Je kan even een bingo-kaart alvast downloaden via rtvoost.nl.
18: Tot 1:00 bij Oost.

0: van Losser.
1: Morgen.
2: Nou, wat goed.
3: Goed.
4: Bert bij Oost.
5: Jouw favoriete muziek.
4: Met Bert van Losser aan je zijde.
6: Goeie duim, zeg maar.

0: Get Your Goo Goo and the Too Shy op Radio Oost. Het is er tijd voor, hè, want we spelen er natuurlijk elke donderdag... elke woensdag spelen we het, sorry.
1: De dame en heer in het verkeer.
0: De dame en heer in het verkeer. Dat spelen we dus hier op Radio Oost. En ik heb Edwin aan de telefoon. Edwin, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen weer. Hallo.
0: Hoe is het met je?
2: Hoe is het? Ja, goed, hè. We bereiden in Heverdal. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en een beetje deegraag. Hallo en een beetje goud.
0: Ja, wat wil je nog meer, ja. Maar is het drukker dan normaal vanwege de OV-staking? Ja.
2: Absoluut, daar hadden Maatje Telgekamp en ik het nog over, zojuist in de vorige les. Maar dat merk je echt wel, hoor, dat het een stuk drukker is met auto's in het verkeer. Ja.
0: Oké, ik heb het net niet even goed meegekregen, maar waar rij jij op dit moment?
2: We rijden in, wij noemen het Herb Valley, maar we rijden in de Kruidenwijk in Nijverdal.
0: Ah, dat ken ik.
2: Ja,
0: de Kruidenwijk. Ja,
2: en
0: Nijverdal, ja.
2: De hoogte van de Jumbo hier. En dan brengen we Maatje even terug. En dan rijden we met Lise. En iemand die stage bij me loopt, rijden we door naar Almelo.
0: Ah, nou. Ja. En in de tussentijd heb je nog een verkeerstheorievraag voor ons. Stel hem maar, Edwin.
2: Nou ja, deze komt echt uit de theorie van het CBR. Hoe hoog mag een aanhangwagen maximaal zijn? Dus hoe hoog mag een aanhangwagen maximaal zijn?
0: Dus nog één keer, hoe hoog?
2: Hoe hoog mag een aanhangwagen maximaal zijn?
0: Nou, laat het me even weten. Via de Radio Oost-app 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Heb je nog keuzemogelijkheden of is het gewoon een open vraagje geworden?
2: Nee, het is wel een open vraag en één antwoord is eigenlijk mogelijk. Dus je kan het natuurlijk wel wat mooi onderbouwen als mensen dat weten. Maar ja. als ze dat uitvigelieren. Maar er is maar één antwoord mogelijk, ja.
0: Nou, voor de mensen die net inschakelen, nog één keer de vraag in het kader van de dame en heer in het verkeer.
2: De vraag van vandaag luidt: hoe hoog mag een aanhangwagen maximaal zijn? Nou, inclusief de lading.
0: Oké. Je kan appen naar 06-4567-1331, de RTVO's te hebben. Misschien ga ik jou zo meteen wel bellen even. Maar ik ga eerst even de nieuwe van Yves Berensen doen.

0: voorbij trekken. Tony Hegeman uit Badmen. Ja, ik ben wel bij de Badmense kermis, maar de vrijdagavond doe ik.
1: De dame en heer in het verkeer.
0: Maar 18 meter is niet goed. Nee, is niet goed. Edwin?
2: Ja, Ben, goedemorgen.
0: Nog één keer de vraag, want heel veel mensen hebben het antwoord wel goed gegeven. Ans de Haar had het ook niet goed. 2 meter is niet goed. Nee. Maar de vraag...
2: De vraag van vandaag luidde... De aanhangwagen, hoe hoog mag die maximaal zijn, inclusief de lading?
0: Nou, ik heb Bert van Tongeren aan de telefoon. Goedemorgen, Bert.
3: Ja, goedemorgen, heren.
0: Ik heb je al weken niet gezien. Ik denk, goh, zou er iets zijn met Bert? Maar je had goede omstandigheden om even weg te zijn van Oost.
3: Ja, ik ben de kinderen en de kleinkinderen in Beieren. Dat was heel goed.
0: Nou, dat is het allerbelangrijkste, toch? He?
3: Ja, zeker.
0: Hoe lang
3: zeker.
0: Heb je daar gezeten in Beieren? Want ik heb je wel een weekje of wat gemist op de app.
3: Bijna 7 weken.
0: 7 weken. Nou, ik had bijna een alert uitgedaan. Ik mis een luisteraar-alert.
3: Ja, dat is maar goed. De tuin die weet ook dat we de 7 weken niet geweest zijn.
0: Nou, dan heb je in ieder geval wat te doen, hè?
3: Ja, zo is dat, ja.
0: Wat is het goede antwoord, denk je?
3: Ik denk dat het maximaal 4 meter is, inclusief de lading.
0: Edwin.
2: Jawohl.
0: 4 meter. Ja, inclusief de lading. Nou, dat was hem dan. Edwin, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan. Goeie uitzending en gefeliciteerd.
0: Ja, en tot volgende week, hè. En doe een beetje voorzichtig met je stagiair, hè.
2: Ja, gaan we doen. Dat doe ik zeker.
0: Doe.
2: Ja, dat doe ik zeker. Doe.
0: En Bert, gefeliciteerd, hè. Ik zeg Bert, gefeliciteerd, hè.
3: Ja, dank je. Fijne uitzending nog.
0: Oké, dankjewel. Dag Bert. Yo. Bert van Tongeren uit het altijd mooie Hasselt natuurlijk. Nou, zometeen gaan we natuurlijk verder. We gaan even bellen met het kijkcijferkanon van Nederland. Ze woont gewoon in Enschede. Ze is heel aardig. Ze heeft verstand van kunst, maar ook van jaren 80 muziek. Ik heb het over Bianca Freulich. Zometeen ga ik even met haar praten. En wat verpest voor jou onmiddellijk een kop koffie? Dat wil ik ook eigenlijk wel weten. Dus wat verpest voor jou onmiddellijk een kop koffie?
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
8: Appetito.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Voor de grootste keuze in

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Ook de meeste bussen van Arriva rijden vandaag niet vanwege de landelijke staking in het OV. In Twente rijden er alleen kleinere bussen en buurtbussen. Omwonenden van een nieuwe woonwijk in Enschede Noordoost willen dat de Raad van State de bouw van bijna 200 woningen voorlopig stillegt. En de burgemeester van Zwolle is niet te spreken over het gebruik van bloederige beelden tijdens een abortusprotest in de binnenstad. Dat en meer op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Bij Oost. Het is 3:53. Leuk dat je luistert. Wat verpest voor jou onmiddellijk een kop koffie? Ik moet zeggen dat de koffie bij Oost altijd goed is. Hoi Bert, mijn koffie is direct verpest als er een extra stukje vlees in vliegt. Bijvoorbeeld een vlieg, een bij, een mug, kevertje. Wel het risico natuurlijk als je meestal buiten van je koffie geniet. Dankjewel, Jantina. Wat verpest voor jou onmiddellijk een kop koffie? Laat het me weten.
4: Radio Oost.
10: Ik heb de nieuwe Douwe Bob zometeen voor je. Ik heb Bruce Hornsby, The Way It Is. Ook zo'n heerlijke jaren 80 plaat. Een van mijn lievelingsliedjes uit de jaren 80. En Bianca Freuling ga ik straks bellen. Je weet wel, zij van onschatbare waarde.

0: Er is zoiets, als ik hem hoor bij Oost non-stop in de avond, dan ga ik gewoon een blokje om. Net zolang het liedje is afgelopen, dan ga ik naar huis. Echt een blokje om liedje. Een van mijn favoriete liedjes aller tijden. Met name de tekst. Echt goed. Bruce Hornsby and The Way It Is.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: En ik heb het vooral al vaak verteld. Ik had altijd een chef, Ronald Nijboer. En nou, het was altijd hartstikke gezellig. Misschien wel de meest gezellige periode die ik ooit meegemaakt heb hier bij Oost. En dan deed ik s'avonds wel eens de avond bij Oost. En dan ging hij op de terugweg. En hij had één restrictie. Als ik onderweg ben, wil ik maar één liedje horen. Dat is Bruce Hornsby, The Way It Is. En anders hoef je morgen niet terug te komen. Ja, de goede oude tijd. Those were the days. Maar ja, het was bij Oost misschien wel de allermooiste tijd die ik heb beleefd. En heel veel contact heb ik nog steeds met de collega's van vroeger. Ja, de tijden veranderen, dat heb je. Eens even kijken. Oh ja. Wat verpest voor jou onmiddellijk een kop koffie? Nou, mijn kop koffie wordt onmiddellijk verpest wanneer iemand nogal vochtig praat, als je begrijpt wat ik bedoel. Dit geldt overigens niet alleen voor een kop koffie. Wat de koffie bederft, aldus Johnny uit Enschede, heel simpel, zure melk. Ja, ik heb nooit melk in de koffie, maar ik kan het me wel voorstellen. Ik lust zelf geen koffie, schrijft Monique, maar mijn man zijn koffie is verpest als de koffiemelk dus kapot is. Karin Teunis uit Lettelen, melk in de koffie is voor mij niet goed. Krijgt een last van mijn maag en blijft daardoor constant boeren. Ja, nee, ja, ik heb ook geen melk in de koffie. Als het drap onder in het kopje koffie zit, aldus Henk van Amerom. Nou. Wat verpest voor jou? Onmiddellijk een kop koffie, laat hem even weten.

0: The Good Tradition, Tanita Chikrum op Radio Oost.
1: Hallo Bianca.
2: Bianca, met B-I-A-N-C-A.
1: Wat kunt u ons hierover vertellen?
2: Bij Bert van Losser.
1: Hij is mooi omdat het zoveel is.
3: Ja. De apps en peren smaken naar meer.
1: Wat heeft u een bijzonder mooie vroege appel meegenomen?
2: Praten over momenten in het leven.
1: Kleurrijk, on-Nederlands.
2: Momenten van onschatbare waarde.
1: Jeetje, wat een waanzinnig object. Wanneer je dat ziet is het toch zo imposant.
2: Bianca Freulich.
1: Oh, wauw. Het is wel echt indrukwekkend.
0: Elke donderdag en woensdag of woensdag spreken we met Bianca. Bianca, goedemorgen.
4: Goedemorgen Bert, hallo.
0: Ja, mijn vader is een beetje verdrietig, Bianca.
4: Oh, moet ik hem troosten?
0: Nee, maar omdat van onschatbare waarde weer is afgelopen. Mijn vader die zegt echt letterlijk van, dan hebben ze een keer een goed programma op de publieke omroep. En dan stopt het al na 5, 6 keer.
4: Maar ze hebben het een beetje apart gedaan dit keer, want we hebben

0: 12 afleveringen opgenomen. En ze gaan het verdelen over 1 keer 5 afleveringen en nog 1 keer 7. En wanneer dat die worden uitgezonden, weten we zelf ook nog niet. Maar ik heb wel goed nieuws, want in december al gaan we weer een nieuw seizoen opnemen. Dus iedereen die nog een bijzonder object heeft, die kan zich weer aanmelden. Dus ja. Ja. Je vader, het kan van korte duur zijn dat hij verdrietig is.
1: 2 miljoen hebben jullie bijna aangetikt.
0: Niet normaal. Ja. Eigenlijk wel bizar idee, hè? Dat gewoon 10% van Nederland gewoon weet wie dat ik ben. Ja, ik vind het zo bizar.
1: Ja. Nee, maar het is ook een leuk programma. Het format is eindeloos, denk ik.
0: Ja, het houdt niet op. Ja, en ik moet wel zeggen dat we dit keer ook hele leuke verkopers hadden. Een beetje wat jonger en lekker. Waardoor de gesprekken ook gewoon lekker vloeiend gingen en een beetje humor erin. En dat ligt wel puur bij de edit hoor. Want wij hebben onderling heel veel humor. Maar het ligt er maar net in hoeveel dat ze erin willen laten natuurlijk.
1: Ja.
0: En, dus ja, ik moet zeggen dat ik het een leuk seizoen vind.
1: Ja, wat is de kracht van Ons Schatbare Waarde nog na zoveel seizoenen?
0: Ah ja, ik denk de combinatie tussen die bijzondere verkopers met allemaal een eigen karakter en een eigen verhaal. En vervolgens ook dat ze soms zulke gekke dingen, onvoorspelbaarheid zeg maar.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd als je met meerdere mensen op een bank zit te kijken, dat je ook met elkaar hè, van nou wat denk jij, nee hij pakt hem, nee hij gaat het toch niet doen. Dus het is gewoon lekker easy binge-watchen is het.
1: Ja, en niet te veel veranderen, wel iets veranderen, maar niet te veel elk seizoen.
0: Nee. Nou ja, dat doet Max volgens mij hartstikke goed. Dus ik vind het heel leuk om te mogen maken.
1: Nou, mooi. Ben je al een beetje toe aan de military van Boeklo? Want ga je daar naartoe dit jaar?
0: Nou, ik vind het dus echt het allerleukste event. Alleen, ik ben dus gevraagd voor iets. Ik kan er eigenlijk nog helemaal niks over zeggen. Maar ik moet dan 2 weken down under. En dat is helaas tijdens de military.
1: Oh, dan weet ik wel wat je gaat doen.
0: Ja, dat weet jij helemaal niet. Dat gaan we hier ook niet benoemen, wat jij denkt.
1: Nee, ik ga het niet benoemen, anders moet je... Nee, je bent een en al openheid.
0: Ik ga wat anders heel leuks doen nu. Weet je wat ik ga doen?
1: Ja, nee, vertel even, wat ga je doen dan?
0: Ja, ik ben dus nu in Twente en ik rijd nu naar Oldenzaal. En ja. Ik ga bij de gebroeders Gruineveld op bezoek.
1: Ah, van de loodjes.
0: Ik ga even achter de schermen kijken. Ik heb zoveel zin in.
1: Ja. Nee, hartstikke leuk.
0: En wat, dat is toch echt iets waar we als Twentenaar, niet alleen, maar ook echt als Nederlanders echt trots op moeten zijn. Dat wij op Nederlandse bodem nog deze kwaliteit uurwerken en dat we dit nog gewoon kunnen maken. Ja, ik vind het waanzinnig.
1: Ja, nee, laat me volgende week even weten hoe het was. En heb je nog een leuk jaren 80 liedje? Want ik zag een leuke foto van je uit de jaren 80. Want dat schijnt in te zijn hè, op Instagram.
0: Ja, iedereen doet het. Ik denk, nou, daar kan ik niet achterblijven. En dan kijken of ze je een beetje chic neerzetten of echt zo all the way punk.
1: Dit kon wel.
0: Even kijken hoor. Ik zit in de auto eigenlijk. Dus het komt maar... Lekkere disco, hebben we iets?
1: Ja, ik heb een lekkere disco uit de jaren 80. Michael Jackson natuurlijk. Of had je niet zoveel met Michael Jackson?
0: Ja, weet je, die schijnt dus weer helemaal hip te zijn onder echt hele jonge mensen. Hè? Dat is zo leuk.
1: Dat is dankzij de film onder andere. Welke van Michael Jackson uit de jaren 80 is even kijken? Leuk. Ja, dit vind ik wel een van zijn allerleukste liedjes ook. Deze, zullen we die gewoon doen?
0: Oh, lekker!
1: Billie Jean. Nou, als je nu je toch regelmatig in het Overijsselse bent, schuif een keer aan op zaterdagochtend in de Bas en Bert Ochtendshow.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Ga ik doen.
1: Ja.
0: En jullie een fijne dag, hè?
1: Ja, jij ook. Tot volgende week. Dag, Bianca.
0: Doei, doei.
1: Doei. Bianca Freulich. Het kijkcijferkanon uit onze provincie. 2 miljoen kijkers van Ons Schatbare Waarde.

0: Saints Disco uit de jaren 80. Denk, nou, jij komt nog met een Michael Jackson feitje. Laat ik dan maar even Michael Jackson instarten.
1: Altijd goed.
0: Ja, want volgende week is het Back to the 80s. Daarom hoor je deze week ook al iets meer muziek uit de jaren 80. En komende zaterdag trappen we af met de Bas en Bert Bingo Show tussen 8 en 12. Kun je leuke spelletjes winnen. Onder andere een Game Boy.
2: Ah, dat is wel echt heel gaaf hoor.
0: Ja, nee.
2: Tetris, Snake.
0: Ja. Ik heb er al eentje achterover gedrukt, jij?
2: Ja, nee. Ik nog niet. Ik moet er nog steeds eentje stiekem mee meenemen.
0: Ik dacht, nou, iedereen krijgt er wel eentje.
2: Zou toch mooi zijn?
0: Om daar iets mee te doen op de socials, om die jaren 80 nog meer iets aan te wakkeren.
2: Nou, laten we dat voorstellen. Dan krijgen we gewoon eentje mee.
0: En dan maak er even een fotootje van voor je socials.
2: Highscore van Snake. Kunnen we dat niet als doen als spelletje?
0: Juist. Ja, nou. We hebben ideeën hier. We zitten even te vergaderen, dus vandaar. Benjamin, wat heb je zo meteen?
2: We gaan het zo nog even hebben over die OV-staking in heel ons land. En onderzoek naar PFAS in eieren in Steenwijkerland.
0: Zo meteen in Goud of Fout. 20 jaar geleden stond hij op nummer 1 vandaag. Jan Smit. Maar welke van Jan Smit stond vandaag 20 jaar geleden in 2006 op nummer 1 in de top 40?

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Het is 3:30, het regionale nieuws met Benjamin Borgman.
13: Naast treinen rijden ook de meeste bussen van Arriva vandaag niet vanwege de landelijke staking in het OV. In Twente en de Achterhoek rijden er alleen kleinere bussen en buurtbussen. De staking is een gevolg van de kabinetsplannen om te willen bezuinigen op de sociale zekerheid. Die plannen zijn deels teruggedraaid, maar dat is niet genoeg, zegt deze FNV-bestuurder in onze provincie.
14: Als je kijkt naar wat er eerst lag aan bezuinigingen en wat er nu ligt, dan staat 70% van die bezuinigingen staat gewoon nog steeds in de boeken. Alleen het meeste is gewoon met een jaar verlengd. Dat is geen bezuiniging die eruit gaat. Dat is gewoon een bezuiniging die uitgesteld is. Het is niet dat we het leuk vinden om te staken. Het is echt het laatste redmiddel. En voor chauffeurs betekent dat ook gewoon een dag geen salaris. Je staat tegenover je werkgever. We doen het niet graag. Maar als het moet, dan moet het. Dan gaan we gewoon door tot we tevreden zijn.
13: De staking treft het volledige openbaar vervoer, dus ook de veerponten. Al had deze trekkerbestuurder, die de pont bij Velsen wilde nemen, dat niet meegekregen.
15: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet.
16: Wat moest je doen vandaag?
15: Ik moet naar Egmond, dan moet ik met de trekker wat landwerkzaamheden doen. Dus dan moet ik toch naar de overkant komen. Ja. Dan ga ik maar even kijken op internet of ik wat kan vinden. Maar anders moet ik maar rechtsomkeer. Ik ga niet zwemmen met het ding.
17: Hij lijkt een beetje op Mart Hoogkamer qua stem.
13: Ja, daar deed hij wel wat van weg, ja. Platje van de dag, kun je wel zeggen. De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Het was erg droog deze zomer en daar hadden binnenvaartschepen veel last van. Het CBS meldt nu dat dit ook flinke gevolgen had voor het aantal goederen dat is verscheept. Dat waren er veel minder dan normaal. In de rivieren stond het water erg laag. Veel schepen konden daardoor minder zwaar beladen worden. Ook bij het Twentekanaal en de haven in Deventer was dit zo. Vorige maand werd bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. En dat is een laagte record, zegt het CBS.
18: Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
13: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af. Dat kwam vooral door de lage waterstand in de Rijn. In het Nationaal Park Werribbe-Wieden onderzoekt hoeveel PFAS er zit in eieren van hobbykippen in Steenwijkerland. Daarvoor worden zo'n 30 huishoudens gezocht met maximaal 15 kippen die buiten scharrelen. Het RIVM adviseert om particuliere eieren niet te eten, omdat daarin op verschillende plekken hoge concentraties PFAS zijn gevonden. Met het onderzoek wil het park een eerste beeld krijgen van de situatie in de regio. De eieren worden in een laboratorium getest. Deelnemers krijgen eind dit jaar de uitslag, maar geen persoonlijk gezondheidsadvies. Dat is het laatste nieuws. Meer over IJssel's nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
17: Even kort het weer. Het wordt zo'n 18 tot 19 graden. In de loop van de middag nemen de buien af. Morgen ziet het er een stuk vriendelijker uit, lees ik. Droog, geregeld zon en rond de 20 graden. Dan naar het Michael Jackson feitje. Ben je er morgen ook nog?
13: Ik ben er morgen ook nog, zeker weten.
17: Oh, je bent er morgen ook
13: en
17: nog.
13: En overmorgen kunnen we om 12:30 ben ik er dan voor het eerst. Kunnen we ook nog even
17: Want volgende week ben je er niet. Volgende week hier op radio is natuurlijk de Back to the 80s week. En een van de exponenten van de jaren 80 is natuurlijk wel de King of Pop. En jij bent een beetje fan, hè, van Michael Jackson.
13: Ik ben een groot fan, zangtalent, danstalent. Maar ook beatboxen kon hij ontzettend goed. En het beatboxen, dat gebruikte hij heel vaak om nummers te maken. Hij speelde wel instrumenten, maar niet zo heel veel. Hij beatboxte juist wat hij in zijn hoofd had. En hij gaf dan zijn ideeën door aan de artiesten die wel heel goed instrumenten konden spelen. Een klein stukje van zijn beatbox.
17: Ja, hij deed veel met de mannen van Toto ook.
13: Ook,
17: hè?
13: Zeker.
16: Take that bass lick and put the chords of the melody over the bass lick.
17: Welk liedje was dit?
13: Ja, dit was Sleepwalker. Niet een hele bekende, maar hij zegt op die manier bouwde hij eigenlijk laagje voor laagje zijn muziek op. Dus eerst de bas, daarna een beetje de melodie. En hij had dat allemaal in zijn hoofd en kon het allemaal duidelijk uitleggen aan andere artiesten die dan heel goed die instrumenten konden spelen.
17: Nou, ik weet weer wat van Michael Jackson. Dankjewel.
19: Tot 1 uur bij Oost.
17: Zometeen in Gouden Fout, Jan Smit. Ik zing dit lied voor jou alleen. Daarmee stond Jan Smit volgens mij in 1997 op 1. Maar vandaag in 2006, dus 20 jaar geleden, stond Als de Morgen is gekomen op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En zometeen mag jij bepalen of het een gouden of een fout liedje is. Kan allemaal hier. En ik heb zometeen de nieuwe van Bruno Mars. Die vind ik zo lekker.
13: Lekker hoor, heerlijk.
17: On My Soul heet die. Je gaat hem zometeen beluisteren hier op Radio's. Derry Hall en John Oates. Over jaren 80 muziek gesproken. The Man Eater.

radiostation ga ik nog wel eens vreemd. En ik hoor dit op diverse radiostations voorbij komen. Ik zat in de auto. Ja, ik stap weer eens in de auto. Ah, wat een heerlijk is dit zeg. Bruno Mars en All My Soul hoorde je hier op radio's. Ik denk, nou, dat is ook wel een radio's liedje, toch? Katten slapen ongeveer 70% van hun leven. Een kat van 10 heeft dus grofweg 7 jaar liggen slapen. En toch kijkt hij jou altijd verwijtend aan als jij op zondagmiddag een half uurtje op de bank ligt. Zometeen back to the 80s. En zometeen natuurlijk ook Jan Smit, hè? In het kader van Gouden Fout. Als de morgen is gekomen, is dat een gouden of is dat een fout liedje? Dexys Midnight Runners en Go My Nileen nu op radio's.

0: Vandaag, precies 20 jaar geleden, stond deze bovenste best in de Nederlandse top 40. En het is volgens de luisteraar van Radio Oost een gouden liedje. Onder andere Monique Wassen vindt het een gouden liedje. Tamara vindt het ook een gouden liedje. Joke die zegt vandaag, Oudmarsum, ja, hij is eigenlijk fout. Maar Jan Smit, 70% vindt dit een gouden liedje van Jan Smit. Als de morgen is gekomen. En als ik af en toe feestjes draai, dan kun je hem af en toe best nog wel eens een keer instarten. En dus ook op radio's. Want hij komt op de gouden radio's lijst. Dat is een lijst met nummer 1 hits die we tot in de lengte der jaren gaan draaien. Morgen natuurlijk weer een nieuwe in het kader van Goud of Fout.
1: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
2: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800. Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
1: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie heeft 5 personen aangehouden in een onderzoek naar de oplichting van een man van 67 uit Enschede. Er werd meer dan 150.000 euro van hem gestolen. Het college van Dalfsen had beter kunnen wachten met een brief over het stikstofbeleid aan Den Haag. Dat vinden de meeste partijen in de gemeenteraad. En door de landelijke OV-staking zijn stations verlaten en rijden er maar enkele bussen in onze provincie.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.

0: De Eurohellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Teunis Industrietechniek.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Het is 3:03. Goedemiddag. De week is doormidden. Het is woensdagmiddag. Tijd weer voor een uurtje Back to the 80s hier op Radioost. Een klein dingetje dat ook gewoon bij de jaren 80 hoort. De Post-it, de bekende gele plakbriefjes, kwamen vandaag in 1980 commercieel op de markt. Dus zelfs dat briefje op de koelkast met melk halen is eigenlijk een stukje jaren 80 cultuur. Nou, een uurtje lang jaren 80 cultuur. Muziek uit de jaren 80. En voor de dobbelsteen ben ik op zoek naar jouw favoriete liedje uit de jaren 80.
3: Radio Oost.

0: dijk van de stem heeft ze, Jocelyn Brown. Deed in de jaren 90 ook mee met Always There. Samen met Incognito draaien we ook regelmatig. En dit is haar klassieker uit de jaren 80. Somebody Else's Guy.
1: Wat was er eerder? Wat was er eerder?
2: De kip of het ei?
3: De kip of het ei?
0: Nou, we zullen even een rondje spelen. Wat was er eerder? De kip of het ei? Ik heb een drietal stellingen. De post-it of de cd? Wat was er eerder? De post-it of de cd? Dat is nummertje 1. Nummertje 2, wat was er eerder? Elvis Presley of de Beatles? En 3, de telefoon of de telescoop? Dus wat was er eerder? De eerste is de post-it of de cd. 2, Elvis Presley of de Beatles. En 3, de telefoon of de telescoop? Geef even de antwoorden door. En misschien ga ik jou zo meteen wat bellen, want dan krijg je van mij een sportieve waardebon van €42. Dus, kom maar door. is het de post-it of de cd? 1, Elvis Presley of de Beatles. 2 of 3, de telefoon of de telescoop. Dat zijn de 3 dus.

Gert-Jan Knol die stelde de vraag: hey Bert, ik hoorde een gerucht dat je weggaat bij Oost. Klopt dat? Nou, de tijd zal het leren, Gert-Jan. Het is 12 over 12.

0: Ik heb vandaag het onmogelijk weetje niet gespeeld, dus daarom speel ik vandaag maar...
1: Wat was er eerder? Wat was er eerder?
2: De kip of het ei?
3: De kip of het ei?
0: Ik heb een drietal vragen gesteld. Marianne, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Bert.
0: Ja, waren ze moeilijk of...
4: Nee, voor mij niet.
0: Nee, dan gaan we. Nummertje 1. Ja, nummertje 1. De Post-it of de CD?
4: De Post-it.
0: Ja, de Post-it was in 1980 vandaag. En de CD in 1982, die is goed. Elvis Presley of de Beatles, wat was er eerder?
4: Elvis.
0: Ja, want vandaag in 1956 maakte Elvis Presley zijn eerste optreden in de Ed Sullivan Show. Miljoenen Amerikanen zaten voor de tv. En Elvis was toen zo'n sensatie dat één optreden genoeg was om een complete generatie oude zenuwachtig te maken. Had jij ook een crush op Elvis, Marianne? Of was je daar nog net te jong voor?
4: Ik was compleet.
0: En dan de derde. De telefoon of de telescoop?
4: De telescoop, die is al echt van eeuwen terug, volgens mij.
0: Nou, die heb je ook goed. Bij deze gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
0: Je krijgt van mij een sportieve waardebon en leuk dat je meespeelde.
4: Super, dankjewel.
0: En de groet in Zwolle, hè?
4: Doe ik.
0: Oké, doei. Dag Marianne.
4: Doei.
0: Doei. Het is 5:05. Ja, zo snel kan het gaan. Zo snel kun jij een sportieve waardebon winnen. Je kan ook een sportieve waardebon winnen. Door mij even een leuk liedje aan de hand te doen uit de jaren 80. Zometeen dus de dobbelsteen hier bij Radio Oost.

0: Donna Summer en On The Radio uit de jaren 80. Daarvoor hadden we Marianne Gillet aan de telefoon. Want ja, dat was wel eerder de kip of het ei. Elvis Presley was er natuurlijk eerder dan de Beatles. Nou, volgende week gaan we weer zo'n ronde spelen. Zometeen natuurlijk ook Margot's Hittekracht. Het uitgebreide weerbericht van Margot hebben we natuurlijk ook nog te goed. En de hoofdpunten van het nieuws. Sorry.
1: Ja, in Dalfsen vinden heel veel partijen het niet fijn dat het college een brief heeft gestuurd aan Den Haag over de stikstofplannen. En speelstad Oranje is verkocht van Henny van der Most.
0: Zometeen dus het regionale nieuws hier op Radio Oost. En de verjaardagskalender komt eraan. En ik zoek nog een leuk liedje voor op de dobbelsteen zometeen hier op Radio Oost.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: TrueLease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: www.123gold.de.
14: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
0: Zometeen gaan we praten met Margot Ribbering. En natuurlijk een liedje toevoegen aan Margot's Hittekracht. Meneer Sarien met het laatste nieuws hier op Radio Oost.
1: In Dalfsen vinden de meeste partijen in de gemeenteraad dat het college had moeten wachten met de brief aan Den Haag over het stikstofbeleid. Vorige week stuurde het college samen met 4 buurgemeenten de brief. Ze riepen daarin landbouwminister Jamie van Essen op om de stikstofplannen uitvoerbaar te maken. Veel partijen konden zich vinden in de inhoud van de brief, maar zijn niet te spreken over de timing. Ze hadden liever gezien dat de brief na het inhoudelijk debat over de stikstofmaatregelen verstuurd was. In Zwolle is er commotie over een anti-abortusprotest in de stad. Midden in het centrum werd er gedemonstreerd door een actiegroep die ook foto's toonde van abortussen. En die foto's waren behoorlijk heftig en leidden tot woedende reacties van lokale politici en ondernemers.
17: Het is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
18: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
1: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niets strafbaars is gebeurd. Daarom kon er niet worden ingegrepen. Toch zegt de loco-burgemeester met de betogers te willen gaan praten, want dit willen wij niet, zegt ze. De anti-abortusgroep zegt de acties niet aan te passen. Zij zien geen aanleiding om terughoudender te werk te gaan. Attractiepark Speelstad Oranje van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen is verkocht. Het park is overgenomen door ondernemer Jan van Eck, eigenaar van de evenementenlocatie Vliegveld Twente. Een medewerker van Eck wil nog niets zeggen over de plannen met het terrein. En over het aankoopbedrag doet hij ook geen uitspraken. Speelstad Oranje werd vorige week failliet verklaard. En eerder werd al duidelijk dat Van der Most zo'n 70 miljoen euro aan schuld heeft. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in de app.
0: Het is 5:05. Margot, goedemiddag.
3: Goedemiddag Bert.
0: Ja, het weer in onze provincie op deze woensdag.
3: Nou, we hebben op heel veel plaatsen gelukkig vanochtend de zon flink gezien. Maar in het uiterste noordwesten, de kop, daar begon de buiigheid vanochtend vroeg al. En die buiigheid breidde zich in de loop van de ochtend eerst naar het midden van de provincie uit. En pas net is ook Twente bereikt. Enschede heeft de eerste druppels opgevangen. En als ik zo even uitzoom naar het radarplaatje, dan zie ik dat vanuit het noordwesten nog heel veel buien onze kant komen. Er valt eigenlijk niets aan te ontsnappen. Er zitten vrij pittige plensbuien bij, waarbij het even lekker kan doorregenen. Hagel, onweer is mogelijk. En de wind is flink toegenomen. Uit het zuidwesten nog steeds windkracht 4 tot 5. Draaiend vanmiddag naar west tot noordwest. En vooral in de buurt van buien is de wind vlager van karakter. En we zitten in een frisse luchtsoort. Gisteren hebben we in het oosten nog bijna 24 graden gehaald. Nou, daar komen we vandaag lang niet aan. Tussen de buien door is het op dit moment 17, 18 graden. En ik denk niet dat er nog heel veel bij gaat komen.
0: Je hebt het over buien, Enschede al. Vanavond speelt FC Twente thuis om 18:45 in de Grolsvesten. Is het vanavond droog eigenlijk?
3: Nou, de buiigheid neemt eind van de middag en vanavond wel af. Dus er kan nog best één enkele bui vallen. Maar dat zal niet meer zo'n hele heftige zijn. En dan is het in de loop van de avond en nacht gewoon droog. Dan klaart het op, de wind neemt af. Dan kan er boven weilanden mist ontstaan. Bij temperaturen die ook lekker onderuit gaan. 9 graden Twente, 11 graden in de kop. En morgen, Bert, ja, er wordt gewoon weer een mooie nazomerdag. Niet al te warm met 19 of 20 graden, maar het is droog, het is rustig. En we zien de zon tussen de stapelwolken door. Dus wat dat betreft heerlijk dagje. En de dagen daarna, nou ja, er komen af en toe wel zwakke storingjes naar ons toe. Maar het zijn geen storingen met heftige plensbuien zoals vanmiddag. Vrijdag, zaterdag en zondag temperaturen iets hoger, 20, 21 graden. Met zon, maar soms ook af en toe een heel klein beetje regen of een enkele bui.
0: Ah, in het weekend en na het weekend blijven we dan dit weerbeeld houden of...
3: Dat denk ik wel. Dus die temperatuur die blijft overdag zo rond de 20 graden uitkomen. Dat is overigens heel normaal voor deze tijd van het jaar. En dat licht wisselvallige weerbeeld, dat blijven we ook vasthouden. We zitten een beetje op de rand van hoge druk, vooral ten zuiden van ons. Hè, vooral in Spanje en Portugal en Frankrijk. Daar gaat het nog wel even door met de nazomer. Vanuit het westen komen er storingen aan, maar die laten vooral hun regen los boven het noordwesten van Nederland. Dat zagen we gisteren ook. Daar zijn de regenmeters lekker volgelopen. 30 millimeter. En als ze dan het land opkruipen, ja, dan zitten wij een beetje aan de achterkant op de achterste bank. Dus dan valt er niet zo heel veel mee bij.
0: Oké, nou, dankjewel wat dat betreft.
3: Ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan is.
18: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
3: Zeeuwse kust.
18: Margotje, Margotje.
3: Fantastisch, toch?
0: Margot, zit de kracht. Radio Oost. En muzikaal weet je mij ook vaak te verrassen, Margot. Want wat heb je vandaag voor op je lijstje?
3: Ja, een van mijn favoriete zangeressen. En ze heeft in de jaren 80 en 90 natuurlijk heel veel mooie hits gehad. Eentje uit 82. Mathilde Santing met Behind a Painted Smile.

0: mooie stem heeft ze. Mathilde Santing, Wonderful Life, heeft ze ook gedaan van Black.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Evert wil graag Toto, Africa. Die heb ik op 1 gezet. Op 2 dacht mijn suggestie voor de 80's top 100. En voor op de Dobbelsteen Bruce Springsteen met Tougher Than The Rest uit 1987. Fijne uitzending nog. Nou, die heb ik dus op 2 gezet. Op 3, hoi Bert, voor de Dobbelsteen het nummer Sunday Bloody Sunday van U2. Groetje Siska. Op 4, goedemorgen Bert, voor op de Dobbelsteen uit de jaren 80. Een oudje die ik al heel lang niet meer heb gehoord. Alison Moyet, Is This Love? Vind ik ook een goed liedje. Love Games, Johnny komt ermee. Level 42 op 5. En op 6, liedje uit de jaren 80. Orchard Road van Leo Sayer. Wilma schrijft, leuke herinnering aan. Je maakt me nieuwsgierig.
2: Ja, ik ga eens gooien.
0: Maar het is wel de ultieme herfstplaat, vind ik, Orchard Road van Leo Sayer. Dus wat dat betreft mag het 6 worden. Maar goed, ik ga er niet over.
2: Het is 6.
0: En daar ben je.
2: Ja, goed het is, geraden. Wees uitgekomen.
0: Is het echt 6?
2: Het is echt 6.
0: Ja, nu denken mensen allemaal dat het doorgestoken kaart is. Maar van de 6 liedjes hoopte ik op nummer 1 of nummer 6. Of Is This Love? Vind ik ook een leuk liedje. Van Alison Moyet, want die had ik ook al een tijdje niet gehoord. Maar dit is echt de ultieme herfstplaat. Nou, Wilma, ik ben benieuwd naar jouw herinneringen. Ik heb er een sportieve waardebon voor over om al je herinneringen aan dit liedje van je te horen. Gefeliciteerd. En dit is inderdaad de Dobbelsteen, nummertje 6. Leo Sayer en de Orchard Road.

0: Natuurlijk volgend jaar, of liever gezegd volgende week, de jaren 80 bingo even doen. De verjaardagskalender bingo. Dat mensen dan gewoon voorspellen of de desbetreffende persoon die dan jarig is op de verjaardagskalender staat van Cor en Marjolein. Kunnen we doen natuurlijk volgende week. Back to the 80's.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Hier is de feestje. Volgende week even doen welke bekende Nederlander of welke wereldartiest op die dag jarig is. En dan mogen mensen een voorspellingetje doen of die wel of niet op jullie verjaardagskalender staat. Is dat goed?
2: Is prima, Bert.
0: Dus
2: prima.
0: Vandaag had je dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, Michael Bublé, staat die bij jullie op het lijstje?
2: Zeker.
3: Ja, zeker.
0: 51. En Dave Stewart, staat die ook op het lijstje?
2: Dave Stewart staat er ook op.
0: Ja. Nou, wie hebben jullie er nog meer op staan dan vandaag op jullie verjaardagskalender?
2: Angela Cartwright van The Sound of Music.
0: Oh ja, The Sound of Music. Ik dacht al, ja. 72, mooie leeftijd ook.
2: Sharon van
0: Rouwendaal. Sharon van Rouwendaal, ja.
2: 32 jaar. Melody Klaver, 35 jaar.
0: Melody, 35 vandaag.
2: En discjockey Nick van der Wal.
0: Nick van der Wal.
2: Ah, ja. 38 jaar.
0: Oké, ook jarig vandaag, Nick van der Wal. Ja. Is dat niet Nicky Romero? Volgens mij is dat Nicky Romero, toch? Of,
2: ja, ik denk het wel, Bert. Ja.
0: Nou, dankjewel, Cor. En dankjewel, Marjolein. Tot morgen. Dag. Zometeen Astrid de Jong. En wij spreken elkaar vanavond bij FC Twente tegen Telstar. Voetbal op radio's.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
6: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
5: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Omwonenden in een nieuwe woonwijk in Enschede Noordoost willen dat de Raad van State de bouw van bijna 200 woningen voorlopig stillegt. Het college van Dalfsen had beter kunnen wachten met een brief over het stikstofbeleid aan Den Haag. Dat vinden de meeste partijen in de gemeenteraad. En het Nationaal Park Weer Ribben Wieden onderzoekt hoeveel PFAS er zit in eieren van hobbykippen in Steenwijkerland.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Hakon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn.
13: In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
15: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Het is leuk om zo te beginnen. Helemaal opgewonden met de Pointer Sisters. I'm so excited.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Hele boze puber had ik in de app zojuist. Want die had helemaal in de planning om vandaag van Kampen naar Zwolle te gaan. Om eens even flink wat herfstoutfitjes te gaan kopen daar in het winkelcentrum. Ja, en dan rij je de treinen niet. En dan vindt die fietsen toch net even te ver weg. Dus dat gaat niet door. Nou, een hoop mensen zien hun plannen in het water vallen vandaag. En dan is het ook nog eens een keertje druk op de weg. Want als het regent kunnen heel veel mensen opeens niet meer auto rijden. En zeker niet de mensen die normaal met de trein gaan. Nou ja, ik wil je niet boos maken als je nu in de auto zit. Maar heb jij je plannen in het water zien vallen vandaag? Laat het dan even weten. Stuur me een appje. Misschien kan ik een plaatje voor je draaien. En ik zoek plaatjes met een vervangend vervoersmiddel. Ja, dus het mag de auto zijn, het mag ook een fiets zijn of een brommer. Verzin even een plaatje met een vervangend vervoermiddel voor de trein en stuur me dat in een appje. Dat vind ik sowieso gezellig. Hè? Je mag ook gewoon alleen even de groeten doen. Doe dat via de Oost-app die je al lang al gedownload hebt. En anders via 06-4567-1331. Dus make me smile. Ja, oh ja, dat wou ik zeggen, maar zo heet dit liedje ook.

0: Lijkt me echt zo leuk om zo'n liedje te maken. Dat je met elkaar afspreekt op een bepaald moment even stil te zijn. Zo even helemaal stil en dan weer te gaan spelen. Ze moeten echt gelachen hebben tijdens de opname. Make Me Smile, Steve Harley en Cockney Rebel hoorde je. Tijd voor de nieuwe oogst van deze week.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week... Ruben Hillen, A Higher Love.
1: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

Oh, jullie zijn zo grappig. Ik vroeg om vervangende vervoersmiddelen, omdat heel veel mensen vandaag door de treinstakingen niet met de trein kunnen. Ja, en ik krijg echt van alles en nog wat. Van een Solex tot een veerpont. En ja, dan lukt het wel om daar een plaatje bij te vinden. Nou, ik ga ze nog even doornemen. Je hebt nu nog heel even om te sturen via de Oost-app. En dan straks eentje kiezen. En dan gaan we met z'n allen vandaag in plaats van met de trein met dat vervoersmiddel. Even kijken wat er uitkomt. Blijf het nog even sturen, alsjeblieft. Dan luisteren we naar Lionel Richie.

It's all right. De meeste scholieren gaan vandaag gewoon met de bus. Ja, en dat zegt, eens even kijken, wie zei het? Koos, scholaar, die zegt ook gewoon met de bus, joh. Ja, en dan zijn er ook best wel liedjes met de bus. Maar Rob, die zegt, we gaan met de luchtballon van Frans Bauer. Wilma, die zegt, lekker op de fiets. Ja, dat is ook een goeie natuurlijk. En Jacqueline zegt, met de vlam in de pijp. Eens even kijken. Nou, Willem, die zegt, op mijn alle Solex kom ik er ook. Ja, dat is er ook wel. Ja, en Gerard die gaat op fietsen met Skik. Wat een goede ideeën allemaal. Wild Horses. Ja, dat kan ook nog op de Skippybal met Frans Bauer. Nou moest ik echt heel erg lachen om Laurens. Die ging echt even helemaal terug in de tijd. Die zegt op de step van Wim Sonneveld. Ja, en dan komt Brian met de overtreffende trap van deze step. Namelijk met het liedje waar Jamai mee kwam toen hij Idols heeft gewonnen ergens rond de eeuwwisseling. Die komt met Step Right Up. Oh.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat dacht je van Japan?
2: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
2: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Voor de grootste keuze in

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Het is 2:30. Het regionale nieuws krijgen we van Serien Beunen. Ga je gang.
3: Het pontje over de Lende bij Oldenmarkt mag toch nog geen fietsers overzetten. Vorige week zeiden de gemeenten Steenwijkerland en Westerlingerwerf nog dat het pontje na onderzoek veilig genoeg bevonden werd. Maar dat pontje dat Overijssel en Friesland verbindt werd uit de vaart gehaald na een dodelijk ongeval met een 86-jarige man. En dat blijft voorlopig dus zo. Het is nog niet duidelijk wanneer de pont weer van de ketting mag. Boeren hebben uit protest tegen de stikstofmaatregelen de N343 bij Langeveen geblokkeerd. Volgens getuigen leidt de politie het verkeer om, maar wordt de blokkade vooralsnog niet opgeheven. De provinciale weg blijft daarom voorlopig afgesloten. De politie heeft 5 personen aangehouden na de oplichting van een man van 67 uit Enschede. Er werd meer dan €150.000 van hem gestolen. Volgens de politie haalden de oplichters lange tijd geld van zijn rekening. Ondertussen dacht het slachtoffer dat hij werd geholpen met zijn geldzaken. Alle verdachten werden afgelopen maandag aangehouden. Het Nationaal Park Weerribbenwiede onderzoekt hoeveel PFAS er zit in eieren van hobbykippen in Steenwijkerland. Daarvoor worden zo'n 30 huishoudens gezocht met maximaal 15 kippen die buiten scharrelen. Het RIVM adviseert om particuliere eieren niet te eten, omdat daarin op verschillende plekken hoge concentraties PFAS zijn gevonden. Met het onderzoek wil het park een eerste beeld krijgen van de situatie in de regio. De eieren worden in een laboratorium getest. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
2: Dankjewel, Serien. Nou, het weer, ik wil het eigenlijk gewoon niet voorlezen. Het is 16 graden en het regent en het is bewolkt. Morgen, dan wordt het iets beter. Dan blijft het voornamelijk droog en laat de zon zich regelmatig zien. En heel eerlijk gezegd weten de weergoden nog niet hoe het daarna gaat. Dan kan het rond de 20 graden blijven. Maar ja, er wordt ook vermeld wisselvallig. Dus een bui zal er ook wel af en toe gaan vallen. En dan de verkeersinformatie voor Overijssel. Nou, die A1 Hengelo richting Duitse grens. 9 minuten sta je daar stil. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Daar zijn ze nog steeds bezig met die brug. Dus de Hardenbergenbrug heb ik het dan over. Dus dat wordt omrijden via Apeldoorn. Dan eens even kijken op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Zwolle Noord staat nu een kapotte vrachtauto. Dus daar is de oprit afgesloten. En de N301, nou, daar zullen de meeste mensen vanuit Overijssel niet echt last van hebben. Almere richting Barneveld. Daar staat bij Nijkerk op dit moment 13 minuten file. Bij Oost in de

Oh, Cat's Eye, wat heerlijk, hè? Die meidengroep met zulke hippe muziek. Die ook voor mij als oude vrouw nog zo lekker is om van te genieten. Tenminste, ik vind het heel fijn, Cat's Eye. Wat ik ook fijn vind, is dat ik echt heel veel appjes krijg met vervangende vervoersmiddelen. Dus als je vandaag niet met de trein kunt vanwege de treinstaking, stuur dan sowieso even een appje. Want volgens mij valt het wel mee. In Overijssel hebben we er niet zoveel last van. Of iedereen heeft het ruim van tevoren ingecalculeerd en heeft iets anders geregeld. Maar sowieso zijn er alternatieven. We hebben de fiets gehad, we hebben de step gehad, we hebben de luchtballon gehad, we hebben de bus en de Solex hebben we ook gehad en het pontje. En die bus die is toch het populairst. En als je het hebt over de bus, dan komt er meteen altijd een verzoek binnen voor dit plaatje. Gaat over een heel ander busje, hè? Maar ja, als er meerdere verzoeken voor binnenkomen, dan ga ik hem toch even draaien. Hulleboer! En het busje komt zo. Niet één stap, hoor.

Oh, fantastisch. You took the words right out of my mouth. Meatloaf. Slechte artiestennaam eigenlijk, hè? Meatloaf. Ja, gehakt brood. Eten we niet eens hier in Nederland. Goed, tenminste. Misschien jij wel. Dat zou ook nog kunnen. Ja, ik krijg nog steeds suggesties binnen voor vervoersmiddelen, omdat de treinen niet rijden vandaag. En als je nog een plaatje weet over treinen, kijk dan eventjes op onze Facebookpagina, want daar gaat het vanavond dan weer over bij Jan-Willem en Serien. Dus het zou leuk zijn als je de treinenplaatjes daar even doorgeeft. Nou ja, en de vervoersplaatjes, dat hebben we nu ook wel gehad. Nog eentje dan. En over een uurtje of zo, dan praat ik met Dunja. Die zit op het Deltion College in Zwolle, die kon vandaag dus niet naar school. Nou, hoe ze dat heeft opgelost, dat hoor je straks. Maar eerst nog een verzoekje van Klaas. En Klaas die kwam met auto, vliegtuig. Dat is slim. Verschillende vervoersmiddelen in één titel. En een mooie plaat ook van Rowan Herzen natuurlijk.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800. Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
1: Appetito.
5: Appetito.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs toch?
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
10: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Boeren hebben uit protest tegen stikstofmaatregelen de N343 bij Langeveen geblokkeerd. De politie leidt het verkeer om, maar de blokkade wordt vooralsnog niet opgeheven. Omwonenden van een nieuwe woonwijk in Enschede Noordoost willen dat de Raad van State de bouw van bijna 200 woningen voorlopig stillegt. En naast treinen rijden ook de meeste bussen van Arriva vandaag niet.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de Arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal. Pam, pam, padapa,
14: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
14: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
16: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ik doe mijn best, maar mensen kijken ook naar me. Word je toch een beetje verlegen. Maar er wordt gedanst hoor, in de studio. Dankjewel. Dit waren de Bee Gees.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Er komt een nieuwe Netflix-serie aan waar mensen al helemaal druk over zijn. Een Nederlandse serie, The Eight Club. Best wel een bekend boek ook natuurlijk. En inmiddels dus ook een serie. Nou, binnenkort gaat die van start. En in die serie speelt Isabel. En die heb ik zo dadelijk aan de telefoon. Eens even kijken verder. Goede muziek natuurlijk heb ik ook voor je. En oude oogst, want de nieuwe oogst die heb je natuurlijk alweer gehoord vandaag. Dat was Ruben Hille. Maar de week daarvoor, of misschien zelfs de week daarvoor, was Guus Hulshof de nieuwe oogst met Lekker Liedje. En die komt er ook zo aan na The Pretenders. Ook een lekker liedje trouwens.

0: lekker liedje.
1: Kun je wel zeggen.
0: Oh, een lekker liedje voor ons allebei. Een lekker liedje. Lekker liedje voor ons allebei.
1: Guus Hulshoff was dat, talent van Overijsselse bodem. En er is ook Nieuwe Oogst geweest. Natuurlijk, bij Oost dan word je heel vaak gedraaid. Maar er is meer talent van Overijsselse bodem. Isabel Merbes bijvoorbeeld, ze is 12 jaar en ze komt uit Enschede. En ze speelt in de nieuwe Netflix-serie The Eight Club. Isabel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hi, hoe kom je daar nou terecht?
2: Nou, ik had auditie gedaan.
1: Ja.
2: En was ongeveer 2 rondes. Ik bedoel 3. En ja, toen was gekozen.
1: Ja, zo simpel is het gewoon. Ja.
2: Ja.
1: En even voor de mensen die het boek misschien niet kennen. We hoeven ook eigenlijk helemaal niet te weten waar het over gaat. Maar wel wie erin spelen. Heb je nou met allemaal bekende Nederlanders gespeeld?
2: Denk ik. Loes Havenkoort.
1: Loes Havenkoort, ja.
2: Teun Lijks.
1: Doe maar.
2: Rivka Lodijsje.
1: Oh, wat goed dat je dat allemaal weet. Rivka Lodijsje, ja, dat is een hele goede actrice.
2: Matthijs van de Sander Bakhuizen.
1: Oh, ook heel leuk. Nou, ik vind dat je een heel eind komt.
2: Ja, nog 2 volgens mij.
1: Oké. Okay.
2: Nee.
1: Nou, dat zijn allemaal wel grote namen hoor, Isabel. En heb je een grote rol?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Oké, okay, wat speel je?
2: Ik speel Sophie. Dat is de dochter van Karen en Michel.
1: En hoeveel dagen heb je dan moeten filmen?
2: 24.
1: 24 dagen? Dan heb je ook nog een hele grote rol.
2: Ja.
1: Hoe doe je dat met school?
2: Ik ging dan naar de directeur en toen kregen we een handtekening onder de papieren en zo. En toen mocht ik gewoon vrij.
1: Oh, dat is wel een fijne directeur. Die snapt dat jij dit leuk vindt en dat je hier misschien wel een toekomst mee kunt verwerven.
2: Ja, dat was wel een fijne directeur, ja.
1: Dat is goed om gezegd te hebben. Mag ik jouw moeder, Karine, even?
2: Ja.
1: Ja?
3: Ja,
1: hi, hallo. Hi. Karine, jij hebt een castingbureau.
3: Ja, dat klopt.
1: Dus ik neem aan dat jij gewoon de hele tijd alleen maar je eigen dochter naar voren schuift.
3: Ja, dat zou je denken, hè? Maar toch is dat niet zo.
1: Nee, ze heeft gewoon een auditie moeten doen en ze is gewoon gekozen.
3: Ja, nee, ik kan daar niet zo heel veel, tenminste voor vrienden, bekende dochters enzovoort voor betekenen. Maar ja, kijk, als zij natuurlijk in het plaatje passen, dan mogen ze absoluut meedoen met beide kinderen als ze het leuk vinden.
1: Mm-hmm.
3: Maar wat wel zo is, als zij meedoen in een eerste ronde, dan ben ik daar zelf niet bij. Om het wel gewoon ver te houden.
1: Ja.
3: En in dit geval gaan zoveel mensen kijken, er waren 40 meisjes naar dit soort rollen. Dat ik heb daar dus niet zoveel invloed op, behalve dat ik ze uitnodig. En nogmaals, ik ben dus zelf dan bij zo'n eerste ronde er niet.
1: Mm-hmm.
3: Want dat is een beetje gek.
1: Je zou ook een hele slechte castingpersoon zijn als je iemand, omdat ze je dochter was, maar niet kon acteren, toch naar zo'n auditie stuurde.
3: Ja, precies. Ja, dat vind ik ook. Wat ik dat voor voorstel, nee, precies. Dus dat is wordt wel eens gedacht, maar dat is in de praktijk echt iets heel anders.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb 2 dochters die van kleins af aan altijd radiodingen hebben moeten inspreken. Dus die hebben hun mondje echt wel klaar. Die hebben al heel veel geoefend. Dus dan komt er ook nog een beetje talent bij kijken. Dan ben je er al natuurlijk. Zeg, hoe doe jij dat dan met je werk? Want ik neem aan, Isabel is 12, dat jij eindeloos heen en weer hebt moeten rijden naar, waar was het? Den Haag, Zuid-Holland?
3: Nee, Berg aan Zee. Nou ja, in dit geval is het wel weer een mooi verhaal. Want ik was al aangenomen bij Netflix als kinderacteercoach of kinderregisseur, hoe je het ook noemt.
1: Oh.
3: Dus ik zou op die set al gaan staan samen met de collega Nathalie Rietveld. En toen, daarna werd dus Isabel gekozen. Maar ze wisten ook niet dat, op de set wisten ze niet dat dat mijn dochter is, want ik heb een andere achternaam.
1: Aha.
3: Dus wij gingen dus samen, dus wij werkten eigenlijk samen op die set. Dus ik werkte met haar als spelcoach en zij was dan Sophie. Dus dat was eigenlijk fantastisch.
1: Ja, wat leuk. En hoe doet ze het?
3: Ja, geweldig. Ja, nou ja, echt, ik vind het

0: morgen al.
1: Ja.
0: Morgen op Netflix.
1: Op Netflix, ja. Oh. Morgen begint het. En het is een serie van 16 plus. Dus is het gerated. Dus,
0: dat is ook gek. Ze mag niet kijken.
1: Nee, maar dat gaat ze wel doen natuurlijk.
0: Dat denk ik ook. Mag ik Isabel nog heel even?
1: Zeker.
0: Ja, dankjewel Karien.
1: Ja, bedankt.
0: Isabel?
2: Ja?
0: Wat ga je morgen doen? Ga je dan voor de tv zitten en kijken?
2: Ja.
0: En met vrienden en vriendinnen of alleen met mama?
2: Nee, met mijn vader, mijn moeder en misschien mag mijn broertje ook de eerste aflevering zien.
0: Oh, hoe oud is die?
1: De eerste, ja. Nee, de rest is echt, dat is niet voor zijn ogen beschikbaar.
0: Nee, ja, jullie weten natuurlijk wat er komt. En Isabel, wat staat er vervolgens voor jou op het programma? Want jij wordt natuurlijk nu de nieuwe Rivka Lodijs of andere bekende actrice. Dus wat is het volgende voor jou?
2: Binnenvet, ik ga er nu heen.
0: Wat is dat?
2: Het is een serie, een kinderserie van NPO Start.
0: Oh, leuk. Nou, daar moet je een andere keer over vertellen, goed?
2: Is goed.
0: Oké, veel succes. Dankjewel dat je er was en veel plezier morgen met kijken allebei.
2: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Bedankt voor dit interview.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NAV.
2: En waarom NAV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Porcentrum Twente.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
13: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: En zo is het alweer 2:30. En dat is een mooi moment voor het regionale nieuwsoverzicht. We krijgen het regionale nieuws van Serien Beunen. Ga je gang, Serien.
16: De droogte van afgelopen zomer en de bijkomende lage waterstand heeft flinke gevolgen gehad voor het aantal goederen dat is verscheept. Dat meldt het CBS. Ook bij het Twentekanaal in de haven in Deventer was dit zo. Vorige maand werd bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. En dat is een laagterecord, zegt het CBS.
17: Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
16: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af. Dat kwam vooral door de lage waterstand in de Rijn. Omwonenden van een nieuwe wijk in Enschede Noordoost willen dat de Raad van State de bouw van bijna 200 woningen voorlopig stillegt. Ze vrezen grote verkeersproblemen omdat de ontsluiting volgens hen onvoldoende is. Vooral een smalle spoorbrug met 1 rijbaan zou tijdens de spits voor wachtrijen zorgen. De gemeente vindt dat aanvaardbaar en zegt dat automobilisten zo nodig een andere route kiezen. Ook de veiligheid van een smalle fietsroute richting de Telgendijk wordt betwist. De Raad van State doet over 2 weken uitspraak. De landelijke staking bij de NS en Arriva leidt tot drukte bij taxibedrijven. Zo waren er al ruim 6 keer meer ritten bij taxiservice Uber. En ook de meeste bussen van Arriva rijden vandaag niet vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer. En of een buschauffeur staakt, weet Arriva pas bij de start van de dienst. Daarom heeft het vervoersbedrijf pas in de ochtend, deze ochtend dus, een overzicht van welke bussen niet rijden. En het was voor veel mensen dan ook lastig om op hun school of werk te komen.
18: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
19: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
18: Ja, het is wel irritant.
20: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen. En beter behandeld worden, waardoor ze staken.
15: Ja, een Deltion College in Zwolle heeft een oplossing. Ik bel straks even met Dunja, die zit daar op school. Die vertelt daarover.
16: Nou, dat gaan we horen zo meteen.
15: Ja, hè?
16: Ja, Arriva adviseert reizigers om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vandaag. En FC Twente speelt vanavond in Enschede de inhaalwedstrijd tegen Telstar. Oorspronkelijk zou de wedstrijd in het weekend van 21 augustus gespeeld worden. De wedstrijd werd uitgesteld zodat FC Twente zich kon richten op de play-offs van de Conference League. En wij doen vanavond verslag van het duel om 6:15 hier op Radio Oost.
15: Ja, en dan het weer heb ik nog voor je. Nou, vanmiddag bewolkt en her en der behoorlijke buien. Soms zelfs onweer. Stevige wind staat er ook. En het wordt maximaal 19 graden. Vanavond weer buien, dan wordt het vannacht droog. En morgen ook een stuk droger. Met af en toe de zon en 20 graden. En de dagen daarna, ja, wisselvallig. Dan weten we dus nog niks. Maar het zou zomaar kunnen dat er flink wat zon nog bij komt kijken. En dat het toch weer 21 graden wordt. Verkeersinformatie van de ANWB. Nou, op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo is het nog steeds 5 minuten file. En op de A1 Hengelo richting de Duitse grens sta je 7 minuten stil. En op de A28 rondom Amersfoort, Strand Nulde en Nijkerk. Daar nog steeds gedoe met die Hardenbergerbrug. Veiligheidsmaatregelen worden daar genomen. En je wordt dus omgeleid via Apeldoorn.
0: In de middag.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. We hoorden het net al in het nieuws. Sommige scholieren moesten vandaag op school komen, terwijl de treinen staken en ook heel veel bussen staken. Ja, hoe kom je dan op school? Dat lijkt me een groot probleem. Nou, in Deltion in Zwolle, op Deltion in Zwolle, zitten heel veel verschillende opleidingen. En Dunja Gaus, die zit op de opleiding tot allround schoonheidsspecialist. Ja, die kon dus niet in Zwolle komen vandaag. Dunja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, hoe werd dat opgelost dan?
1: Nou, we hadden bij verschillende lessen een linkje gekregen. En ze zeiden dat als je echt niet kan komen naar school vanwege staking, dan moeten we online les nemen. Dus dan werden we opgebeld.
0: Dus jij hebt les gehad vandaag via de computer, alsof het weer coronatijd was?
1: Ja, het liet me echt denken aan de quarantainetijden. Het was echt raar.
0: En wat heb je moeten doen vandaag dan via de computer?
1: Nou, we zouden eigenlijk vandaag 3 uur lang praktijkles hebben. Dus iemand behandelen.
0: Dat is lastig. Maar
1: dat konden we niet helaas doen. Dus dan moesten we thuis opdrachten maken. En nu ongeveer 3:15 worden we weer gebeld met biologieopdrachten en uitlegjes.
0: En hoeveel jongeren zijn er wel op school vandaag?
1: Volgens mij echt heel weinig. Want alle opleidingen nemen nu online les, want niemand kan komen. Echt maar amper studenten. Volgens mij 1 of 2 opleidingen zijn wel in Deltion.
0: Ja, wel goed dat ze dat doen. Want ik hoorde dus iemand in het nieuws zeggen, je moet naar school komen. Hoe zou je dat gedaan hebben als ze dat van jou geëist hadden?
1: Ja, dan zou ik gebracht worden door mijn ouders. Maar als iedereen dan met de auto komt, dan komt er wel echt een grote, dikke, vet file. En dan kom je waarschijnlijk een uur te laat. Ja. Omdat dan duizenden studenten met de auto moeten komen. En dat kan echt niet.
0: Heb je nou dat je echt heel erg baalt van dat je die praktijkles mist en dat je er niet kan komen? Of is het ook wel lekker zo'n dagje thuis?
1: Nou, het is wel lekker zo'n dagje thuis. Alleen, ik baal er wel van, want nu mis ik wel mijn uren. Ze zeggen wel van, het is eigenlijk niet onze schuld dat de staking is, maar gaat wel weg van onze uren. Dus dan komen wij wel in de problemen.
0: Ja, moet je dit inhalen, die 3 uur praktijk?
1: Ja, dan moeten we het inhalen. En als je te veel uren mist, dan mag ik niet de examen maken. Terwijl het komt niet door mij dat er staking is en dat ik niet op school kan komen.
0: Nee, is waar. Nou, heb jij wel werkje aan een oplossing, want je hebt straks rijles.
1: Ja, dat wel. Ja, even voorbereiding voor de volgende staking.
0: Ja, precies. Dan kun je met de auto. Nou, dankjewel. Ja. Doe je succes met biologie zo dadelijk en met je rijles.
1: Ja, heel erg bedankt en u veel plezier.
0: Dat komt goed. Dankjewel, Dunja. Ja. Ja, dat hebben ze dus goed opgelost. Gewoon online les, net als tijdens de coronatijd. In ieder geval bij Deltion in Zwolle. Nou, heb jij een probleem gehad vandaag? En hoe heb je het opgelost? Laat het even weten. Via een appje, via de Oost-app of 06-4567-1331. Gaan we luisteren naar Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood.

0: ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
5: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
4: NRV.
5: Waar vraag je dat?
4: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
5: Wij?
4: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
6: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: NRV.
4: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
12: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een aanrijding op de Usselenrondweg in Enschede is de bestuurder van een scootmobiel gewond geraakt. Het slachtoffer werd geschept door een auto en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En FC Twente speelt vanavond in Enschede de inhaalwedstrijd tegen Telstar. Daar doen we natuurlijk verslag van hier op Radio Oost om 6:15. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
3: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Brother Louis. Modern Talking.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Ja, en met Modern Talking vieren we dan Internationale Synthesizer Dag. Die heb ik ter plekke verzonnen, maar dat is toch heerlijk als je dat terughoort in dat liedje. Zo dadelijk spelen wij de super makkelijke Koning Haakon quiz. Dus de super makkelijke Koning Haakon quiz. Als je mee wilt doen aan die quiz en een Oostpakketje wilt winnen, dan moet je nu gaan appen met het antwoord op vraag 1. De quiz bestaat uit 3 vragen die super makkelijk zijn. Maar die eerste vraag, dat is de instapvraag. Die is dan ook het moeilijkste van de 3 super makkelijke vragen. Als je het antwoord weet, dan app je even. En wellicht spelen we dan zo dadelijk op de radio de quiz. De vraag is, hoe heet de vrouw van koning Haakon? Hoe heet de vrouw van koning Haakon? De andere 2 vragen zijn nog makkelijker. Dus doe een poging via een appje, via de Oost-app natuurlijk. Of 06-4567-1331. Ik zeg het nog een keer. 06-4567-1331.

Ik kan er niks aan doen, maar ik vind dit echt een super ongezellig liedje. Kingdom of Fear van Cameron Withcombe. Van iemand die dus de hele dag in een koninkrijk van angst leeft. Dat is toch ook niet een gezellige tekst de hele tijd. Maar goed, het komt natuurlijk voor. Eerlijk is eerlijk en kunst is kunst. Ondertussen probeer ik Ineke te bereiken. Ineke Terdenge. Dus ik zeg het even op de radio. Ineke, jij had als eerste het goede antwoord op de vraag in de supermakkelijke Koning Haakon quiz. Maar je neemt de telefoon niet op. Dus ik ga het nog een keer proberen. En als ik je dan nog niet te pakken krijg tijdens John Travolta en Olivia Newton-John, dan gaat de kans naar iemand anders, hè, om het prijzenpakket te winnen. Dus dan gaat er iemand anders meedoen aan de supermakkelijke Koning Haakon quiz. Hoe heet de vrouw van Koning Haakon? Nou, het antwoord heb ik inmiddels binnen. Maar nu nog telefonische verbinding met Ineke. Dus ik probeer het nog een keer. Maar ondertussen eventjes dan deze, hè. Jeugdsentiment natuurlijk. Uit Greece, Summer Nights.

0: begrafenis van zijn vader. Dus ja, hij staat een beetje centraal, deze koning. En de eerste vraag in de supermakkelijke Koning Haakon-quiz was: hoe heet de vrouw van Koning Haakon? Nou, ik kreeg veel goede antwoorden, ook trouwens veel foute antwoorden. Maar nou, één iemand die maakt nu kans op het prijzenpakket. En dat is Ineke Terdege. Ineke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je nam hem gewoon niet op, hè?
1: Nee, ik herkende het nummer niet. Ik denk, nou, wie belt mij nu toch?
0: Ja, geen zin in.
1: Dus, nou, dat wel, maar dat doe je niet meer. Maar ja, totdat ik op de radio hoorde, van ik had Ineke aan de lijn. Denk, oh, dat was ik natuurlijk.
0: Ja, ja, ik had je graag aan de lijn gehad, maar ik heb je nu aan de lijn. Dus ik ben helemaal blij. Want jij had het goed. Wat is namelijk de naam van de vrouw van koning Haakon? Dat was namelijk de vraag, hè?
1: Ja, ja, Mette Marit.
0: Dat is natuurlijk gewoon hartstikke goed, ja. Ik kreeg heel veel, ik weet niet zo heel veel van het Noorse koninklijk huis. Ik kreeg heel veel verschillende antwoorden. Maar naar mijn weten is het inderdaad Mette Marit. Dus daar ga je door naar de volgende vragen. Ik heb drie vragen. De vragen zijn over het algemeen makkelijk. Maar ja, je weet hoe het is met dat soort vragen. Dan is het toch net dat je er niet op kan komen.
1: Nou, precies.
0: Ja, dus hou je vast. Waar kom je vandaan, Ineke?
1: Enschede.
0: Enschede. Heb je iets meegekregen van die hele het koninklijke begrafenis en toestand?
1: Ja,
0: en zo?
1: Ik heb ernaar gekeken.
0: Ja, mooi. Ja,
1: ik mooie uitvaart.
0: Ja, ik wil zeggen mooi, hè. Maar het is natuurlijk heel verdrietig allemaal. Maar het is ook wel mooi, hè, zo'n koninklijk gedoe.
1: Ja, het was heel mooi en rustig. Ja. Het was een mooie uitvaart.
0: Ja, met mooie speeches en zo. Oké, dus de tweede vraag in dit hele geheel is: ben je nou weg? Ineke? Dit kan niet waar zijn. Nou heeft Ineke per ongeluk opgehangen. Nou, wat een dag is het ook weer. Maar dat geeft niet. Want ik ben inmiddels, kijk, ik val nu zeg maar ongeveer 2 weken in voor Paula. En ik ben echt super handig geworden met al die telefoonsystemen hier. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Dus ik ga gewoon nog een keertje het nummer draaien. En dan hoop ik natuurlijk wel dat ze weer opneemt en dat ze niet wegviel omdat haar telefoon leeg was. Want dat kan natuurlijk ook, hè, als je niet voorbereid bent op de supermakkelijke Koning Haakon-quiz. Kijken wat er gebeurt. Spannend.
2: Helaas is degene die belt nu niet beschikbaar. Laat een bericht achter na de toon.
0: Ja, ik denk dat de telefoon van Ineke leeg is. Wat zal ik nu doen, hè? Zal ik gewoon even wachten nog? Want jij zit natuurlijk thuis natuurlijk ook helemaal klaar voor die vragen. Ja, ik ga gewoon nog even wachten. Want het betekent wel dat als ik nu een plaatje ga draaien, dat het daarna alweer tijd is voor de boodschappen en dat het daarna alweer tijd is voor het regionale nieuws. Dan komt Van Halen, die gaat jumpen. En dan ga ik daarna gewoon nog een keer contact zoeken met Ineke. Maar als je nou een van die andere mensen bent die al Mette Marit had ingestuurd, zorg dan ook even dat je paraat bent. Want als ik Ineke niet meer te pakken krijg, die zit nu via de radio nog mee te luisteren, dus die hoort het allemaal. Als ik Ineke niet meer te pakken krijgt, dus na het nieuws, het regionale nieuws, dan ga ik iemand anders bellen. Want dan spelen we natuurlijk nog wel eventjes de supermakkelijke Koning Haakon-quiz. Goed, dan heb ik nu nog even tijd voor Patrick Cowley en Sylvester. Hè. Do you wanna funk? Ja, kunnen we even funken. Even snel die telefoon in de lader, Ineke. Dikkie, ik had het net zo naar mijn zin met Ineke. Nou, komen we zo op terug. Eerst even funken dus.

0: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
12: Voordeeluitjes.nl. De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
12: Voordeeluitjes.nl.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Het is echt exact 4:30. En dus tijd voor het overzicht van het regionale nieuws. En dat krijgen we van Sirien Beunen. Ga je gang, Sirien.
15: Bij een aanrijding op de Usseler Rondweg in Enschede is de bestuurder van een scootmobiel gewond geraakt. Het slachtoffer werd geschept door een auto en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 1:00 PM ter hoogte van de kruising met de Josink-S-weg. Beide betrokken voertuigen raakten beschadigd en de weg is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Een man van 26 uit Zwolle die kinderporno verzamelde en deelde, heeft een taakstraf van 240 uur en voorwaardelijke celstraf gekregen. De man had onder meer beelden van zeer jonge kinderen op zijn telefoon. Hij heeft ook een voorwaardelijke celstraf gekregen van 180 dagen, waarvan 179 voorwaardelijk. En die ene dag onvoorwaardelijke cel heeft hij al in voorarrest uitgezeten en hij hoeft daarom niet de gevangenis in. Naast treinen rijden ook de meeste bussen van Arriva vandaag niet vanwege de landelijke staking in het OV. In Twente en de Achterhoek rijden er geen lijnbussen, alleen kleinere bussen en buurtbussen. En deze buschauffeur legt uit waarom er gestaakt wordt.
16: Dat is een keuze die wij hebben moeten maken en die wij niet lichtvoetig maken, ook niet met plezier maken. Soms moet je iets doen om duidelijk te maken dat je een grens hebt bereikt. Het is uitstel, geen afstel. Wat wij van begin af aan gezegd hebben, die bezuinigingen moeten van tafel. Wat we nu doen, is op de tafel van volgend jaar leggen. Dat is niet wat wij willen. Wij willen ze echt van tafel.
15: De staking is onderdeel van een groter protest van FNV tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheden. De haven, bouw en metaalsector staakten al. De brief aan Den Haag over het stikstofbeleid had na het debat erover verstuurd moeten worden, vinden bijna alle partijen van de gemeenteraad Dalfsen. Die brief werd vorige week verstuurd en riep landbouwminister Jamie van Essen op om de stikstofplannen uitvoerbaar te maken. Veel partijen konden zich vinden in de inhoud van de brief, maar zijn niet te spreken over de timing. Zij hadden dus liever gezien dat die brief na het debat werd verstuurd. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
14: Dankjewel, Serien. En dan het weer, want de komende dagen wordt het eigenlijk zo wisselvallig. Ik zal proberen er een beetje lijn in te brengen. Eerst gaat het regenen, met af en toe zelfs onweer in onze provincie. Het gaat ook behoorlijk waaien. En dan blijft het dus nog koud 's nachts. Nou, koud, 18 graden, dat is best fris. Maar daarna wordt het droog, laat de zon zich weer zien en kan het weer zo ongeveer 20 graden worden. Trouwens, in de loop van de dag is het nu 16 graden. Zaterdag dan wordt het droog en dan kan het 21 graden worden. Maar daarna weer nattigheid, gaat het weer regenen. En dan de verkeersinformatie. Nou, nog steeds vrij rustig hoor, op de Overijsselse wegen. Natuurlijk die A1 Hengelo richting Duitse grens. Daar sta je 9 minuten. En nog steeds gedoe rondom de Hardenbergerbrug. Daar zijn veiligheidsmaatregelen genomen en word je omgeleid via Apeldoorn. En dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Daar sta je ook 9 minuten stil. Zo dadelijk hier Ineke, hoop ik, met de supermakkelijke Koning Haakon quiz, het vervolg daarvan. Maar eerst Van Halen.
17: Bij Oost is

0: Nou, ik spring een gat in de lucht als ik nu daadwerkelijk Ineke aan de telefoon heb. Het is maar afwachten. We proberen echt inmiddels al meer dan een half uur de supermakkelijke Koning Hakon quiz af te spelen. En nu is het moment aangebroken. Ineke, ben je daar?
1: Ja, ik ben er. Oh,
0: gelukkig. Doe je? Nee joh, maakt er niet uit. Maar doe je wel voorzichtig dat je nergens op een knopje drukt, een snoertje lostrekt?
1: Nee.
0: Nou, even voor de... Voor de duidelijkheid, het draait allemaal om de quiz rondom Koning Hakon. We hadden al bevestigd gekregen dat de koningin met de Marit heet. Ja. Dus zijn echtgenoten, dat was eigenlijk de instapvraag. En we hebben nu nog maar twee vragen te gaan. Als je die allebei goed hebt, dan krijg je dus het Oostpakket. Als het sowieso lukt om antwoord te geven, krijg je het pakket al goed.
1: Okay.
0: Ja, om aan de lijn te blijven. Dat lijkt me al echt... Ja. Nou, de tweede vraag is... Hoe heet de vader van koning Hakon... die dus vandaag... waar vandaag de uitvaart van is?
1: Dat was koning Harald de Vijfde.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Hè, gelukkig. Nou, die was heel makkelijk. De volgende is echt zo'n gemene vraag. Want waarschijnlijk weet je het. En in ieder geval denk je, ik hoor het te weten. Maar goed, kom er maar even op. Hoe heet... de hoofdstad van Noorwegen.
1: Oslo.
0: Ja! Oh, ik vind het, dit soort vragen, daarom doe ik nooit mee aan quizjes. Dat zou ik dan natuurlijk weet je, dat heb je gewoon op school gehad. Maar als het er dan om draait, dan weet je het net even niet.
1: Ja, precies. Ja, ja. Nee, precies.
0: Maar het kwam. Het kwam. Ja, je hebt het helemaal goed, Ineke. En je hebt het volbracht, de supermakkelijke Koning Hakon quiz. Dus er komt een prijzenpakket van Oost jouw kant op.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij heel erg dank voor je bijdrage de afgelopen drie kwartier.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag nog, Ineke.
1: Dank je.
0: Doeg.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Smit naar een ander muzikaal icoon, Ramses Shaffi. Kijken of ik het helemaal kan. Zing, vecht, huil, lach, bid, werk en bewonder. Bid, lachen. Wat zit je nou? Nee.
1: Willekeurige volgorde.
0: Nee, ik draai er maar twee om.
2: Bid, lach, werk en bewonder.
0: Ja, bij jou zit het er standaard in. Ja, ik weet wel alle werkwoorden, maar niet op welke plek ze staan. Maar goed, het was inderdaad Ramses Shaffi. En de man die je mij hoorde verbeteren, dat is Jan-Willem Kobus, die vanmiddag weer te beluisteren is en op zoek is naar liedjes over, laat me raden, treinen.
2: Ja, nou, en vervoer. dus hebben we taxi gespeeld vandaag.
0: Oh,
2: dus
0: ja.
2: Het gaat over taxiën. Even ja. Mensen van A naar B brengen.
0: Oh, dus het mag ook Long and Winding Road of dat soort...
2: Ja, Drive My Car, Fast Car, Runaway Train.
0: Alles, ja. Ja.
2: Take the Wild Side.
0: Ja, we hebben nou auto-vliegtuigen al gehad en Het busje komt zo ook.
2: Ah, kijk.
0: Dat past ook niet, want busjes komen ook niet zo, want die staken ook. Dus
2: ja.
0: Dat is, laat je de creativiteit weer eventjes helemaal los. En app even via de Oost-app of kijk op Facebook naar onze pagina, want dan ben je niet alleen weer bij over het nieuws en wat voor leuks er gebeurt, maar ook kun je daar je tips doorgeven.
2: Zeker, loop me maar lopen, Daniel Loos.
0: Oh, maar daar had ik nog helemaal niet bedacht.
2: Ja.
0: Lopen, wel fietsen, ook. Heel veel fietsen.
2: Ja, over het algemeen, als je ergens met de trein naartoe gaat, is dat niet te belopen.
0: Nee, dat is dan wel weer waar. Goed, nou, kdenk al opgeschreven?
2: Kdenk.
0: Zit mee te schrijven, wordt een hele lange uitzending. Je gaat door tot 9:45, want er zijn heel veel vervoersmiddelen.
2: Sterker nog, we zijn korter dan ooit, want we gaan voetballen vanavond.
0: Oh ja, natuurlijk, het is wisselaat.
2: Ja, 6:30, dan geven we het stokje over aan Paul Schabbink.
0: Oké, nou, geef snel dan je tips door. En morgen, dan zit Paul ook hier.
2: Ja, zeker.
0: Die past even op de plaatjes dan. Dat is ook hartstikke fijn. Voor nu nog eventjes in vloeiend Spaans.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800, Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
7: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie regelde het verkeer bij een tractorblokkade van de N343 bij Langeveen. Daar hadden boeren uit protest een kruispunt op de weg richting Hardenberg geblokkeerd. En het pontje over de Lende bij Oldemarkt mag toch nog geen fietsers overzetten. En FC Twente speelt vanavond in Enschede de inhaalwedstrijd tegen Telstar. En daar doen wij natuurlijk verslag van, hier op Radio Oost.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden. En dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. En Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
12: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.de.
15: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer.
14: Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: Radio Oost.

0: luistert naar Radio Oost on your radio selector.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Serien Beunen.
1: De dag van Oost.
0: Donkere wolken, het zonnetje dat er tussendoor komt. Dat is een beetje de dag van vandaag. Waar we het ook gaan hebben over het nieuws dat vandaag voorbij kwam. Want wat we onder meer gaan doen is eventjes bellen met Oekraïne.
2: Ja, daar is een heel bijzondere tocht gelopen. Daar gaan we het over hebben.
0: En we hebben het ook natuurlijk over die landelijke OV-staking van vandaag. En op Twente Airport zouden vliegtuigen overkomen. Nou, die kwamen nu dan weer niet, maar de komende dagen misschien wel. Afijn, we waren eventjes bij de vliegtuigspotters die daar zijn. De Back to the 80's week komt eraan. En daar hebben we een heel leuk spelletje voor volgende week. Maar dat moet ik nu al eventjes een beetje gaan uitleggen. Dus dat gaan we straks ook nog doen. En we kijken wat er verder allemaal vandaag en morgen gebeurt. En onze 5 voor 6 vandaag.
2: Ja, belangrijk.
0: Zo is het. Waar gaat die vandaag over?
2: Ja, die gaat vandaag natuurlijk over die staking van de treinen. En wat gebeurt er dan als je niet met de trein kunt? Dan moet je met de taxi.
0: Liften of met de taxi. Zien dat je van A naar B komt. Welke muziek past daarbij? In de 5 voor 6. Want geen 6 voor 7 vandaag. Omdat we vanaf 6:30 al gaan overschakelen naar de Oosttribune. Voor de wedstrijd van FC Twente tegen Telstar. Die begint om

0: Kiki D en I Got The Music in May, hoor je op Radio Oost.
1: De 6 voor 7.
0: Het is al lang september, want we gaan het vandaag hebben over de 5 voor 6. Er is vanavond voetbal en dus stoppen we ietsje eerder met dit programma. Gaan we naar de Oosttribune, FC Twente Telstar. Maar de 5 voor 6, 5 plaatjes die we voor 6 uur gaan draaien, die gaan over taxis.
2: Ja, die gaan over taxis, want als je vandaag ergens heen moest, dan kwam je in de problemen als je met het OV moest. En als oplossing heeft RTV Oost vanmorgen gratis taxi gespeeld. Onze collega Maxime met de zelfbedachte bijnaam Maxi Taxi haalde onder andere deze jongen op.
3: Nou, ben je er klaar voor?
4: Zeker.
3: Nou, stap er maar in. Je hoeft dus nu niet naar stage, maar jij hebt wat anders bedacht voor jezelf. Want waar brengen we jou naartoe nu?
4: Naar mijn vriendin in Hardenberg. Dan gaan we lekker lunchen. En dan kijken we wel hoe het loopt, zeg maar.
3: Hey, weet jij eigenlijk waarom er geen treinen rijden vandaag?
4: Ja, ongeveer. Vanwege de plannen van het kabinet om de sociale zekerheid, die zou minder worden of zo. En dat heeft niet per se op het openbaar vervoer, maar meer op alle werkenden bij elkaar. En daarom staakt het openbaar vervoer.
3: Wat denk jij dat het voor gevolgen heeft voor de rest van... Jij komt er eigenlijk best wel lekker vanaf. Je hebt een dag vrij, je gaat lekker met je vriendin lunchen.
4: Voor mij is het prima, inderdaad. Ja. Nou goed, mijn pa die gaat altijd met het openbaar vervoer naar Amersfoort. Hij werkt in Amersfoort, nou ja, van het Zipclo naar Amersfoort. Nou, die moest vandaag bijvoorbeeld met de auto. Ik denk dat de meeste mensen natuurlijk wel met de auto kunnen. Maar het probleem voor studenten... Nou goed, ik bedoel, ik ben bezig met mijn rijbewijs. Maar ik heb dat niet. Dus ik denk dat het voor heel veel studenten natuurlijk wel een probleem is.
3: Wat vind je er zelf van dan?
4: Ik snap het wel. Ik heb er ook wel begrip voor. Het is wel inderdaad onhandig. Maar goed, het is nooit handig. Ik bedoel, dus ik denk dat wel dat het goed is.
3: We zijn er.
4: Zo. En toen waren we in Hardenberg.
3: Ja. Oh. Dankjewel dat wij jou mee mochten nemen in de auto.
4: Super bedankt.
3: Heel veel plezier vandaag.
4: Ja, dankjewel.
3: En doe
4: jullie,
3: goed aan je
4: jullie succes.
3: Dankjewel.
4: Dankjewel.
0: Nou, hartstikke gezellig. De Maxi Taxi was dat die vandaag eventjes reed. Voor wie niet gebruik kon maken van het openbaar vervoer. Maar al die honderdduizenden andere mensen, die hadden er wel heel veel last van vandaag.
2: Ja, die stonden lekker op het perron, denk ik.
0: Ja, nou ja, jij kunt daar plaatjes bij bedenken en doorgeven. Welke muziek komt jou te binnen als jij denkt van... hé, over dat rijden en over die taxi heb ik wel een idee. Geef ze door, dat kan via Facebook Radio Oost.
1: Tot 7 uur, de dag van Oost.

0: Volumia en Blijf bij mij hoor je op Radio Oost. Ja, ik moet even wat kwijt, want volgende week dan hebben we de Back to the 80s week bij Radio Oost. En daarin gaan we een spelletje spelen. Maar dan moet ik je nu wel eventjes wat voor vragen om mee te doen, want dat doe je niet zomaar even in een paar minuutjes. Voor mensen die in de jaren 80 hebben geleefd en gewoond...
1: Ja,
0: die,
1: dat ben ik niet.
0: Nee, dat ben jij niet, maar...
2: Toplimmerik.
0: Ik ben dat wel. En dat was in de tijd dat Frits Spits op Radio 3, toen nog, Hilversum 3... een programma had elke avond van 6 tot 7, de avondspits. En daarin had hij de rubriek...

0: De poplimmerik. Nou, die willen we eventjes terughalen uit de jaren 80, de poplimmerik. En ik vraag dan ook jou om een gedichtje te maken van 5 regeltjes met rijmschema AABBA. En de bedoeling is dat er een Overijsselse poplimmerik is. En dat betekent dat de plaatsnaam uit Overijssel in Overijssel daarin moet zitten. En dat er ook een nummer uit de jaren 80 in moet zitten. De titel daarvan. Dat is de eis. Daarmee kun je hartstikke een leuk gamecomputertje kun je winnen. Zo over in de hand. Om lekker Snake te spelen op ouderwetse manier in de jaren 80. En voor mensen die denken, hoe zat dat nou ook alweer? Als je zo'n poplimmerik hebt, stuur hem dan eventjes via de app naar 0645671331. En mailen mag ook naar radio@oost.nl. Even om een voorbeeld te geven van zo'n poplimmerik, heb ik er even eentje opgezocht. En dat is er eentje. We hebben namelijk 10 jaar geleden precies dit ook gespeeld. En toen kwam deze reactie binnen van Helene uit Lemelen. En die had wel een heel toepasselijke, want die gaat toevallig over het openbaar vervoer. Het gebruik daarvan in Lemelenveld. En daar speelde op dat moment dat er geen bushalte meer was in Lemelenveld. Dus moesten mensen helemaal naar Dalfsen als ze met de bus wilden. Ik weet niet wat dat nu geregeld is, maar toen was
1: nu
0: dat zo.
1: Nu is er helemaal geen bushalte meer misschien.
0: Ja, misschien ook wel, ja. Afijn, dus dat was het verhaal toen. Dus eventjes terug naar het begin. De poplimmerik. Daar. Oh, dat is het antwoord. Dat was natuurlijk niet de bedoeling dat hij die nu al gaf. Nee, goed gespeeld, Jan-Willem. Hoe was het ook alweer met die spelregels? Ja, inderdaad, we doen hem eventjes opnieuw. Dit is dan de Overijsselse poplimmerik. Nou, en daar gaat hij. OV-gebruikers uit Lemelenveld worden met busvervoer achtergesteld. Ze moeten nu naar Dalfsen lopen of op een auto bij een liftpaal hopen, omdat busje komt zo voor hen niet meer geldt. Nou,
1: prachtig.
0: Dat is het gedicht. Ja, hartstikke mooi.
1: Ik vind het een heel mooi gedicht, ja.
0: Heel goed gedaan toen. En jouw ideeën horen we nu ook graag. 0645671331 kun je het mailen. En dan kan de komende dagen nog, ik help je nog wel even herinneren, de Overijsselse poplimmerik.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
13: Het is, even kijken, 4:53. We kijken even naar de thermometer in de provincie Sluis 7. Daar is het 16,5 graad. Zutem 17 graden en in Streukel 18. Tijd voor het regionale nieuws. Dat krijg je van Céline Beunen.
14: Bij een aanrijding in Enschede is de bestuurder van een scootmobiel gewond geraakt. Bij het ongeval zijn beide voertuigen beschadigd en het slachtoffer dat werd geschept met de auto is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 1 uur vanmiddag ter hoogte van de kruising met de Josink-Ens-S-weg. Naast treinen rijden ook de meeste bussen van Arriva vandaag niet vanwege de landelijke staking in het OV. En de staking is een gevolg van de kabinetsplannen om te willen bezuinigen op de sociale zekerheid. Die plannen zijn deels teruggedraaid, maar dat is niet genoeg, zegt deze FNV-bestuurder.
15: Als je kijkt naar wat er eerst lag aan bezuinigingen en wat er nu ligt, dan staat 70% van die bezuinigingen staat gewoon nog steeds in de boeken. Alleen het meeste is gewoon met een jaar verlengd. Dat is geen bezuiniging die eruit gaat. Dat is gewoon een bezuiniging die uitgesteld is. Het is niet dat we het leuk vinden om te staken. Het is echt het laatste redmiddel. En voor chauffeurs betekent dat ook gewoon een dag geen salaris. Je staat tegenover je werkgever. We doen het niet graag. Maar als het moet, dan moet het. En dan gaan we gewoon door tot we tevreden zijn.
14: De staking treft het volledig openbaar vervoer, dus ook veerponten. Al had deze trekbestuurder die de pont bij Velsen wilde nemen dat niet meegekregen.
16: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet.
17: Wat moest je doen vandaag?
16: Ik moet naar Egmond, dan moet ik met de trekker wat landwerkzaamheden doen. Dus dan moet ik toch naar de overkant komen. Ja. Dan ga ik maar even kijken op internet of ik wat kan vinden, maar anders moet ik maar rechtsomkeer. Ik ga niet zwemmen met het ding.
14: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar dat lijkt mee te vallen. De brief aan Den Haag over het stikstofbeleid had na het debat erover verstuurd moeten worden, vinden bijna alle partijen van de gemeenteraad in Dalfsen. Die brief werd vorige week verstuurd en riep landbouwminister Jamie van Essen op om de stikstofplannen uitvoerbaar te maken. Veel partijen konden zich goed vinden in de inhoud van de brief, maar zijn niet te spreken over de timing. Zij hadden dus liever gezien dat die brief na het debat over de stikstofmaatregelen verstuurd was. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze eigen app.
13: Gaan we naar de files. Die staan op heel veel plekken op dit moment. Laten we beginnen op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Deze kant op voor Apeldoorn-Zuid. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Natuurlijk mensen die in plaats van het OV de auto hebben genomen, zorgt voor die drukte op meerdere plaatsen. Ook op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Dat is even hetzelfde als normaal. 4 kilometer en 5 minuten. Maar kijken we ook naar de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Fase. 7 kilometer, 8 minuten. Apeldoorn richting Arnhem. Als je vanaf de A1 die weg op gaat, kom je bij knooppunt A Waterberg in 11 kilometer en een kwartier vertraging. N35 tussen Heino-Zuid en Raalte, 3 kilometer, 8 minuten. N50 Kampen-Noord, Hattemerbroek, 9 kilometer en 20 minuten vertraging. En even kijken, dat zijn ze op dit moment, de files van volgens de ANBB in onze provincie en daarbuiten. Dan nog even naar het weer. Ja, het kan nogal winderig en vlagerig zijn. En ook wat regen op dit moment. Het blijft fris met maximaal 18 tot 19 graden. Vanavond valt er nog een enkele bui. Vannacht wordt het droog. Morgen profiteren we van een rug van hoge luchtdruk. Het blijft dan droog. De zon is te zien. En in de middag wordt het een graad of 20. Vrijdag is dan de beurt aan een zwakke storing. Er is meer bewolking en soms valt er wat regen. Tot opnieuw 20 graden. En ook het weekend verloopt licht wisselvallig. Zo zit de zaterdag. Zaterdag droog, met af en toe zon en bij maximaal van 21 graden. Zondag volgt er dan weer regen.
17: Tot 7 uur.

Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost.

0: Daarmee wonnen ze natuurlijk in de jaren 70 ABBA en Waterloo. Maar daarvoor hoorde je Foreigner uit de 80's. Dus volgende week, de hele week muziek uit de jaren 80. In de Back to the 80's week op Radio Oost.
1: Ze heeft het gehaald, Margreet Botter uit Westerhaar. Ze maakte een pelgrimstocht in het Oekraïense oorlogsgebied. Waarom ze in hemelsnaam 250 kilometer ging lopen, dat vroeg ze zich bij ons allereerste beetje ook af.
2: Want het klinkt zo groots en zo is het eigenlijk helemaal niet begonnen. Want ik wilde wat doen in een wereld waarin van alles aan de hand is. En waarin we ons zo machteloos kunnen voelen, had ik de gedachte, maar wat kan ik wel doen?
0: Ja, en na 2 dagen belden we haar even en toen ging het eigenlijk nog best lekker.
3: Ik ben niet ontvoerd door oude vrouwtjes. Ik ben geen monniken in onderbroek tegengekomen. En er was ook geen luchtalarm, dus het was eigenlijk een hele rustige dag.
0: Nou, wat is er allemaal intussen wel gebeurd? Dat horen we graag van Margreet. Goedemiddag, Margreet.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe gaat het?
3: Ja, het is gemengde gevoelens hier. Ik zit in de bus op weg naar Kiev, waar ik de cheque ga overhandigen, waarvoor het allemaal te doen was. Maar ook wel een beetje treurig, omdat het afgelopen is. Ik heb 250 kilometer gewandeld en ja, het waren 12 fantastische dagen.
0: Ja, want op zich, de Camino heb je gehaald, maar de uiteindelijke boodschap is dus ook dat je nog even naar Kiev gaat om een cheque te overhandigen. Je zit daar nu in die bus, zoals je al zei. Dat laatste stukje lopen, dat ging niet meer?
3: Nou, dat is best wel ver.
0: Oh.
3: Ik was net weer terug bij af. Na 4,5 uur busrijden was ik weer op het beginpunt, zeg maar. En nu moeten we nog 4,5 uur. Dus ja. Dat zou weer 12 dagen duren. Dus, en dat is in een gebied wat toch iets roeriger is dan waar ik liep. Dus liever niet.
1: Nee, beter met de bus dus. Toch even die ultieme sportvragen. Wat gaat er nu door je heen, nu je klaar bent?
3: Als ik zo met jullie spreek, dan voelt Nederland heel ver weg. En word ik ook wel een beetje emotioneel, omdat ik denk, oh wauw, ja. Ik heb het steeds gewoon heel bagatelliserend over gedaan. En andere mensen zeiden steeds, oh wauw, geweldig dat je dat doet. En nu denk ik, oh wauw, ik heb best wel iets gedaan, eigenlijk.
0: Yes.
3: En een nuchtere ik zeg van, ja, nou en, wat is dat nou? Maar ik merk ook wel dat het me wat doet. En dat ik een beetje emotioneel ben.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want je hebt ook van alles onderweg gezien. Mensen, je loopt langs kerkhoven, je spreekt de mensen die het van dichtbij allemaal meemaken. En misschien allemaal wel een familielid hebben dat al gesneuveld is.
3: Ja, en vrienden en de mensen die ik heb ontmoet. Ja, niemand is zonder oorlogspijn. En de een omdat zijn familie in het buitenland zit. De ander omdat hij in het leger vecht. En weer een ander omdat hij inderdaad vrienden heeft verloren. Dus de oorlog is hier altijd heel erg dicht aan de oppervlakte. En je kunt eigenlijk je ogen er niet voor sluiten.
0: Nee, heb je behalve dan die luchtalarmen zo nu en dan er verder nog iets van gemerkt? Of ja, als je daar gewoon zo wandelt, denk je van ja, waar ben ik eigenlijk? Lijkt wel normaal.
3: Ja,
0: of?
3: Ja, heel vaak wel. Maar juist dan komen de abnormale dingen ineens vallen je op. Bijvoorbeeld toen ik ergens door een maïsveld liep. Een pad langs een maïsveld. En toen zag ik ineens een luchtafweer geschut staan. Nee, dat had ik al helemaal niet gezien. En dan er zaten soldaten bij. Er was heet dat een manshol? Ik weet niet. Nou ja, een hol onder de grond waar de soldaten zaten. En toen dacht ik, oh, die zitten hier gewoon om om drones af te schieten. Om mij veilig te houden, zeg maar. En dat is wel steeds ook heel gek. De laatste dagen hoorde ik af en toe een vliegtuig. Wat bijzonder raar is, want het luchtruim zit hier dicht. En ja, ik merkte dat me dat dan toch ook wel een beetje angstig maakte. Van, oeh, wat is hier aan de hand? Dus je merkt het wel. En ik geloof 1 dag geen luchtalarmen gehad. En eigenlijk elke dag wel een keer ergens. En nou ja, het gewone leven, iedereen loopt door, iedereen doet door. En dat deed ik dan ook maar toch.
1: Ja, dat is dus wel echt een andere wandeltocht dan je tot nu toe hebt gelopen, denk
3: absoluut.
1: Ik.
3: Absoluut.
1: Wat vond je het allerzwaarst om te zien, om mee te maken?
3: Zwaarst. Dat vind ik altijd heel moeilijk, want er kwamen allemaal beelden voor mijn hoofd, of voor mijn geestesoog. Het zwaarst? Nee, vooral dat het dagelijks leven eigenlijk ontregeld is zonder dat je het ziet. En dat klinkt een beetje ingewikkeld misschien, maar het is dat je dat het dagelijks leven gaat hierdoor. Want je moet doorgaan. Ze zeggen ook allemaal, als ik vraag van ja, maar hoe ga je hiermee om? Ja, gewoon. Je moet gewoon doorgaan. En dat vind ik eerlijk gezegd het zwaarst. Dat mensen met alle bagage die ze hebben, dat ze hier gewoon doorgaan.
0: Ja, daar heb je natuurlijk van alles meegemaakt, heel veel mensen ontmoet. Wat is het vrolijkst wat je is bijgebleven?
3: Och, jeetje, ja, ook ontzettend veel. Ik heb gisteren de hele dag met een soldaat gelopen, die eventjes de stress uit zijn lijf wilde lopen. En die dus ook die Camino had gelopen, 2 keer zo snel als ik. En we hebben samen de hele dag opgelopen. En hij had een ontzettend grappig lach. En ik moest gewoon een heel giebelig lachje, wat helemaal niet bij zo'n hele stoere man paste. En dan moest ik steeds zo om lachen. We hebben zoveel lol gehad de hele dag. Dus dat vond ik heel leuk. Heel erg leuk vond. Er lopen hier ontzettend veel katten en honden rond. En vaak is dat dan heel veel geblaf en weet ik veel wat. Maar hier zijn ze zo lief en schattig. Ik hoorde pas een van de laatste dagen dat hier veel hondstolheid voorkomt.
0: Stop aaien.
3: Maar het was echt heel, heel schattig.
0: Je doet dit allemaal om geld binnen te halen voor oorlogsgetraumatiseerde Oekraïners. En dat ben je nu aan het brengen richting Kiev. Heb je al een beetje een beeld van wat er binnen is gekomen?
3: Ja, ik heb zojuist nog een laatste smeek squeeze uitgedaan op al mijn social media. Van jongens, het kan nu nog. Het kan sowieso nog langer, want ik blijf gewoon geld overmaken. Maar ik ga volgens mij de 18.000 euro voorbij.
0: Zo, nou, fantastisch. Indrukwekkend dat je dat hebt bereikt. Maar nog indrukwekkender is het verhaal. Mensen die kunnen je ook nog volgen via Polarsteps.
3: Ja, via Polarsteps even aanmelden. Inderdaad, even mij opzoeken. Want ik laat niet iedereen zomaar toezeggen. Maar je bent van harte welkom.
0: Goed, Margreet Botter, heel goed en mooi dat je dit gedaan hebt. En een veilige terugreis naar huis. En dank je wel voor je verhaal.
3: Dank je wel ook voor je.
4: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Ural Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check urolhellendoornrally.com voor meer info.
8: Voor de

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Een Almeloze brandweerman moet volgende week voor de rechter komen nadat er kinderporno bij hem is gevonden. Volgens het OM benaderde hij minderjarigen online, waarbij hij zich voordeed als modellenscout. En de omstreden nieuwe brug naast de Stuw over de Vecht bij Juenen mag er toch komen. De Raad van State oordeelt dat de vereiste vergunning terecht zijn afgegeven. Veel bezwaarmakers vinden de nieuwe brug niet nodig.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Staking in het OV en natuurlijk ook de problemen op de A1 en A28... wat betreft die brug die eruit ligt en daardoor heel veel files. Zeker wat meer in het westen van het land. Maar de mensen die dus vandaag niet met de trein konden, die staan daar nu wel lang in de file rond Amersfoort, de kruising met de A28. Meer dan 1,5 uur vertraging op die plek. In de provincie richting Duitse grens, 3 kilometer en 5 minuten. En we kijken ook nog even naar de A35 tussen Almelo en Wierden en tussen Nijverdal en Wierden in beide richtingen. 3 kilometer, 8 minuten. Wat dat betreft valt het nog wel redelijk mee. Ook bij Heino-Zuid-Raalte, 3 kilometer en 5 minuten. En even tenslotte de N50. Dat is tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Ook daar 5 kilometer en 5 minuten. De spits lijkt redelijk mee te vallen, ondanks dus die staking in het openbaar vervoer.
6: De dag van Oost.
5: En daar gaan we het zo nog wel over hebben, over die staking. Verder zetten we al het andere nieuws voor je op een rijtje. En gaan we natuurlijk ook nog even kijken hoe het zit met die vliegoefening. Die zou ook vandaag weer over de provincie komen. Maar ik heb nieuws, ze kwamen niet. Daar hoor je zo meteen meer over. En de 5 voor 6, die gaan vandaag over de staking in het OV. En de taxi die genomen moest worden.
7: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Radio Oost.
15: Let's go, girls.

0: ik zeg het niet elke dag, maar Man, I Feel Like Woman hoorde je van Shania Twain.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Serien Beunen.
1: De Dag van Oost.
0: 8 minuten over 5, wij nemen de Dag van Oost met je door. En die ging vooral over een staking.
2: Ja, want het kan je niet ontgaan zijn. Al het openbaar vervoer lag stil vandaag. En naast treinen rijden ook de meeste bussen van Arriva vandaag niet, vanwege die landelijke staking. Deze buschauffeur legt uit waarom er gestaakt wordt.
3: Dat is een keuze die wij hebben moeten maken. En die wij niet lichtvoetig maken, ook niet met plezier maken. Soms moet je iets doen om duidelijk te maken dat je een grens hebt bereikt. Het is uitstel, geen afstel. Wat wij van begin af aan gezegd hebben, die bezuinigingen moeten van tafel. Wat we nu doen, is op de tafel van volgend jaar leggen. Dat is niet wat wij willen. Wij willen ze echt van tafel.
2: De staking is onderdeel van een groter protest van FNV tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheden. De haven, bouw en metaalsector staakten al.
0: In Dalfsen vinden de meeste partijen in de gemeenteraad dat het college had moeten wachten met de brief aan Den Haag over het stikstofbeleid. Vorige week stuurde het college samen met 4 buurgemeenten die brief. Ze riepen daarin landbouwminister Jamie van Essen op om de stikstofplannen uitvoerbaar te maken. Veel partijen konden zich vinden in de inhoud van de brief, maar zijn niet te spreken over de timing. Ze hadden liever gezien dat die na het inhoudelijk debat over de stikstofmaatregelen pas verstuurd zou zijn.
2: En commotie in Zwolle over anti-abortusprotesten in de stad. Midden in het centrum werd er gedemonstreerd door een actiegroep die ook foto's toonde van abortussen. En die foto's waren behoorlijk heftig en dat leidde tot woedende reacties van lokale politici en ondernemers.
4: Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
5: Als een vrouw had een miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
2: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niets strafbaars is gebeurd. Daarom kon er niet worden ingegrepen. Toch zegt de loco-burgemeester met de betogers te willen gaan praten. De anti-abortusgroep zegt de acties niet aan te passen.
0: Het Nationaal Park Weerribbewiede onderzoekt hoeveel PFAS er zit in eieren van hobbykippen in Steenwerkerland. Daarvoor worden zo'n 30 huishoudens gezocht met maximaal 15 kippen die dan weer buiten scharrelen. Het RIVM adviseert om particuliere eieren niet te eten, omdat er daarin op verschillende plekken hoge concentraties PFAS zijn gevonden. Met het onderzoek wil het park een eerste beeld krijgen van de situatie in de regio. De eieren worden in een laboratorium getest. Deelnemers die krijgen eind dit jaar uitslag, maar geen persoonlijk gezondheidsadvies.
2: Dat is goed om te weten als je daaraan meedoet. FC Twente speelt vanavond in Enschede de inhaalwedstrijd tegen Telstar. Oorspronkelijk zou de wedstrijd in het weekend van 21 augustus gespeeld worden. Maar de wedstrijd werd uitgesteld zodat FC Twente zich kon richten op de play-offs van de Conference League. En wij doen natuurlijk verslag van het duel om 17:15 hier op Radio Oost.
0: Sterker nog,
1: de Oosttribune.
6: Vanavond om 17:15 FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
0: Ja, en nog eventjes, ik heb net een oproepje gedaan voor de Limerick. En die eerste Limerick is al binnen.
2: Ja, wat leuk.
0: Vanuit Mander, dus houd het in de gaten. En nu nog eventjes terug naar de 17:06, want die gaan vandaag dus over die staking in het openbaar vervoer. En welke muziek past daarbij in de 17:05? Omdat we straks gaan voetballen na 18:30, draaien we de plaatjes nu al. En dat is er een van Billy Ocean en Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: Get out of my dreams, get into my car, was het verhaal van vandaag. Omdat de treinen niet reden.
1: Ja, het gaat er al de hele dag over. Het is vandaag rustig rond terrein en busstations. Er is namelijk een grote staking en dat legt het openbaar vervoer plat. Vakbonden en werknemers protesteren tegen de plannen van het kabinet. En dat wil bezuinigen op de sociale zekerheden.
0: Verslaggever Harro Brouwer die staat de hele dag al op het station in Zwolle. Goedemiddag, Harro.
2: Hi, goedemiddag.
0: Is het nog een beetje rustig daar op het moment?
2: Ja, als je zo naar het station kijkt waar de treinen zouden moeten rijden. Het is toch spits inmiddels. Doodse stilte. Ik sta dan op het busstation naast het treinstation. Daar staat een enkele bus. Die rijdt dan leeg weg. Komt toevallig nu in de verte weer een bus. Het zijn er heel erg weinig. Ik vroeg de chauffeur van, rijdt u gewoon? Nou, hij vond het een beetje lastig om antwoord te geven. Misschien dat het dan ook te maken heeft omdat hij wel rijdt en anderen niet. Maar goed, geen passagiers. Voor de rest hartstikke rustig hier in Zwolle.
0: Ja, want dat is de dag van vandaag. Morgen is dat weer voorbij. Vertel het maar. Wat, heb je nog iemand bij je staan of is het echt helemaal stil?
2: Ik sta helemaal alleen. Nee, grapje. Nee, ik heb naast mij staan Stijn Duursma. Hij is bestuurder bij FNV Streekvervoer. Ja. En ik moet hem toch even vragen. Als hij zo kijkt naar, ja, geen bussen, geen treinen. Wat zegt dat dan?
3: Nou, dat zegt dat er massaal gehoor is gegeven aan de oproep om vandaag te gaan staken. En dat vervult mij ook wel met trots, want het is geen staking voor de portemonnee, maar het is echt een staking voor je buurvrouw die werkloos thuis zit, of voor de collega die na een bedrijfsongeval ziek is.
2: Terwijl er trouwens wel net even een bus langs rijdt.
3: Ja, dat mag ook. We verplichten niemand om te staken. Ook al gaat het natuurlijk ook voor iedereen aan, de sociale zekerheid. Dus ik ben echt trots dat er zo massaal gestaakt is. Er heeft geen trein gereden, er heeft niks gevaren. Nou ja, een enkele bus, max 20%. Dus we zijn echt, het is gewoon platgelegen vandaag. En dat is top om te zien. Ook omdat het gewoon niet voor mensen zelf is, maar juist voor die sociale zekerheid. En ik hoop dat de druk die we de hele week opvoeren met de FNV volgende week ook gevoeld wordt als het over de Prinsjesdag begroting gaan hebben. En hopelijk gaat de bezuinigingen dan van tafel. Dan ben ik echt tevreden.
2: Wij hebben elkaar eerder gesproken, 2,5 maand geleden ongeveer. Was er ook een landelijke stakingsdag. En nu staan we hier toch weer.
3: Ja, helaas zou ik bijna zeggen. Ja, staken, dat doe je niet voor je lol. Want je staat tegenover je werkgever en het kost je ook gewoon echt geld. Alleen, in tussentijd, de bezuinigingen zijn voor een klein deel teruggedraaid. Dus 30% is afgeschaald. Maar 70% van de bezuinigingen staat gewoon nog steeds in de boeken. En dus hebben onze leden gezegd van, nou, dan gaan we verder staken. En dan doen we vandaag een hele dag. Wat ook wel mooi is, is dan denk ik van, we hebben ook wel andere sectoren geïnspireerd. Want er wordt bij de Heinekenbrouwerij gestaakt, in de metaal, in de thuiszorg, bij de havens, allemaal om de druk op te voeren. En hopelijk is het dit keer wel genoeg en hoeven we hierna niet nog een keer te gaan staken.
2: En dat wel, moet natuurlijk gezegd worden, ten koste van de reiziger. Ja, er zouden die hier toch duizenden moeten rondlopen.
3: Ja, absoluut. En dat vinden we en dat vinden chauffeurs ook echt vervelend. Want de meeste chauffeurs en machinisten die leven echt om de reiziger gewoon van A naar B te brengen. Alleen, wat ik zei, we hebben het gevoel dat het echt niet anders kan. We hebben het ook goed van tevoren aangekondigd. Nou, mensen hebben er volgens mij ook wel echt rekening mee gehouden en zijn ook wel sympathiek. En dan denk ik van, ja, het is nu een dag dat je niet kan reizigen. Dat is vervelend. Maar als je ziet wat er allemaal aan bezuinigingen door worden gevoerd, ik denk dat dat uiteindelijk

0: wat laten zien is dat er gewoon een hele grote groep mensen in Nederland is die bereid is om niet voor zichzelf, maar echt voor anderen er te gaan staan. En ik denk dat dat uiteindelijk is wat een signaal is wat vandaag gewoon is laten zien. En nou ja, dat is denk ik veel belangrijker. En ik hoop ook echt dat ze dat in Den Haag zien en voelen en horen. En ja, dan is één dag staken, dat is, ja, dat is dan maar zo.
1: Nou, je hoort het.
2: Ja.
1: Een tevreden vakbond. En ik kijk nog eventjes naar het station, waar nog steeds helemaal niemand staat. Morgenochtend moet het er allemaal weer anders uitzien. Want dan rijdt alles weer.
2: Dan zal alles weer anders zijn. Dankjewel vanuit Rob Brouwer. Dankjewel.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is de Nieuwe Oogst. It's my

0: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: De dag van Oost.
13: 1 minuut over 5:30. Over een uurtje gaat de Oosttribune open. Want dan gaan we naar de wedstrijd van FC Twente tegen Telstar. Nu nog eerst even de temperaturen in Spontorwijk. Daar is het 16,5 graad. In Langenholte 17,5. En in Tuk 17 graden. Het nieuws in Overijssel, dat krijg je van Serien Beunen.
14: De brug bij Juno over de Vecht mag er toch komen. De brug is omstreden omdat de gemeente hem sloot voor landbouwverkeer in 2017. Sindsdien moeten boeren in de omgeving kilometers omrijden via het dorp, wat ook voor gevaarlijke situaties kan zorgen. De gemeente wilde daarom een nieuwe brug bouwen waar deze voertuigen wel overheen kunnen rijden. Maar bezwaarmakers vonden de nieuwe brug niet nodig. De Raad van State heeft nu dus geoordeeld dat die brug er wel komt. Een Almeloze brandweerman moet volgende week voor de rechter komen nadat er kinderporno bij hem is gevonden. Volgens het OM benaderde hij minderjarigen online, waarbij hij zich voordeed als modellenscout. De zitting is op 14 september in Almelo en dat is een openbare zitting. De rechtbank bepaalt dan of hij langer in voorarrest moet blijven. Voetbalclub Staphorst heeft een eigen lid een schorsing opgelegd na de beladen derby tegen SC Genemuiden afgelopen zaterdag. Dat komt omdat er fakkels langs het veld werden afgestoken. Er waren al extra maatregelen genomen rond de wedstrijd, omdat de vorige ontmoeting ook al uit de hand liep. Er gaat nog over gepraat worden, vertelt burgemeester Jan ten Katen.
15: Ik weet dat het bij ons vandaag met VV Staphorst ook nog eens even wordt geëvalueerd van, nou, hoe is het nou verlopen? We weten ook dat we eind september in kader van de beker Je zou bijna zeggen, hoe is het mogelijk dat je met zoveel ploegen toch nog weer geen muiten loodt. Maar hij vindt in september nog weer plaats. En dan gaan we dan weer kijken welke maatregelen dan weer passend zijn. Dus dat gesprek dat moet nog plaatsvinden.
14: De club meldt dat camerabeelden nog worden bekeken. Mogelijk dreigt voor meer supporters een schorsing. En meer voetbal. FC Twente speelt vanavond in Enschede de inhaalwedstrijd tegen Telstar. Oorspronkelijk zou de wedstrijd in het weekend van 21 augustus gespeeld worden. Maar de wedstrijd werd uitgesteld, zodat FC Twente zich kon richten op de play-offs van de Conference League. Wij doen daar verslag van. Om 6:45 hier op Radio Oost.
13: Ja, helemaal waar. En we gaan nu verslag doen van de files op de wegen. Die zijn er wel, maar het valt eigenlijk nog wel mee na zo'n stakingsdag als vandaag. Wel een file op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Bij Kootwijk 9 kilometer en een kwartier vertraging. Verder op de A35 en 35 bij Wierden in beide richtingen de dagelijkse file. 4 kilometer 8 minuten. En ook Almelo richting Enschede tussen Almelo-Zuid en Hengelo-Zuid. 8 kilometer 10 minuten. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer en 8 minuten. En dan kijken we nog even verder. Maar dat zijn ze wel, de files in de provincie op dit moment. Dan door naar het weer. Want dat was ook een dag met veel gezichten, Margot Ribbing.
16: Ja, dat kun je wel zeggen, Jan-Willem. Want we hebben natuurlijk veelvuldig de zon gezien. Zo'n 7,5 uur heeft de zon geschenen in Heino. Maar tegelijkertijd trokken vanuit het noordwesten ook buien over de provincie. Maar ja, buien die vallen hier of daar en niet hier en daar. En dat leverde nogal wat verschillen op in de regenmeters. Op sommige plaatsen viel helemaal niks. Hardenberg 2 mm. Maar Balkbrug vanaf middernacht 21,1 mm. Dat zijn 2 emmers per vierkante meter. Op sommige plaatsen heeft het even gedonderd. En het was natuurlijk ook wel wat onstuimig met een stevige wind uit verschillende westelijke richtingen. En als we op dit moment naar de radar kijken, dan zien we nog een paar buien. Met name in Twente, nog eentje in Salland. Maar op de meeste plaatsen komt het zonnetje nog eventjes lekker tevoorschijn voordat hij ondergaat. En dan hebben we de buiigheid nu een beetje achter de rug gehad.
13: Oké, en hoe gaat het de komende dagen uitzien qua buiigheid?
16: Ja, ik denk dat het morgen een droge dag gaat worden. En dat heeft te maken met de passage van een rug van hoogdruk. En dat kunnen we ook voelen aan de wind, want het is rustig. Zwak windje uit het zuidwesten. En een heel mooi weerbeeld met een mix van stapelwolken en zon. En daarbij wordt het 19 of 20 graden, iets warmer dan vandaag. Want vandaag was het maar frisjes natuurlijk. Nou, en vrijdag, zaterdag en zondag, dan gaat de temperatuur iets omhoog. Op zaterdag wordt het zelfs 22 graden. Vrijdag kan er in de middag een bui vallen, zaterdag een droge dag en zondag kan er in de loop van de dag ook een klein beetje regen vallen.
13: Oké, Margot, dankjewel.
17: Tot 7 uur.

0: Rob de Nijs die zit nog helemaal in de zondag. Wij gaan eens even terug naar eerder op de middag. De ultieme dagen voor vliegtuigsporters op Twente Airport komen ze bij elkaar om naar grote vrachtvliegtuigen te kijken van het leger. Die komen over als onderdeel van een militaire oefening van de Koninklijke Landmacht. En vanmiddag was daarbij Davy Klein-Gunnewijk tussen de sporters. Ken je die van die vliegtuigen die over Twente Airport kwamen? Die kwamen niet, Davy.
1: Nee, die kwamen niet. Een winderige spottersbult op vliegveld Twente. Een kleine 20 man die er helemaal klaar voor zat, met camera's en al gewapend om die prachtige vliegtuigen vast te leggen. Maar ja, tot nu toe is het er nog niet van gekomen hier op Twente Airport. Meneer, u zat er ook al helemaal klaar voor, hè?
2: Ja, ik heb mij goed voorbereid. En, maar ja, zoals je zei, het kan uren duren voordat ze langskomen. De dagen worden bekendgemaakt, maar niet de precieze tijdstippen niet, helaas. Ja.
1: Bent u een echte vliegtuigspotter?
2: Ja, sinds een jaar of 25 ben ik daar behoorlijk fanatiek mee bezig, ja.
1: Want ik zag net even uw fototoestel met een grote lens erop. Dat is een professionele camera die u daar hebt.
2: Ja, het is eigenlijk een lens die gebruikt wordt in de bruidsfotografie. Om portretfoto's van de bruid te maken. Maar die is, vanwege het brandpunt is die ook uitermate geschikt voor om vliegtuigen op de foto te zetten. Ja. Ja.
1: En dus ook de militaire vliegtuigen die hier landen op Twente Airport tijdens Falcon Leap. Want dat is de oefening deze dagen. Waar hoopt u op? Wat hoopt u te zien?
2: Nou, ik was eigenlijk gekomen voor een specifiek vliegtuig wat ook meer vliegt. Dat is de Airbus A400M, in dit geval van Duitsland. En die vliegt bijna nooit boven Nederland. En, maar die doet nou dus ook meer met deze internationale oefening, ja.
1: Ja. En waarom nou dat vliegtuig?
2: Ja, het is echt een prachtig mooi vliegtuig. Het is ook het grootste vliegtuig wat er momenteel bij zit. En het heeft een hele speciale aandrijving. En dat is ook wat een heel apart geluid maakt. En dat is een prachtig om te zien en te horen vooral. Ja. Ja.
1: Want ik begreep, u heeft al een beetje ervaring. U heeft al vaker de oefening gezien, andere jaren. Ja. Wat kunnen we verwachten als we hier blijven zitten en ze komen nog? Wat gaan we dan zien, denkt u?
2: Nou, ze gaan eerst de lucht verkennen. Ze gaan een paar keer rondvliegen en dan gaan ze lager vliegen over de baan. Vervolgens gaan ze landen, kortstondig. En dan zal er via een laadklep aan de achterkant zal er een panzerwagen uitrijden. Die gaat dan even rondrijden. En die rijdt dan vervolgens weer terug, soort vliegtuig in. En dan gaat de klep dicht en dan stijgen ze weer op. En dat hele proces gaan ze dan 3-4 keer oefenen. Dus ja, dit is wel heel apart om te zien. Vorig jaar deden ze met crossmotoren, kwamen ze uit het vliegtuig rijden. Maar dit keer doen ze het met panzerwagens, ja.
1: En ondertussen klikt u er met uw fotocamera op los?
2: Ja, ik probeer er mooie shots van te maken. De camera kan 10 foto's per seconde maken. Dus er zit meestal wel een goede opname tussen, ja.
1: En wat is dan de ultieme foto die u hoopt te maken?
2: Nou, dat je zeg maar de hele oefening in één foto kunt pakken. Dat je aan één foto kunt zien wat de hele oefening eigenlijk inhoudt. Ja.
1: En als die foto's uiteindelijk gemaakt zijn, wat gebeurt er mee?
2: Nou, ik heb 6 jaar geleden een Facebook groep opgericht. Vliegveld Twente Spotters. En we hebben momenteel bijna 3.500 leden. En bijna alle vliegtuigspotters hier in de buurt, vooral Twente, die gaan daar de foto's plaatsen. Ik dus ook. Ja. En dat levert spectaculaire resultaten op. Ja. Vaak hele mooie plaatjes. Onverwacht, ja.
1: Maar je moet er dus wel geduld voor hebben, want anders kun je dit niet doen.
2: Nee, dit is echt weer ouderwets vliegtuigsporten, zodat het ook in de jaren 70 en 80 werd gedaan. En toen je nog geen internet had en alles. Je moet echt uren wachten voordat ze voorbij komen. Hè? De dagen worden bekendgemaakt, maar niet de precieze tijdstippen. Dus je zult echt moeten wachten tot ze daadwerkelijk voorbij komen, ja.
1: Nou, we gaan zien of ze nog gaan komen. Succes daarmee. Loop ik nog even snel, heel kort nog even naar deze jonge vliegtuigspotter. Want ja, jij staat ook al heel lang te wachten, hè?
3: Ja.
1: En waar wacht je op?
3: Op militaire vliegtuigen.
1: En wat hoop je te zien?
3: Een militair vliegtuig.
1: Wat denk je, gaan ze nog komen vandaag?
3: Ik hoop het wel.
1: Nou, dan wens ik je nog even succes met wachten.
3: Dank je wel.
0: Ja, de komende 14 dagen bijna is het nog gaande, hè, die oefening. Dus er is nog hoop voor ze.
1: Ja, zeker. Tot en met 16 september duurt Valkenleap nog. Dus je hebt nog genoeg kans hier op Twente Airport om ze daadwerkelijk ook te zien.
0: Davy Klein-Gunnewiek vanaf een winderig Twente Airport. Dankjewel.
4: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

Kleine, Mark Oortman, Hilbert Spijker. Allemaal kwamen ze met het idee voor Vanessa Paradis en Jo Le Taxi.

0: Overijssel.
1: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800. Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: De bladeren vallen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De omstreden nieuwe brug naast de Stuw over de Vecht bij Juenen mag er toch komen. De Raad van State oordeelt dat de vereiste vergunning terecht zijn afgegeven. Veel bezwaarmakers vinden de nieuwe brug niet nodig. En FC Twente speelt zometeen in Enschede de inhaalwedstrijd tegen Telstar. Oorspronkelijk zou de wedstrijd in het weekend van 21 augustus gespeeld worden.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoe is dat nou goed zijn, die jongere boomers, dat ze niet kunnen wennen aan een nieuwe app?
2: Ja, dat hoor je goed, denk ik.
5: Ja, ze hebben een nieuwe app helemaal in de war. Nou ja, ik bedoel, dat gebeurt mij wel eens, maar dat...
2: Met jongeren zou je toch beter verwachten.
5: Zo is het. Even kijken naar de files. Die staan op de A1 tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid. Dat is in deze richting. 7 kilometer staat daar nog. Nasleep van natuurlijk meer verkeer op de weg vanwege het OV-staken. De A35 tussen knooppunt Azelo en Hengelo-Zuid staat nog 5 kilometer. En 7 minuten is daar de vertraging. En ook een file op de N737. Deuringen richting Enschede. Tussen Hengelo en Lonneker, daar staat 3 kilometer en dat geeft zo'n 10 minuten vertraging. En de dag van Oost. Daarin gaan we zo meteen verder, voordat we natuurlijk het stokje overgeven om 6:30 aan de Oosttribune. Want FC Twente tegen Telstar kun je straks live horen hier op de radio. Maar voor die tijd vertellen we wat er verder nog te beleven is in Overijssel.
6: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl.
10: Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Radio Oost.

0: Het is een teken destijds, zongen de Bellstars. En dat kun je wel zeggen op een dag als vandaag met de staking.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Serien Beunen.
1: De dag van Oost.
0: We zijn er nog tot 6:30 vandaag. Even wat korter dan anders. En dat heeft te maken met de voetbal.
2: Ja, want FC Twente gaat voetballen zometeen. En daar zijn we bij met de Oosttribune.
0: Zo is dat. Dus na het weer gaan we direct doorschakelen naar de grotvesten. En voor die tijd hebben we het nog onder meer over wat er allemaal vanavond en morgen nog verder te beleven is in onze provincie. En doordat we na 6:30 al afsluiten, hebben we geen 6 voor 7, maar 6:05 laten we doen. We hebben er al een paar gedraaid voor 6:00 en een paar daarna nog. Gaan we nu doen. Want we hebben het vandaag over die staking.
2: Ja.
0: Welke muziek was daarbij?
2: Over voertuigen, om die trein dan niet te nemen, maar dan maar met de taxi of zo.
0: Zo is het. Niet over het spoor, maar de weg op met Ray Charles.

0: Het viel nog mee met de files vandaag na die stakingsdag. Hit the road, Jack. Daarom weer veel mensen in de auto onderweg vandaag. En dan kom je misschien iets later thuis dan normaal en denk je, wat zullen we nou eens gaan doen? Nou, er is weer van alles te beleven op allerlei gebieden.
1: De gemeente Kampen organiseert vanavond een informatiebijeenkomst over vuurwerkactiviteiten tijdens de jaarwisseling. Kampen heeft ervoor gekozen de ruimte in de wet te gebruiken en vergunningen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente wil verenigingen en stichtingen de mogelijkheid geven iets te organiseren.
0: En straks gaat de bal weer rollen in Enschede. We zeiden het net al even. FC Twente speelt de inhaalwedstrijd tegen Telstar. Aftrap is 7:15. Dus over iets meer dan een half uur is het zover. En dat hoor je natuurlijk ook live op Radio Oost. Bert van Losser is de verslaggever van de dag. En Paul Schabbink gaat zometeen vanuit de studio alles aan elkaar praten.
1: En vanavond dompelen we ons weer onder in de verhalen van bekende overijzelaars. Waar zijn ze opgegroeid en wat heeft dat hen gebracht? Bert Eefstink stapt voor deze aflevering van Roots in de auto met tv-recensent Tina Nijkamp. Zij groeide op in de buurt van Badmen en toen had ze al grootse plannen.
2: Ik was vroeger al wel, wist ik al heel snel dat ik bij de televisie wilde werken. Echt wel toen ik al 8, 9 jaar was. En ik had best wel een grote mond.
3: Waar kwam die grote mond vandaan eigenlijk? Want dat is niet echt des boeren dochters, toch?
2: Nee, maar omdat ik toch het derde kind was, de jongste. Mijn ouders waren druk en aan tafel moest ik wel echt vechten voor, om mijn verhaaltje kwijt te kunnen. Dat zei mijn moeder ook altijd. Ik was altijd al een beetje luid. Ik weet nog dat ik aan huis ging en dat mijn moeder dan zei, voor je, het is hier zo stiller worden hoe je er niet meer bent.
1: Ja, vanavond meer ieder uur op TV Oost.
0: En er is vanavond nog meer te zien op TV Oost met een nieuwe aflevering van het Cultuurcafé. Presentatrice Inga Tjapkes vertelt wie een van de gasten is.
4: Zwolse Esther Groeneberg is er op piano en ze vertelt over haar nieuwe theatershow samen met Nienke de Jong. De contributie heet Welkom in het Cultuurcafé.

0: Nou, wil je het helemaal horen? Dat kan dus op TV Oost vanavond.
1: We gaan het ook even over morgen hebben, want we hebben het er al heel veel over gehad deze uitzending. Het protest in het openbaar vervoer vandaag tegen de bezuinigingen op sociale zekerheden. Morgen gaan de acties ook gewoon nog door, niet in het vervoer, maar de bouw- en de metaalindustrie legt het werk stil. Bij vrachtwagenbouwer Scania in Zwolle is voor een stakingsactie aangekondigd.
0: En in de synagoge van Enschede worden morgen de slachtoffers van de Twentse razzia herdacht. 85 jaar geleden werden Joodse mannen opgepakt en naar Enschede gebracht. Het was een represaille van de Duitse bezetters voor een sabotageactie van het lokale verzet dat telefoonkabels had doorgeknipt. Er werden uiteindelijk 105 mannen afgevoerd en vermoord in het concentratiekamp.
1: Ja, en dan even iets vrolijkers en lekkerders. Wie van een patatje houdt moet morgen in Zwolle zijn. De snackbar aan de Broerenstraat viert het 40-jarig jubileum. En deelt gratis patat uit. Nou, dat is nog eens goed nieuws. Hun gele puntzakken zijn echt een begrip in Zwolle. Morgen hoor je er meer over hier op Radio Oost.
0: Nou, dat en meer hoor je dus morgen. Yeah.

0: Ja, Coldplay en BTS en My Universe. Ja, ik kan niet wachten. Het is bijna zover. Zaterdag beginnen we weer.
1: Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost.
0: Ja, helemaal de... Ja, Back to the 80s is helemaal de tijd waar ik de muziek begon te ontdekken.
2: En naar jouw jeugd.
0: Ja, en over gewoon... jou werd nog niet eens nagedacht.
2: Nee, ik bestond nog niet eens.
0: Sterker nog, volgens mij werd over jou dus nog niet eens nagedacht.
2: Nou, die bestond al wel.
0: Dat dan wel, yeah. Nou, oké. Dat dan nog weer wel. Goed, maar ik heb daar vooral ook goede herinneringen aan met dit muziekje. Even kijken. Het komt uit een nummer van Donna Summer en werd gebruikt als jingle door Frits Spits in De Avondspits. En daar speelde hij elke avond de poplimmerik.
3: De Overijsselse poplimmerik.
0: En die halen we weer eens uit de kast voor die Back to the 80s week. Als je nou luistert en denkt van, oh ja, leuke tijden. Of, wat is dit? Nou, het gaat erom dat je een gedichtje maakt met het rijmschema AABBA. En daar moet dan vervolgens een titel of een verwijzing naar een liedje uit de jaren 80 in voorkomen. En graag ook een plaats in de provincie. Nou, en dat hebben we ooit al eens eerder gespeeld. Ik heb even in de archieven gedoken en vond het spelletje terug van 10 jaar geleden. Toen hebben we dat ook een keer gedaan. En daar had ik nog wat poplimericks van overgehouden. Dus toen een van de winnaars, let op, die ga ik dan nu even voordragen als poplimerick. Even als voorbeeld, als je denkt, ik wil ook meedoen, je kunt hem insturen naar radio@oost.nl of eventjes via de WhatsApp. Nou, daar gaat hij hoor, die poplimmerik. Een danseres uit Fortmond had geregeld de voetjes van de grond om een nieuwe dansact te leren, zocht ze daarom in hogere sferen door zelfs te dansen op het plafond.

0: Jij kunt ook meedoen en leuke prijzen winnen. Volgende week geven we van die mini-spelcomputertjes... waar je Snake op kunt spelen, echt uit de jaren 80
1: weg.
0: Ja, die geven we niet zomaar weg. Daar moet je wel wat voor doen. En onder meer kun je die dus winnen door mee te doen aan de poplimmerik. Een nummer uit de jaren 80 in een poplimmerik gieten. En dan kunnen wij hem gaan spelen.
1: En een plek in Overijssel noemen natuurlijk. Hè?
0: Een plaats in Overijssel moet er ook in voorkomen. Zoals we net deden in het voorbeeld. Jouw idee kun je doorgeven via 06-4567-1331. En je kunt ook reageren door te mailen naar radio@oost.nl. Nou, Paul Schabbing die schuivelt al rond in de studio om zometeen ons te gaan verwennen met de Oosttribune en FC Twente tegen Telstar. Bert Verlosser op de tribune. Nou, dat wordt een feestje.
1: Dat wordt zeker een feestje.
0: Het regent wel een beetje, maar later op de avond wordt het droog. Nou. Komt hij nog even voor Emiel? En verder wens ik je een fijne avond alvast. En zometeen veel plezier bij.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor 255 euro.
11: Voordeeluitjes.nl. Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Even over 6:30 en het stadion van FC Twente is het nu zo'n 16,5 graad. In Lemelen 18 graden nog. En in Veekaarten ook 16. Zometeen de voetbal. Eerst nog het nieuws uit Overijssel. Dat krijg je van Serien Beunen.
16: Het leek er even op alsof het pontje bij Oldenmarkt weer in de vaart ging, maar het blijft toch nog gesloten. Het pontje werd uit de vaart gehaald na een dodelijk ongeluk met een 86-jarige man. Vorige week zeiden de gemeenten Steenwijkerland en Westerlingenwerf nog dat het na onderzoek veilig genoeg was. Maar voorlopig kun je daar geen pont nemen tussen Overijssel en Friesland. De politie heeft 5 personen aangehouden na de oplichting van een man van 67 uit Enschede. Er werd meer dan 150 euro van hem gestolen. Volgens de politie haalden de oplichters lange tijd geld van zijn rekening. Ondertussen dacht het slachtoffer dat hij werd geholpen met zijn geldzaken. De hoofdverdachte is een man van 55 uit Enschede. Ook gaat het om een man van 44 uit Enschede. En daarnaast zijn een man van 25 en 2 vrouwen aangehouden. Zij komen allemaal uit Oldenzaal. Alle verdachten werden afgelopen maandag aangehouden. Veel ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst weer verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Volgens deze onderzoeker hebben die snelle verhuizingen meerdere oorzaken. Van de mensen die in een verpleeghuis terechtkomen moet 36% alweer naar een andere plek, de meeste binnen 4 maanden. Omwonenden van het nieuwe woonwijk in Enschede Noordoost vrezen grote verkeersproblemen door de bouw van bijna 200 woningen. De ontsluiting is volgens hen onvoldoende en vooral een smalle spoorbrug met 1 rijbaan zou de spits voor wachtrijen zorgen. Ook de veiligheid van een smalle fietsroute richting de Telgendijk wordt betwist. De gemeente vindt dat aanvaardbaar en zegt dat automobilisten zo nodig een andere route kiezen. De Raad van State doet over 2 weken uitspraak. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
15: Geen files meer op de wegen. Dus voordat we naar de voetbal kunnen, nog eventjes snel door naar het weer. Ja, daarover gesproken. Margot Ribbering, is het nog een beetje voetbalweer?
17: Ja, dat is het zeker vanavond met temperaturen die rond de klok van 8 rond een graadje of 15 begeven. Ik kan niet uitsluiten dat er toch nog één enkel buitje over het stadion trekt. Maar in de loop van de avond en nacht wordt het gewoon droog. Ook de stevige wind neemt af. En uiteindelijk gaan de temperaturen flink terug naar 9 graden in het oosten van onze provincie en 11 graden in de kop van Overijssel. En misschien kunnen er boven weilanden bij weinig wind wel wat mistbanken ontstaan. Dat hoort een beetje bij de tijd van het jaar. En morgen, ja, dan ziet dat er heel aardig uit. Het is rustig, het is droog, met stapelwolken en zon. En het wordt ook iets warmer dan vandaag met 19 of 20 graden. Die temperatuur die gaat in het weekend zelfs nog een beetje omhoog, naar 21 graden op de zaterdag. Vrijdag, dan kan er in de middag een enkel buitje vallen. Zaterdag een droge dag en zondag in de loop van de middag ook een klein beetje regen.
15: Oké, dankjewel, Mugo. Dus de supporters kunnen droog naar huis fietsen straks.
17: Ik beloof niks, maar ik fingers crossed. Okay. Zo zou ik het willen zeggen, ja.
15: Dankjewel.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
19: Ja, 4 minuten overal, 7 of 11 minuten gaat het beginnen. Maar allereerst dank aan Jan Willem en Quirin voor de afgelopen uren in de dag van Oost. De dag bij Oost, hoe u het noemen wilt. We gaan natuurlijk die wedstrijd volgen tussen FC Twente en Telstar. Uitgesteld vanwege de Conference League verplichtingen van FC Twente eerder in dit seizoen. We gaan alvast even schakelen met onze man ter plekke. Dat is Bert Verlossen. Bert, goedenavond.
20: Goedenavond, Paul.
19: Ja, we horen net de weervrouw al. Het gaat opklaren daar boven de Grootsvesten. Hoe ligt het veld erbij?
20: Nou, het veld ligt er gigantisch goed bij. Ik heb net nog even gekeken op het veld. Zojuist nog wel een regenbui, maar het zal de laatste wel zijn. Twente speelt dus vanavond de thuiswedstrijd tegen Telstar op papier. De nummer 8 tegen de nummer 13. Maar wie denkt dat dit een makkelijke opgave gaat worden voor FC Twente, komt bedroog uit. Want vorig seizoen wist Twente in de Eredivisie niet te winnen van Telstar. Het werd 0-0 hier in Enschede en in Velsen-Zuid werd het 1 tegen 1. En Telstar komt ook nog eens binnen naar misschien wel de merkste wedstrijd van het Eredivisie weekend. Want Telstar speelde gelijk tegen Cambuur met 2 treffers van Ronald Koeman junior. Want Telstar speelde dus gelijk tegen Cambuur 2-2. En FC Twente deed hetzelfde in Groningen tegen de plaatselijke FC. En dan kijken naar de basisopstelling bij FC Twente. Dan zie ik dat Adelkaat terug is in de basis zelf. En ook Daan Rots en Jan. Ja, hoe kijk jij tegen de opstelling van FC Twente aan?
19: Hoor Jan nog niet, Bert?
20: Oh nee, ik weet niet waar Jan zit. Ja, Jan,
21: ben ik er weer?
19: Ja, daar is hij.
20: Je moet wel je knopjes openzetten,
21: ja, Jan. Ja, je weet als het een vroege avond de wedstrijd is dat Bert aan die knoppen zit te draaien. Nee, ik zit daarnaar te kijken, maar normaal gesproken als je kijkt naar de opstelling. Hun hebben ook zondag gespeeld, wat later nog dan Twente. Alleen Twente had een uitwedstrijd. Dus wat dat betreft, maar je moet toch dit soort wedstrijden. Dit is de eerste van de drie luik. En dan krijg je zaterdag nog Den Haag en dan krijg je een kraker tegen PSV. Ja, je moet een beetje vooruit durven denken. Dus dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen. Maar ja, het is altijd dat Koeman verhaal, het terugspelen van de keeper op de keeper. En dan een lange bal naar voren spelen. Maar Twente moet gewoon naar zichzelf kijken. En ja, het is bijna uitverkocht, heb ik begrepen. Dus wat dat betreft, alle ingrediënten voorhanden om die thuiswedstrijd te winnen. Dat het niet makkelijk is, omdat die tegenstander vaak niet aanspreekt. Maar aan de andere kant, Twente moet wel de lef en de bluff hebben.
20: Wat maakt het dan niet makkelijk, Jan?
21: Nou, wat het niet makkelijk. De speelwijze maakt het vaak niet makkelijk. En het is ook het idee van, nou, Telstar, ach. Het spreekt ook niet echt aan. Als je hier thuis tegen Feyenoord of Sparta speelt of Heerenveen, dan heb je toch een iets ander gevoel van tevoren. Er zijn ook weinig mensen meegekomen. Het is ook een raar tijdstip voor zo'n verre reis. Maar ja, al met al moet Twente toch gewoon deze wedstrijd gezien het programma. Ja, moeten die wedstrijd naar zich toe trekken. Het gaat alleen om het resultaat, Bert, vandaag.
20: Ik zit nog even te kijken naar de opstelling bij Telstar. Gerald Alders, die kennen we. Want die heeft nog een tijdje bij FC Twente gespeeld. En Harry Kuster, vertrokken bij FC Twente. Nu dus spelend bij Telstar. De Zwollenaar, die zit wel bij de selectie. Die zit op de bank. En zo gaan we straks kwart voor zeven beginnen aan de wedstrijd. FC Twente tegen Telstar. Voor Twente is het dus zaak. Alders, Jan van gewoon deze thuiswedstrijd te winnen.
19: Ja, zometeen meer. Ook gaan we nog even luisteren naar de trainer van FC Twente, John van der Brom.
18: De Oosttribune.
21: Is dit Paul?

0: What I Like About You, The Romantics op Radio Oost. Zometeen dus die wedstrijd tussen FC Twente en Telstar in de Enschedese Grolsvesten. Gisteren was ik al even op het trainingscomplex en volgde daar de laatste voorbereidingen op die wedstrijd van FC Twente. En sprak daarna ook met de trainer John van der Brom. En aan hem natuurlijk ook de vraag wat voor wedstrijd hij verwacht dan tegen Telstar.
1: Ik weet alleen dat wij vorig jaar tegen Telstar ontzettend moeilijk hebben gehad. Twee keer, zowel uit als thuis. Een gedegen ploeg die goed in de verdedigende organisatie kan terugvallen. Waarbij ze veel mensen achter de bal hebben. Ja, daar hebben wij, ook in het verleden, hebben we daar best wel moeite mee gehad. En daar moet je doorheen. Daar moet je doorheen. Dus wij zullen ook morgen weer. Kijk, Telstra heeft ook zondag gespeeld. Dus die zit in hetzelfde schuitje als ons. Dus de start van de wedstrijd wordt daarin cruciaal. Dat we initiatief pakken in die wedstrijd. Wat we altijd moeten doen thuis, vind ik. Om uiteindelijk die wedstrijd naar je toe te trekken. En ja, daar zullen we zo meteen en morgen wel de nadruk op gaan leggen met de groep.
0: Het is moeilijk analyseren als je een ploeg moet gaan bekijken die in de afgelopen wedstrijd tegen Cambuur in dit geval al vroeg met 10 staat.
1: Als je die wedstrijd neemt wel. Maar ze hebben meer wedstrijden gespeeld. Ze hebben ook tegen Ajax gespeeld. Dus we hebben een goed beeld. Natuurlijk, wij zaten in de bus terug van Groningen. We gingen er echt voor zitten. Ja, dan zie je een rode kaart. Dan is het moeilijk analyseren. Aan de andere kant zie je nog steeds wel veel de individuele dingen. De individuele kwaliteiten. De manier wat ze willen. Hebben ze ook met 10 man hebben ze dat nog best wel goed gedaan eigenlijk. En het feit dat ze ook in de laatste fase nog terugkomen naar een misschien wel moeilijke achterstand 2-0 met 10 man. Dat zegt ook iets over de weerbaarheid van die jongens. Maar goed, dat hebben we vorig jaar gemerkt. Dat sowieso wel goed zit daar.
0: En een keeper die geschiedenis schrijft om 2 penalties binnen te schieten. Ja, dan zorg dat je ze niet tegenkrijgt, maar mee.
1: Nee, maar je moet sowieso nooit penalties tegenkrijgen. Maar ik vind het ook mooi om te zien. Dat Ronald die ballen dan gewoon oppakt. En bij de binnenschiet. Dus maar goed, we weten dat hij goed kan voetballen. Maar ja, net als zijn vader heeft hij gewoon een geweldige trap. En dat laat hij in de wedstrijd al zien. Maar zeker ook met die penalties. Dus dat is goed voor hem.
0: Aldus trainer John van der Brom. En in de Grolsvesten klinkt alweer het You Never Walk Alone. En komen de spelers van FC Twente en Telstar het veld op. Er rijst bij mij nog een vraag, Bert van Lossen. Is iedereen vanwege die staking in het openbaar vervoer een beetje gunstig het stadion, bij het stadion kunnen komen? Of was het een redelijke chaos?
2: Volgens mij wel. Alleen de scheidsrechter die was rijkelijk laat. Die is eigenlijk te laat van huis vertrokken. Die stond wel in de file. De scheidsrechter vanavond is Richard Martens. Maar volgens mij heeft iedereen het stadion makkelijk kunnen bereiken. We hebben makkelijk door kunnen rijden richting het stadion. De Grolsvesten vanuit de studio van Hengelo zijn we gekomen. Vanuit de studio van RTV Oost. Samen met Jan gecarpooled. En we hebben geen problemen ondervonden onderweg. En ik heb van andere mensen dat ook niet gehoord. En meestal de vaste volgers van FC Twente, die hebben ook ruim op tijd het stadion weten te bereiken. Terwijl ik gewoon schandalig door You Never Walk Alone zit te praten, Jan. Want als ik op zondag de vrouw van FC Twente doe, dan hou ik altijd vakkundig mijn mond dicht. Maar
3: ik had even het idee dat je mee wilde zingen. Nee hoor, maar dat zijn toch mooie geluiden altijd voor de wedstrijd. En om iedereen een beetje gewoon in het sfeertje te brengen. Dus volgens mij kan je dan niet slecht spelen.
2: Ja, zometeen dus die wedstrijd. Die staat op punt van begin. FC Twente thuis tegen Telstar. En als Twente deze wedstrijd wint, dan heeft het 10 punten uit 5 wedstrijden. Heeft het dan een aardige seizoenstart, Jan?
3: Dan heb je een aardige opening. En dan weet je nog dat je zaterdag moet. En dan kan je zomaar doorschuiven naar de top 5. En dan krijg je een kraken tegen PSV. Dus dat is ook iets wat als speler, maar ook als club. Hè, daar kijk je allemaal naar uit. Maar het begint vanavond. Dus die jongens weten wat ze moeten doen.
2: En van onderschatting kan er geen sprake zijn, omdat vorig jaar FC Twente thuis niet wist te winnen en ook die uitwedstrijd in Velzen niet wist te winnen van Telstar. Trouwens nog even kijken naar de opstelling van Telstar. Thorisson die al vroeg een rode kaart kreeg in de wedstrijd tegen Cambuur. Toen moest Telstar lange tijd met 10 tegen 11 spelen. Nou, die rode kaart die werd in de ogen van de terugcommissie onterecht gegeven. Dus die kaart is geseponeerd. En Thorisson, de oudspeler van Sparta, staat dus in de basiself van Telstar. FC Twente, Telstar dus op punt van beginnen hier in een volgepakte Grolsvest. Een 6:45 wedstrijd. Op hetzelfde moment speelde ook Barcelona tegen Feyenoord. Nog wel een leuk dingetje. Ronald Koeman junior is ooit geboren in Jan?
3: Barcelona.
2: In Barcelona. De zoon dus van de oud-international en de oud-bondscoach. Raakt nu ook voor het eerst de bal. Speelt de bal meteen diep naar voren. Diep richting de helft van SC Twente. Wordt opgepikt door Oria Setter. En nu voor het eerst dus SC Twente echt in balbezit. Bruns. Bruns heeft de bal. Centraal achterom natuurlijk speelt de bal door het midden uit. En daardoor kan Telstar in balbezit komen. Het balbezit is voor Jeff Hardeveld, de ervaren speler. Ook nog een tijdje bij Heracles Almelo gespeeld. Speelt de bal terug naar Koeman. En Koeman doet één ding. Speelt de bal zo snel mogelijk richting de voorwaartse. Nu voor het eerst. Rots in de basis. Was je ook begonnen met Rots, Jan?
3: Ja, het heeft ook met fitheid te maken van Piazza waarschijnlijk. En ja, goed, je ziet het ook met Prupper. Die jonge jongens herstellen over het algemeen natuurlijk toch wat sneller. Dus nee, wat dat betreft lijkt me een logische keuze.
2: Balbezit voor Wijdman. Wijdman tussen twee spelers door. Krijgt de vrije trap van de scheidsrechter Martens. Een vrije trap dus voor FC Twente. Net nog voor de middenlijn. FC Twente dus in balbezit. Aardig begonnen. Nog niet één keer in de buurt geweest van Koeman. We zitten in de tweede minuut wedstrijd. Martens neemt dan zelf de vrije trap maar. En dan Nijstad. Nijstad heeft hem weer gespeeld richting Wijdman. Maar Van der Brom zei het al. Ik ga wat wisselen. Want we hebben nog heel veel wedstrijden te gaan. En daarom is nu Van Rooij de aanvoerder. Speelt Bruns samen met Nijstad centraal achterop. Speelt Adogaat aan de linkerkant. En Wijdman die mag gewoon blijven staan. Die speelt dus op het middenveld. En ook Taha. Nou, een misser van afgelopen week in de uitwedstrijd tegen Groningen. Want ja, als Taha hem binnen had geschoten, dan was het 0-2 geweest. Maar ja, de loopactie van Taha was natuurlijk ook heel erg goed, hè Jan?
3: Ja.
2: Daar hebben we het met z'n allen niet heel erg over gehad. Over Taha gesproken. Die is nu in de 16. Taha, is er een strafschop? Nee, er is geen strafschop. Nee, gaat gretig liggen. Maar het was wel de eerste mogelijkheid voor FC Twente. Vroeg in de wedstrijd, tweede minuut wedstrijd. Taha met zijn diepte loopactie. Daarin is hij ontzettend sterk. De oudspeler van Zwolle. Lange tijd leek het er naar uit te zien dat hij in de transferwindow zou vertrekken. Heeft onlangs zijn contract verlengd en staat nu dus in de basis. Ja, zo kan het ook gaan in het betaalde voetbal. Twente tegen Telstar is begonnen. We zitten in de derde minuut van de wedstrijd. Het staat 0-0.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Labelle en Lady Marmalade. Ja, in het stadion Nou Camp in Barcelona is Feyenoord al binnen 3 minuten op een 1-0 achterstand gekomen door een goal van Rafinha tegen Barcelona. En daar komt er overigens met bakken uit de lucht. Dan is het een stukje droger in de Grolsvest in Enschede, waar FC Twente tegen Telstar speelt. Bert Verlosser en onze huisjournalist Jan van Staal.
1: Ja, het zonnetje schijnt nu in de Grolsvesten. Twente had al op voorsprong moeten komen. Oria Setter, redding van Koeman, een keer gevaarlijk. En Wijnman, dat schot werd geblokt door Rossen. Openingsfase dus goed van FC Twente. Nu het balbezit voor Telstar. Telstar op het middenveld met natuurlijk Owusu, die nu het balbezit heeft. Speelt de bal breed, heel rustig. Bij Twente zit op dit moment even niemand druk. Het mag heen en weer gaan. Dan wordt weer de bal gespeeld naar Rossen. Dat hebben ze nu inmiddels 3 keer gedaan. En dan neemt Oria Setter er wel aanstalt om te gaan jagen. Nu doet Weghorst dat ook. Dat is dan het jagen en het drukzet moment. Dit doet Telstar wel aardig met Patrick Brouwer aan de linkerkant van het veld. Brouwer in de 16 probeert hij de bal te krijgen. Gepakt makkelijke bal voor Oenestal. Wat deed Oria Setter fout op de voorzet van Daarots? Want die had eigenlijk de 1-0 moeten maken.
2: Ja, weet je wat het is. Hij komt heel goed mee en dan glijdt hij hem in. Het enige wat hij moet doen is hij hem diagonaal moet hij hem aan de andere hoek leggen. Hij schiet nu tegen de keeper aan. Ja, het blijft toch een probleem. Problemen tot nog toe dat hij met zijn kwaliteiten dat hij die ballen niet in het doel kan rossen. En dit was echt een geweldige bal van Rots achterin voorbij Weghorst. Ja, dan is het alleen een kwestie van je moet het tegendraads, moet je hem eigenlijk inglijden. Maar hij glijdt hem in bij de korte hoek. Ja, en daar staat die Dekselse Koeman.
1: En even later was het Wijnman met een schot en dat werd geblokt door Rossen. Nu krijgt FC Twente een vrije trap. Dat was een overtreding op Wout Weghorst. Nu het balbezit voor Twente op de helft van Telstar. Dat is een slordigheidje van Seruki, die speelt de bal zomaar in de voeten van Hardenveld. En nu is Alders weg aan de rechterkant van het veld. Voormalig speler van FC Twente, want Twente huurde hem van Ajax. Heel veel ruimte kreeg hij, maar ja, Alders ook in de achteruit. En nu is Telstar net over de middenlijn op de helft van FC Twente met Owusu. Owusu speelt de bal dan terug. Dan wordt de bal breed gelegd richting Soualia. Die speelt de bal dan meteen diep. En zo probeert Telstar in de buurt te komen van de 16. Probeert Telstar positiespel te spelen. Maar ja, dat mislukt dan. En we zitten in de openingsfase. Twente al 2 goede kansen. En wat me ook opvalt is dat Twente niet in het hoogste tempo speelt, Jan.
2: Nee, met name als er bij balverlies zakken ze ook wat terug. Dan geven ze even tijd en ruimte. En misschien willen ze zelf wat meer lokken. En dan denken van er ligt er wat ruimte daarachter. Met name van Ross en Uria Setter. Kijk, Weghorst is natuurlijk niet de speler die gelijk diep moet sturen. Maar het gaat er wel om dat je in een hoog tempo de bal laat lopen. Want dan speel je ze kapot waarschijnlijk. Want we hebben nu al meer kansen gezien als in de voorgaande 2 wedstrijden vorig seizoen. Ja, Telstar, het is wel een beetje hetzelfde type spel wat ze spelen, maar ze willen bij balbezit best een beetje positiespel spelen, maar Twente doet het in ieder geval in de aanvang goed met veel snelle wisselingen. Nu ook weer over de linkerkant met Wijdman.
1: Wijdman speelt de bal naar Arelgaard. Die heeft een 7 ruimte. Arelgaard aan de linkerkant kan de bal naar Oria Setter spelen, want die houdt het goed breed. Dan wordt de bal naar Wijdman gespeeld. Wijdman speelt de bal richting Bruns. Bruns speelt hem dan naar de rechterkant, richting Van Rooy. En zo probeert FC Twente Telstar op te sluiten. Dan het balbezit voor Taha. Taha speelt de bal naar Seruki. Seruki speelt de bal meteen naar de buitenkant richting Rots. Rots kijkt, speelt de bal weer terug richting Bruns. En zo is FC Twente ook in deze wedstrijd veelvuldig in balbezit met Taha. Taha die kijkt. Dan zegt Seruki rust bewaren. Van Rooy, Taha. En dan kijken wat Telstar doet. Dan wordt de bal gespeeld richting Nijstad. 10e minuut wedstrijd. FC Twente met alle veldspelers op de helft van Telstar. Nijstad speelt de bal naar Arelgaard die goed tussen de linies beweegt. Dan Weghorst. Slordigheidje van Weghorst. Dan bezorgt Telstar het balbezit. Dan Alders in duel. En dat duel wint Alders. En dan is Telstar weg aan de rechterkant van het veld. De kaats met Weghorst. Dat ging niet goed. En daardoor komt Telstar in balbezit. En krijgt er nu een vrije trap. We zitten in de 10e minuut. Het staat 0-0 tussen FC Twente en Telstar.
0: Wordt ook gespeeld in de Champions League vandaag. En dat weet u. Barcelona Feyenoord dus al vroeg 1-0 door die goal van Rafinha. VfB Stuttgart tegen Viking, zo u wilt, ook begonnen. Om 7:15, daar is het nog 0-0. En vanavond om 9:00 nog de wedstrijden Liverpool-Atletico Madrid. Daar kan ik me wel op verheugen. En dat geldt ook voor Napoli tegen Arsenal. Paris Saint-Germain ontvangt dan Slovan Bratislava en Sporting Club de Portugal thuis tegen het Turkse Galatasaray, die ook om 9:00. Even kijken, ik zie dat ik nog een klein minuutje heb. Even weer naar Bert en Jan. Verkoudheidje, Bert.
1: Ik ben een beetje aan het hoesten. Ja, dat heb je wel eens met dit weer. Weghorst met een lekkere bal richting Rots. Komt Rots in balbezit? Nee. Krijgt ook de vrije trap tegen Peersman, ervaren verdediger. Dus dit moment gaat even niet door voor FC Twente. Nu wel goed druk gezet door Weghorst. Weghorst is alleen. Die kijkt aan de rechterkant van het veld. Weghorst speelt de bal breed richting Wijnman. Wijnman, kan hij schieten? Nee, want er zit weer een speler van Telstar tussen. Dan kan Twente nog een keer gaan bouwen via Adelgaard. Adelgaard speelt de bal naar Orias Zetter. Ja, dit duurt allemaal te lang. Het staat 0-0, 11e minuut wedstrijd. FC Twente tegen Telstar.
0: Straks meer van onze mannen ter plekke in de Grolsvesten daar. Bert van Losser en Jan van Sta. Wij gaan zo meteen er even uit, zoals het zo mooi heet, voor de boodschappen, de reclame. Om 7 uur het landelijke bulletin van de NOS. En daarna gaan we vrolijk door met de Oosttribune op Radio Oost. Met natuurlijk die wedstrijd tussen FC Twente en Telstar. Waar het na 11 minuten nog steeds 0-0 is.
3: Oosttribune. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
4: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
3: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
5: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
3: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. Oosttribune. Paul Schabbing.
7: Ja, 7:03 en dus een extra uitzending van de Oosttribune vanwege de inhaalwedstrijd tussen FC Twente in de Enschedese Grolsvesten tegen Telstar. 7:15 begonnen, 18e minuut loopt zo'n beetje. En Bert van Losser en Jan van Sta, is er in de afgelopen 5 à 10 minuten nog iets gebeurd wat wij moeten weten?
8: Nou, eigenlijk weinig. 1 keer stond Weghorst klaar om de trekker over te halen. Ik vind het een beetje stroperig, Jan. Hoe kijk jij daarnaar?
9: Ja, je hebt gelijk, want we zitten te kijken. Het tempo ligt vrij laag en je ziet Sparta, Telstar speelt met een 5-4-1. Proberen alleen maar in de omschakeling wat te doen. En wel in balbezit spelen ze de bal rustig heen en weer. Maar het heeft meer te maken met de spitsen van Twente. Die zakken gewoon terug. Als even gaan jagen, ja, dan kan je vaak al de bal weer veroveren. Nu ook weer. Maar dan moet je ook gelijk diepte maken. Twente moet wat meer vuile meters maken zonder bal. En dan gaat het tempo automatisch omhoog. En ze spelen, ja, laten we zeggen, in een te laag tempo om die muur te slechten. Want het valt niet mee.
8: Nee, Adelkaart nu in balbezit heeft de bal gespeeld naar Oria Setter. Oria Setter speelt de bal weer terug. Ook weer slordig aangespeeld van Oria Setter. voorzetter op het verkeerde been van Adel Gaarten. Dan moet Oenestal een diepe bal spelen. Dat doet hij dan richting Weghorst. En die bal die verdwijnt over de achterlijn. Nou, of over de zijlijn. We zitten in de 20e minuut van de wedstrijd. Het staat 0-0. Twente tegen Telstar. Twente begon goed. Twee kansen voor Oya Setter en voor Wijman. Maar het staat nog steeds 0-0 tussen Twente en Telstar.
10: De Oosttribune.
7: En bij Barcelona Feyenoord in de Champions League nog steeds 1-0. Ook na 18 minuten. Bij VfB Stuttgart Viking nog niet gescoord. 0-0 dus. Dit is Modern Talking and You're My Soul. You're My Heart. En dan in omgekeerde volgorde.

0: Modern Talking, dit is een You're My Heart, You're My Soul. We gaan weer voetballen in de grootsvesten FC Twente Telstar. Bert en Jan.
1: Ja, Telstar heeft 4 punten. Twente heeft er 7. Telstar won dus bij NEC en pakte dus afgelopen weekend een punt tegen Cambuur. En Twente won 2 wedstrijden en speelde er eentje gelijk en verloor er eentje. Nu een vrije trap trouwens voor Telstar. En ook de eerste gele kaart in de wedstrijd. Die is voor Taha. Vind ik een beetje een domme overtreding, Jan. Op een plek op het veld waar je eigenlijk geen overtreding voor een gele kaart nodig zou moeten hebben, toch?
2: Nee, je moet daar eigenlijk helemaal geen gele kaart oplopen. Zeker als aanvallende middenvelder. Maar ja, goed, aan de andere kant. Hij moet zijn verdedigende werk ook doen. Dus ja, wat dat betreft kan het wel een keer gebeuren. Maar Twente is in de eindfase wat slordig ook in het vrijlopen. De laatste bal moet dan beter zijn. En je moet tegen Telstar gewoon in een heel hoog tempo de bal laten gaan. Want dan speel je ze kapot. Want ze spelen toch wel heel dicht bij elkaar met die twee linies. Maar aan de andere kant, Twente. Positiespel ziet er aardig uit, maar er moet wat meer gif naar voren komen.
1: Weghorst nu in balbezit. 24 minuut wedstrijd, 0-0. Seruki speelt de bal naar Adelgaard. Daar is de ruimte aan de linkerkant. Adelgaard kijken nu, een goede voorzet. Die heeft hij wel. Tenminste, zo lijkt het. Kan weg worden gewerkt door een centrale verdediger van bijna 2 meter. Sam Valk, een van de spelers dus van Telstar. Nu weer Twente in balbezit aan de rechterkant. Met Van Rooij. Van Rooij niet in het hoogste tempo. Van Rooij al wandelend halverwege de helft van Telstar. Wijdman die maakt dan een loopactie. Wordt de bal breed gespeeld naar Seruki. Seruki verlegt het spel naar de linkerkant. Naar Oyasetter. Nou, een keer voorbij Alders. Nee. Oyasetter haalt weer uit richting Seruki. Seruki naar Wijdman. Seruki krijgt de bal weer terug van Wijdman. En zo zijn we richting de 16 aan het gaan in deze aanval. Het is wel heerlijk. De aanname is goed. Alleen dan loopt Adelgaard Oyasetter in de weg. En dat was net voldoende om te kunnen herstellen voor Telstar. Nu aan de rechterkant Bruns naar Van Rooij. Van Rooij wordt dan opgejaagd door de speler van Telstar. Speelt dan de bal weer breed richting Bruns. Bruns op zijn beurt ook breed richting Nijstad. Nijstad speelt hem naar Wijdman. En dan speelt Wijdman de bal ineens lekker naar Weghorst. En dan is Nijstad vrij. Die is helemaal vrij. Die had volgens mij gewoon kunnen uitschieten. Want die had kunnen schieten. Die stond weer in zo'n kansrijke positie als in de uitwedstrijd tegen Cambuur. En dat doet hij dan niet. Maar het was wel een aardige aanval. En als Weghorst die bal dan ineens speelt, dan zit er ook meteen snelheid in die aanval, hè?
2: Ja, dan is het voor de verdediger steeds kiezen van wat, met wie moet ik mee? Moet ik met de 1-2 mee? Moet ik het schot blokkeren? Maar goed, dat tempo moet richting de 16 meter, moet het gewoon wat hoger. Want ja, anders is het tikkie breedje op. En dan zitten we te kijken naar een veel beter Twente. Maar geen eindactie. En dat is jammer, want ja, ze zijn gewoon beter.
1: Ja, Twente is beter. De afvallende bal wordt niet onderschept door Wijdman. Seruki speelt dan de bal naar Bruns. En Bruns wordt dan opgejaagd. Speelt de bal ineens terug richting Oenestal. Dan komt Nijstad de bal ophalen. Dat doet hij. 26 minuut wedstrijd tussen SC Twente en Telstar. Twente met Nijstad. Nijstad zegt van joh, op tempo erin. Speelt de bal naar Adelgaard. Adelgaard, Oyasetter weer vastgeplakt aan de zijlijn. Speelt de bal naar de binnenkant. Adelgaard naar Wijdman. Wijdman die kijkt. En dan ja, in de as, daar staat het helemaal vol. Daar zijn veel spelers. Het zal toch via de zijkanten moeten gebeuren. En dan snel een kantwissel om tot een goal te komen. Want ja, rechtdoor richting kantoor. Dat is wel de meest lastige opgave, denk ik, voor FC Twente.
2: Ja, dat blijkt wel elke keer. Hè. Die combinaties dwars door het midden. Ja, daar staan zoveel spelers te wachten. Ook van Twente. Ja, die ruimtes zijn zo klein. Maar je moet het via de buitenkanten doen. We hebben Urjacet nog bijna helemaal niet gezien. Heeft ook vaak te maken dat Adelgaard gewoon al bij hem in de buurt loopt.
1: Ja,
2: je moet
1: ook
2: hem ruimte geven dat hij 1-1 kan gaan spelen. En dan is die jongen op zijn gevaarlijks. En ja, goed, dan moet Adelgaard misschien nog even aan wennen. Maar het moet wel snel gebeuren. Want ja, de muur van Telstar, die staat wel, die blauwe muur.
1: Adelgaard in de as van het veld. Speelt wel naar Wijdman. Oyasetter, die had al een loopactie willen maken. Wijdman, die kijkt. Wijdman is wel zo'n speler die de wedstrijd open kan breken. Nijstad speelt de bal naar Adelgaard. Nijstad weer naar Adelgaard. En zo heeft Telstar het wel aardig verdedigend voor elkaar tot dusver. Is het ook een fase goed doorgekomen? Was de fase meteen aan het begin van die wedstrijd, toen Oyasetter een kans kreeg. Redding Koeman en Wijdman, dat schot werd geblokt. Dat zijn de twee grootste kansen tot dusver voor FC Twente. Nu met Rots. Rots speelt de bal meteen diep richting Taha. Taha richting de 16 vanaf de rechterkant. Taha en schiet de bal tegen een tegenstander aan van Telstar. En via het lichaam van Taha. Je kan zien aan Taha dat hij de bal als laatste raakt. En zo is deze mogelijkheid ook weer voorbij. 28e minuut wedstrijd. Twente meester in balbezit. Uitgespeelde kansen 2-3. Maar het staat nog steeds 0-0 tegen Telstar. speelster.
0: In de Champions League lijkt het vooralsnog een kansloze missie voor Feyenoord in Nou Camp in Barcelona tegen Barcelona. 2-0 Adeyemi met de tweede goal nadat Rafinha Barcelona al op voorsprong schoot. VfB Stuttgart is zojuist op een 2-1 voorsprong gekomen. In diezelfde Champions League thuis tegen Viking uit Stavanger.
3: De Oosttribune op Radio Oost. I'd like

0: Oh, Larry van de Lazy Brothers op Radio Oost. We gaan weer voetballen. FC Twente tegen Telstar. Half uur op de klok. Analist Jan van Staa en onze verslaggever Bert van Lossel.
1: 31ste minuut, ja precies. Twente tegen Telstar 0-0. Zojuist even weer een dreigend moment. Orja Sette kwam in de 1 tegen 1. Maar ja, je zei het al, Weghorst liep alles dicht, hè Jan?
2: Ja, je probeert altijd je buitenspelen met die snelheid. Probeer je gewoon veel ruimte te geven. Dus je moet het niet dichtlopen, je moet daar wegblijven. Dit doet Weghorst trouwens heel goed. En nu kunnen ze over de buitenkant rechts komen.
1: Taha.
2: En dan moet er meer gebeuren.
1: Taha speelt de bal naar Rots. Rots heeft de bal teruggespeeld richting Taha. Maar ja, dan moet de voorzet ook goed zijn. En nu moet Twente oppassen in de omschakeling. Telstar speelt dan de bal meteen. Ja, dit is de nooit verkeerde bal van Hardeveld. Maar ja, die schiet de bal zomaar in de voeten van Van Rooij. Balbezit bij Telstar is telkens wel van heel korte duur. Het staat nog steeds 0-0. Twente veel al in balbezit. Maar ja, uitgespeelde kansen. Twente heeft er 3 gehad. Wijdman speelt de bal terug richting Van Rooij. Dit mag allemaal wel een tempootje hoger, vind ik zelf persoonlijk. Maar goed, Nijstad. Nu links centraal speelt de bal naar de linkerkant. Orja Setter met Aldus tegenover zich. Meteen weer de dubbele dekking bij Telstar, want Aldus krijgt hulp van Mendes. Wijdman, ja, die probeert dan Weghorst met een hakje te bereiken. Maar Weghorst let niet op. En misschien dat Telstar nu gevaarlijk kan worden met Mendes. Mendes op het middenveld haalt de bal weer uit. En dan is de snelheid weer uit de aanval ook bij Telstar. Dat eigenlijk wel vrij eenvoudig overeind blijft. Want die 3 moeilijke en lastige gevallen. Ja, bij eentje heb je de keeper nodig. Nou, dan staat Koeman goed te keeper. Bij de andere een verdediger. Die blokte dat schot. En de andere was de paas niet goed. Dus wat dat betreft heeft Twente wel de beste mogelijkheden en de beste kansen gehad in deze wedstrijd. Maar nu Telstar vanaf de linkerkant met Hardeveld. Hardeveld, oh, dit kan zomaar de 0-1 zijn. Want die bal die blijft hangen daar in de 16. Ja, thuispubliek is ook niet tevreden, Jan. Want het gemor begint alweer vanaf de tribunes. Dat heeft ermee te maken dat Twente niet heel veel energie in deze wedstrijd zet. Maar ja, de harde kern van SC Twente gaat er nu wel weer even hard achter staan. Achter SC Twente. Maar er wordt ook wel gefloten, hè?
2: Nee, maar dat moet ook. Maar dat heeft meer met de situatie daarvoor te maken. Dat Twente in het thuiswedstrijd terugzakt om de tegenstander ruimte te geven. Naar het publiek, het zit ernaar te kijken. Die denkt, jongens, je moet aanvallen, je moet winnen. Je moet naar voren, je moet agressief jagen. Ja, en als dat dan uitblijft en de tegenstander van, van deze avond, Telstar, ja, die blijven dan heel makkelijk in balbezit. Krijgen ook nog een hele grote kans, je geeft het terecht aan. Ja, Twente moet dan dat gewoon in de thuiswedstrijd niet doen. Je moet vol op de aanval durven gaan. En dat hou je niet altijd vol, maar je moet wel het publiek laten zien dat je echt wil winnen.
1: Ja, Brouwer had de kans voor Telstar. Nu Telstar in de problemen, want komt daar de 1-0 aan? Nee, hij maakt hem weer niet, Orja Setter. Ja, die komt wel goed naar binnen. Doet eigenlijk alles goed, behalve het afronden, Jan.
2: Ja, je doet alles goed. Je loopacties zijn goed. Maar waar het uiteindelijk als aanvaller om gaat... Nou, dit zijn 100% kansen. Ja, hij schuift hem weer aan de verkeerde kant van de paal.
1: Hij kan hem toch gewoon aan de rechterkant
2: hopen. Ja, binnenkant.
1: Keeper,
2: binnenkant
1: de keeper rechts. Die loopt toch naar zijn goede hoek.
2: Ja.
1: Ja, wat makkelijk af te blokken is voor de keeper. En je had hem zo aan de, net wat jij zegt, rechts binnen kunnen schuiven. Maar ja, dat gebeurt dan niet. Soualia, die speelt de bal naar voren richting de voorwaartse van Telstar. Daar staat onder andere Torison, die dus afkomstig is van Sparta. Kreeg dus in die wedstrijd tegen Cambuur afgelopen weekend al vroeg een rode kaart. Maar die is geseponeerd en daarom kan hij spelen. Wijdman heeft de bal gespeeld richting de aanvoerder van Roy, omdat Prupp er niet is. Dit is wel een lekkere bal. Nou, komt daar de 1-0? Nee, tegen de paal. Taha was wel een goede assist van niemand minder dan Weghorst, maar de kans is nog niet verkeken, want Twente krijgt weer de kans. Weghorst, vrije kopkans. Het is ook buitenspel trouwens.
2: Maar we zitten te kijken en dan krijg je toch, laten we zeggen, binnen 35 minuten 400% kansen. Nou is die laatste buitenspel, maar die moeten dan ook eigenlijk gewoon binnengekopt worden. Dan,
1: ja.
2: Dat zijn dan die momenten dat je als tegenstander denkt van, oh, hij kopt hem zomaar in de kruising. Maar ja, Urja Zetten, ja, hij heeft zijn verkeerde schoenen aan, lijkt
1: ja,
2: het wel.
1: En Taha, die raakt dan de paal. Dat was wel een goede aanval van Roy.
2: Goeie
1: strak
2: kaats.
1: Op Weghorst, die een goede kaats heeft richting Taha. Die kan doorlopen en redt de paal. Nou, hij is wereldkampioen
2: tijdrekken.
1: Krijgt al een vermaning van Martens. Want die had de hand al in de lucht van 5-4-3. Vorig seizoen Hier in de Grolsvesten heeft hij volgens mij 20 minuten tijd gerekt. Ronald Koeman junior was natuurlijk de man van de wedstrijd afgelopen weekend. Met 2 minuten strafschoppen. En Telstar zit nog steeds volop in de wedstrijd. Dit is goed van Niels Rossen. Speelt de bal weer naar Koeman. Koeman met een diepe bal richting Hardenveld. Dan laat Van Rooij die bal lopen. Zitten we in minuut 36 van de wedstrijd. En FC Twente heeft al 4-5 100% kansen bij elkaar gespeeld in deze eerste helft. Maar het staat nog steeds 0-0.

0: Shotgun van George Ezra. We gaan weer naar de grootsfeste Twente Telstar. Ja, waar de kansen er wel zijn, Bert en Jan. Maar de nodige slordigheden ook. Daar horen jullie al over praten tijdens de muziek. En ik constateer het ook als ik meekijk met de beelden.
1: Ja, een shotgun. Wie haalt de trekker over aan de zijde van FC Twente? Dat heeft Twente nodig. Twente wel de beste kans in deze wedstrijd. 0-0. Minuut 40 loopt. Met Adelgaard in balbezit heeft de bal gespeeld aan Wijnman. Dit is ook weer zo'n onachtzaamheidje. Adelgaard speelt dan de bal. En Wijnman heeft dan niet in de gaten dat die bal voor hem is. Dan kan Telstar weer weg. Die spelen 3-3. Want achterop staat het niet goed bij FC Twente. En Van Rooij ten koste van een hoekschop. Ja, Jan, het begint bij dat balletje van Adelgaard op Wijnman. Waar Wijnman eigenlijk geen rekening mee houdt.
2: Nee, maar gebeurt een meter of 15 van de achterlijn af. En als je daar de bal verliest, ja, dan heeft de tegenstander zoveel ruimte om om te schakelen. Ja, dan was het gewoon 3-3. Hè? En Van Rooij komt gelukkig goed over. Die geeft dan die corner nog weg. Dus in ieder geval het eerste gevaar weg. Nu komt er dan nog een hoekschop. Maar het gaat allemaal zo makkelijk. En balbezit spelen, het positiespel ziet er verzorgd uit. Alleen ja, die eindfase, we geven het vaker aan. Een beetje het manco van Twente. Van ja, wie gaat er nu scoren?
1: Ja, 41ste minuut loopt. Telstar een hoekschop vanaf de rechterkant. Alles wat een beetje kan koppen van Telstar in de 16 van FC Twente. Er staat er ook nog eentje op de neus van Lars Hoenestal. Komt de indraaier bij de eerste paal. Wordt daar weggewerkt door Seruki. En in de tweede lijn opgepikt door een speler van Telstar. In dit geval was het Mendes die ineens probeert te schieten. Oh nee, het was Owusu, de man met rug nummer 10. Nu het balbezit voor Adelgaard. Adelgaard heeft de bal gespeeld richting Wijkman. Wijkman maakt wat tempo. Oyasetter slingert de motor aan. Maar ja, Oyasetter wordt overgeslagen dan maar via de rechterkant. Daar is Van Rooij nu in balbezit. Van Rooij met niemand voor zich. Die kan opstomen. Van Rooij speelt de bal naar de rechterkant. Naar Rots. Rots speelt de bal ineens in richting Weghorst. En Weghorst probeert dan te kaatsen. Maar die kaats is dan ook niet goed. Dit is wel goed gespeeld trouwens door Telstar. Hardeveld speelt de bal richting Alders aan de rechterkant. En Telstar kan dan gevaarlijk worden. Telstar, ja, deze bal moet dan wel goed zijn van Alders. Ja, de spaarzame mogelijkheden wanneer Telstar eruit kan komen, dan moet je het ook goed afronden. Dit is niet goed wat Telstar laat zien. Maar ja, de kaats met Weghorst en een van de medespelers van FC Twente, want daardoor kwam die ellende tussen aanhalingstekens, was ook niet goed. 42e minuut loopt, Twente in balbezit. Thuispubliek gaat er nog even achter staan. Nu met Oyasetter, misschien dat hij hem een keer kan aanslingeren. Heeft een kans gehad om een goal te maken. Nou, Oyasetter zoekt dan zijn directe tegenstander op. Nu inmiddels in de 16, dubbele dekking ook aan de zijde van Telstar. Bal wordt breed gespeeld. Seruki vanuit de tweede lijn. Ja, wat scheelt het? Weinig. Ja, een schot uit de tweede lijn, net als in de

0: Zij tegen Cambuur toen scoorde Nijstad van afstand. En dat deed de wedstrijd openbreken. Want Twente, net wat jij zegt Jan. Twente heeft 4, 5, 6 mogelijkheden bij elkaar gespeeld. Zonder heel erg groots te voetballen. En ook in een, ik vind het een te laag tempo.
1: Ja, nee, maar goed, dat is terecht. En zeker tegen dit soort tegenstanders. Ja, die proberen elk moment te benutten om terug te zakken. Sprinten ook gelijk terug. Dus het zit verdedigend bij Telstar gewoon aardig in elkaar. Aardig, maar als je de kansen ziet, wat ze toch weggegeven hebben. Ja, gewoon bij Twente is het dan toch te magertjes wat ze aanvallend presteren. En of het dan pech is tegen de paal of het is een keer een missen van Urias Zetter. Maar eigenlijk is die ruststand, die had al, trouwens, hun hebben twee aardige mogelijkheden gehad. Maar dat was puur op de counter en een fout voorin van Twente. Maar ja, het is hetzelfde beeld eigenlijk al bijna 45 minuten.
0: Voorlaatste minuut gaat zo lopen met het balbezit voor FC Twente met Bruns. Bruns speelt de bal naar Van Rooij. Van Rooij kijkt. Die speelt de bal dan naar Tseruki. Tseruki speelt de bal terug omdat er in de as weinig afspeelmogelijkheden zijn. Want de lijnen zijn goed dichtgelopen tot dusver door Telstar. Het moet dus vanaf de zijkanten komen. Nu Nijstad. En een tempootje over alsjeblieft. Orias Setter. Probeer het gewoon eens een keer. Orias Setter met Alders. Dan meteen weer de dubbele dekking. Orias Setter is dan één tegenstander kwijt. Dan komt de voorzet. Nee, want Alders zit er weer tussen ten koste van een inworp. En dan heeft Orias Setter de bal als laatste geraakt. En zo krijgt Telstar weer een inworp. Nog anderhalf minuut richting de rust. Het staat 0-0 in de grondvesten tussen Twente en Telstar.

0: Het is bijna of het is rust bij FC Twente Telstar, Bert.
1: Ja, het is rust, Paul. Het was niet groot in de eerste helft. Twente wel de beste mogelijkheden. Het staat dus 0-0 halverwege Twente. Arias Setter had misschien wel de grootste kans. Al vroeg in de wedstrijd. Daarna nog een keer Wijnman wat schoten gezien. Taha raakte de paal in. Daarentegen heeft Telstar ook twee mogelijkheden gehad. Want Brouwer had zomaar de 0-1 kunnen maken. Zo staat het dus halverwege 0-0 bij FC Twente tegen Telstar. Jan?
2: Ja, het tempootje moet omhoog in de tweede helft. En ze gaan naar vak P. Dus wat dat betreft heb je er altijd wat meer vertrouwen in. Want je moet deze wedstrijd wel winnen.
1: Twente Telstar halverwege 0-0.
0: In de Champions League is het nog 2-0 bij Barcelona tegen Feyenoord. Daar is het ook bijna rust. Dat geldt ook voor VfB Stuttgart tegen Viking uit Stavanger. Daar is het 3-1 inmiddels. Gistermiddag Go Ahead Eagles in Nieuw-Galgenwaard in Utrecht. Een 1-3 voorsprong in het restant van de wedstrijd dat afgelopen weekende werd gestaakt vanwege vuurwerk en bekers op het veld in hetzelfde stadion. 1-3 was de voorsprong, maar het werd uiteindelijk nog 2-3 en Stepanov knalde er in de slotfase ook nog een penalty in. En zo puntenverlies voor Go Ahead Eagles. Job Faros was erbij. En sprak na afloop met natuurlijk een ontevreden trainer, Jozef Oosting.
3: Trainer, ik ben maar een neutrale verslaggever. Ik ben al heel erg pissig. Ik kan me voorstellen als trainer, ga je helemaal door het lint. Is er een geval dat je wangedrag loont? Of?
4: Ik vind dat we naar onszelf moeten kijken. En ik snap wat je bedoelt hoor. Want nogmaals, je moet ook deze kant op. Ik snap het echt. Maar goed, uiteindelijk moeten we dan zelf kijken. Want er is in principe niet zoveel aan de hand. Dan krijgen ze een cornerbal. Ja, die wordt er dan binnengekopt. En dan krijgen ze hoop. En we hebben nog wat uitbraken. In, volgens mij dan met Matisse en Parkas. Moet je die trekker overhalen. Maar uiteindelijk diep in blessure krijg je dan een panel tegen. Ik vind dat we 2 punten hebben weggegeven. Als ik zie hoe we het zaterdag hebben gedaan. En hoe we dan nu voor de dag kwamen vandaag. Er zat natuurlijk een wereld van verschil in. Dus, maar goed, ik vind dat ik naar mijn eigen ploeg moet kijken. En alles daaromheen. Je hebt er geen invloed op, want nogmaals, het is niet veranderd. Hè?
3: Nee, dat snap ik ook wel. En dat je ook op je tong moet bijten. Ik begrijp het allemaal. Maar het voelt zo mega oneerlijk.
4: Ja, maar goed. Dat is het ook. Maar uiteindelijk, dit is wat het is.
3: Ja, en als je dan naar jezelf kijkt, ik denk jullie beginnen volgens mij nog wel redelijk. Je hebt een plan bedacht, de eerste 5 minuten, de eerste 10 minuten komen ze niet op jullie helft. En dan ongelukkig die 2-3. En vanaf dan heb je het gevoel van het wordt heel onrustig.
4: Ja, nou goed, dan dat is het breekpunt. Ze krijgen dus, heb ik zeggen, een cornerbal en wie ze dus binnenkopen. Ja, en dan zie je wel van, wat gaat er gebeuren? En ook dat hebben we besproken. En zoals gisteren hebben we ook in het stadion getraind, enzovoort. Dus dat hebben we meegenomen. Alleen uiteindelijk, als het echt om het echt gaat, zoals hier, ja, dan zie je toch dat zo'n wedstrijd dan denk je van, welke kant gaat het op? En dan krijg je ook nog een kans, wat ik al zei, met Matisse, met Barkas. Ja, dan als we wat zakelijker zijn, dan maken we daar de 2-4. En dat doen we niet. Ja, en dan blijven ze nog hoop houden. Want uiteindelijk voor hun is een punt. En voor ons hebben we vandaag 2 punten weggegeven.
3: Ja, we kunnen het heel lang over dat voetbal hebben. Ja. We gaan er denk ik toch niet uitkomen. Maar zoals net, dan loop je bij de jongens de kleedkamer in. Ja, niemand zegt wat. Joris zei, alleen de trainer zegt wat. Ja, wat zeg je dan? Wat moet je dan nog zeggen?
4: Nou ja, weet je, allereerst begin ik over de afspraken die we maken. Dus dan heb ik het voetbal inhoudelijk. Maar ook van, ja, dat wij zijn Go Ahead en we moeten voor iedere punt keihard knokken. En daarom is het zo kloten dat je zaterdag zo gespeeld. Ja, dan wil je die 3 punten meenemen naar huis. Je hebt 3-0 voor gestaan, hè? Dat heb ik zelf verteld. Het is 3-3 geworden.
3: Ja, dat heb je aan jezelf te weten.
4: Ja, dus daar heb ik het dan over. En als je echt iets wilt, met alle respect, mag je dat niet meer weggeven. Ook al ben je Go Ahead.
5: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond, Heracles Almelo, Jong AZ. Zaterdagmiddag, FC Twente, ADO Den Haag. Zaterdagavond, Go Ahead Eagles, FC Groningen. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Anita Meijer en de Alternative Way op Radio Oost. Ik zie dat de spelers van FC Twente inmiddels weer op het veld staan. En die van Telstar ook. Kan u ondertussen nog gaan vertellen dat het nog rust is bij Barcelona Feyenoord. Daar is de stand dus 2-0. En dat is ook rust bij VfB Stuttgart in Duitsland tegen Viking uit Stavanger, Noorwegen. Daar is de stand 3-1. Vanavond nog. Om 9 uur in de Champions League, Liverpool, Atletico Madrid, Napoli tegen Arsenal, Paris Saint-Germain tegen Bratislava, dat zeg ik goed, en Sporting Club de Portugal tegen het Turkse Galatasaray. We gaan, denk ik maar eens, weer kijken in de grootsvesten. Om 12 minuten voor 8 uur luistert naar de Oosttribune. Het is rust bij, het was rust bij FC Twente thuis tegen Telstar. Ruststand 0-0. En als het goed is, rolt er alweer een bal in de grootsvesten voor wat betreft de tweede helft. Dus gaan we weer naar onze mannen ter plekke. Onze verslaggever Bert van Losser en huidanalist Jan van Staa.
1: Nou, jij kan zo scheidsrechter worden, Paul. Want bij het woord rol. Toen rolde de bal inderdaad weer in de grondvesten. 16 seconden zijn we onderweg met het balbezit voor FC Twente. Even snel kijken. Volgens mij is het niet gewisseld, hè, Jan. Want je hebt daar meteen over voor.
2: Nee. Ze zijn gewoon weer gestart met dezelfde. Dus wat dat betreft houden ze de kaarten nog even achter de hand.
1: De fotograaf gaat inmiddels weg. Dus we kunnen nu gewoon helemaal vrijheid praten, Jan. Dat is wel leuk, hè? Want we worden een beetje gevolgd ook. Hè?
2: Ja, vooral jij. Dat is ook wel een keer leuk.
1: Ja, nee, jij wordt gevolgd. Ik
2: ja, nee, joh.
1: Bijna 29.000 toeschouwers in de grondvesten. 1 minuut na rust. Twente krijgt een vrije trap. Wat moet Twente anders doen dan in de eerste helft? De kans benutten die ze krijgen?
2: Ja, nou ja, daar begint het allemaal mee. Maar ze moeten gewoon wat sneller spelen. En sneller spelen is niet dat je met de bal moet gaan lopen. Maar je moet de bal sneller van voet naar voet verplaatsen. Of sneller naar de andere kant komen. Maar ja, we zitten naar Telstar te kijken. Die spelen gewoon in een 5-4-1. En die zeggen, ja, kom maar. Dus je moet de druk op de ketel zetten. En dat begint niet alleen maar met positiespel. Dat begint met name ook lopen zonder bal en kijken waar de ruimtes liggen. Maar ja, dat moet van de buitenkant komen. Uria Zetten zou wat meer aan de bal moeten komen.
1: Balbezit FC Twente. Nu op de eigen helft nog. Bruns dribbelt in. Bruns samen met Nijstad dus centraal achterop. Adelgaard die maakt een loopactie. Wordt gewenkt door Bruns van hey. Loop maar, maak die actie maar. Nijstad. Nijstad speelt de bal naar Oria Setter. Meteen weer Alders bij hem in de buurt. Alders dwingt Oria Setter om de bal weer naar Nijstad te spelen. Nijstad met het balletje breed richting de rechterkant, richting Van Roy. Van Roy speelt de bal diep. Moet Peersman opletten. Peersman in duel met Taha. Ja, het is wel een ervaren verdediger, want nu krijgt Peersman, die gaat naar de grond, de vrije trap mee. Dit tot grote ontsteltenis van de thuisaanhang. Maar ja, Peersman die voelt iets in zijn rug en die gaat naar de grond en krijgt de vrije trap mee. Dat heet ervaring.
2: Ja, dat is slim.
1: Ja. Ja. Koeman neemt de vrije trap snel. Speelt de bal meteen diep richting Owusu. Owusu op de helft van FC Twente. En dan het balbezit voor een van de centrale verdedigers. In dit geval Valk. Die ook nog een schot blokte in de eerste helft. Want Twente heeft toch al, want dat was ook wel de teneur. En ook wel hoe de Sjoenaie het er naar keek naar de eerste helft van FC Twente. Ja, Twente had gewoon een goal moeten maken van de 5 kansen die ze hebben gehad. Soalia speelt de bal dieper richting Hardeveld. Maar die komt niet in balbezit. Oudspeler nog van Heracles Almelo. Oenestal heeft de bal gespeeld naar Nijstad. Wordt opgejaagd door een speler van Telstar. Telstar zet even hoog druk. Dan wordt de bal meteen diep gespeeld richting Weghorst. Weghorst in het duel met de Fransman Soalia. Die vallen we niet tegen, die 4. Die heeft Weghorst aardig in de tank tot dusver, Jan.
2: Ja, die staat er goed op. Maar ja, die zoeken ook altijd een keer een duel. Hè. Lijf tegen lijf. Sterke jongens in het centrum. En nu is Telstar weg.
1: Peersman. Oh, dat is een goede bal. Dan moet Oenestal komen. En Oenestal doet dat goed. Ten koste van een hoekschop. Want dit is gewoon een 100% kans voor Rui Mendes. Die kreeg de bal van Peersman. Die kon zomaar doorlopen door de as. Goede aanval van Telstar. En even leek Oenestal te laat. Maar de Duitse doelman redde in de 1-1. Ja, het was wel de hoek van de doelman, maar hij stond er toch en ten koste van een hoekschop. Want ja, dit was ook een 100% kans, hè?
2: Ja, dit zijn de mogelijkheden voor Telstar. En nou goed, je ziet al, als je zelf die ballen er niet inschiet, dan komt er altijd een moment. En ja, Telstar toch heel brutaal nu de tweede helft in één keer. Zonder, uit deze voorzet zie Bert, dan denk ik van heel snel teruglopen allemaal. En dat doen ze ook, Telstar.
1: Dit was nog een voorzet van Jeff Hardeveld in zijn Heracles Almelo-periode. 49e minuut. Telstar houdt nog steeds stand hier in de Grolsvesten. Want Twente staat nog steeds op nul. Telstar ook.

0: Sommieu en Dog Before the Dawn. Voor de reclame dan gaan we even naar de Grootsvesten, waar Bert van Lossen zit. En die heeft een enorme arbeidsethos, van die verlaat zomaar even zijn geliefde Enterse-dagen voor de wedstrijd tussen FC Twente en Telstar.
1: Nou, ik ben geen echte Enteraar. Ik voel wel mee met de mensen. Het hele dorp staat op zijn kop natuurlijk de hele week in Enter. Er zijn leuke dingen te doen. En elke avond om 12:30 word ik getrakteerd op wat vuurwerk. Want in mijn werk gaat het over Thailand. De Thaise lichtjesfestijn. En Thailand natuurlijk ook hoort daar vuurwerk bij. En elke avond om 12:30, 1:00 krijgen
0: we... Ga je niet op reageren, Ben. Dat zou te makkelijk zijn.
1: Vuurwerkparade. Nee. Oh, nee. Maar dat is hartstikke leuk. Dus wat dat betreft. Mooi eens in de 4 jaar de Enterse dagen. Dus mocht je nog even tijd hebben, één deze dagen. Maak een ritje door Enter, want ze zijn fantastisch versierde straten. Dat mag ik wel zeggen. Van een heel hoog niveau. Van een hoog niveau is ook Telstar op dit moment. Want Peersman, krijgt hij de bal bij een medespeler? Dat krijgt hij. De bal afleggen. Kan Telstar tot een schot komen? Alders in de 16. Nou, binnenschieten. Nee, want Rui Mendes wacht net iets te lang. En nu is er misschien de mogelijkheid voor FC Twente bij deze 0-0. Het staat dus 0-0 nog steeds. We gaan richting het nieuws van 8 uur. Zometeen het vervolg van FC Twente tegen Telstar.
0: En in de Champions League bij Barcelona Feyenoord nog steeds 2-0. En bij VfB Stuttgart Viking uit Stavanger, daar is het 3-1. De reclame in het nieuws, dan meer Oosttribune.
2: De Oosttribune.
3: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
4: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800. Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
3: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
4: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
3: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
5: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
3: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
6: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
8: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Radio Oost.
11: Oosttribune. Paul Schabbing.
12: 8:03 en terug bij de Oosttribune gaan we natuurlijk direct naar de Grolsvest in Enschede. FC Twente tegen Telstar. Bert en Jan, een uur op de klok en het ontbreekt heel simpelweg aan doelpunten.
13: Ja, dat is het. 0-0 na een uur spelen. Nu het balbezit voor Telstar even op de helft van FC Twente. Zojuist nog een vrije trap. Maar dat was misschien wel illustratief voor de tweede helft. Want in de tweede helft heeft FC Twente al een kans gehad. Ja, een kopkans voor Weghorst, denk ik.
14: Ja, zeker. Maar goed, het is allemaal net niet vanavond. En ze proberen het wel. Ze proberen de bal wel rond te spelen. Maar het is rondspelen en dan gaat het tempo eruit. Ja, en als je kijkt steeds, we zeggen het steeds. Ja, de Telstar, dat staat gewoon echt, nou ja, 1 meter of 20 van het doel af met twee lijnen. Daar kom je heel lastig door. Dus het moet over de buitenkant te komen. En dan moeten er ook mensen in de 16 zijn. Dus ja, Urja Setter is weer in de beweging. Dus wie weet gaat hij nu wel wat maken.
13: Nu aan de rechterkant van Roy. Nou, dit is misschien de kans. Adelgaard schiet. En die bal die gaat net naast de goal. Adelgaard een beetje in de oude Mats Rots variant. Want die dook ook vaak op in de 16. En Adelgaard die heeft al een keer gescoord trouwens voor FC Twente. En bij Telstar gaat men wisselen. Het staat 0-0. We zitten in de 61 minuut. FC Twente tegen Telstar. Hoogstaand is het niet. Twente wel wat kansen, maar nog geen doelpunten.
12: En er wordt wel volop gescoord in Barcelona, in Nou Camp. Barcelona kwam eerst na een ruststand van 2-0 op 3-0. Tweede goal van Rafinha. En inmiddels heeft Feyenoord ook tegen gescoord. Nacho met de 3-1 na een klein uur daar in Nou Camp. Die andere wedstrijd die nu nog gespeeld wordt, VfB Stuttgart tegen Viking uit Stavanger. Daar is het ook, 3-1.
2: De Oosttribune.

0: Brit, je wel een uptown girl. Ik zei dat het 3-1 was geworden bij Barcelona Feyenoord. Goal afgekeurd, VAR-beslissing. In ieder geval dus nog geen goal van Feyenoord. En nu wel bij FC Twente, Bert van Lossen.
1: Ja, de man waar we het niet van verwachten, want die scoort Sandre Oreazetter. De voorzet van rechts, die wordt goed binnengeschoten door de Noor. Ja, Jan?
2: Ja, via de grond, hè. Hij doet er alles aan om die bal binnen te schieten. Nou, we zien het hier nog een keer terug. Ja, en dan stuit het hij zo over de keeper heen. Maar goed, een voorzet. En hij pakt hem bij de tweede paal. Kijk, via de grond en dan...
1: Ja, mooi goal.
2: Mooie goal.
1: Voorzet van rechts van Taha. En met links Oreazetter over Koeman heen. En zo staat FC Twente natuurlijk dik verdiend voor met 1-0. In een vervelende wedstrijd die Twente met name het eerste uur gespeeld heeft. Want Twente benutte de kans niet. En dan heb je een hele lastige avond. En nu is het dan toch 1-0. Doelpuntenmaker Oreazetter.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Down by the River, Albert Hammond. Oranje Setter breekt de ban voor FC Twente tegen Telstar. Die wedstrijd nu halverwege de tweede helft. Bert Verlosser en Jan van Staan.
1: 69 minuut wedstrijd. Zojuist de invaller Torvaldsen bij FC Twente. De ploeg gekomen voor Darots vanaf rechts. Bal probeerde hij voor te zetten, maar via Peersman ging die bal over de achterlijn. En daardoor mag dus FC Twente een hoekschop nemen. Oranje Setter met zijn eerste van het seizoen met de openingsgoal. Voor het seizoen scoorde hij 3 keer. Heeft te langer moeten wachten, maar dit deed hij goed. Goede voorzet van Taha met zijn linker voorbij Koeman. En nu is het een doeltrap voor Telstar. FC Twente dacht eens even aan een hoekschop. 69 minuut wedstrijd. En nu is het zaak voor FC Twente om de wedstrijd onder controle te houden. En zo snel mogelijk de tweede te maken. Dan zit de wedstrijd denk ik wel in de slot. Maar goed, je weet het maar nooit. Nu Koeman, de doelman van Telstar. Met de bal richting Peersman. Die moet dan de bal verlengen. Dat gebeurt dan. Telstar met Patrick Brouwer aan de linkerkant van het veld. Brouwer met tegenover zich Van Roy. Brouwer in de 1 tegen 1. Van Roy werkt de bal weg. Dan wordt hij weer opgepikt door Rossen halverwege de helft van FC Twente. Even Telstar met z'n allen op de helft van FC Twente. Dat hebben we weinig gezien in deze wedstrijd. Telstar kreeg met 0-0 in de eerste helft een mogelijkheid. En in de tweede helft bij 0-0 een mogelijkheid. En voor de rest heeft FC Twente de beste kansen bij elkaar gespeeld. En staat de ploeg natuurlijk wel dik en dik verdiend voor. Alleen, we hebben er heel lang op moeten wachten. Ruim een uur op de openingsgoal van FC Twente. Nu probeert Telstar een aanval op te bouwen met Valk aan de rechterkant. Speelt de bal naar de linkerkant richting Brouwer, doorzien door Van Roy. Torvaldsen die in balbezit speelt de bal terug op Bruns. Seedorf die in de ploeg is gekomen aan de zijde van Telstar. Die zet dan druk en dan moet FC Twente de bal diep spelen. Jan, wat is jouw mening over de tweede helft van FC Twente?
2: Nou, ze hebben niet echt heel veel grote kansen uitgespeeld. Maar het is allemaal wat moeizamer. En je kijkt naar de vorm van de spelers, maar tegen dit Telstar is het gewoon lastig voetbal als je in een heel laag tempo speelt. En dat blijkt elke keer weer. Maar nu heb je weer zo'n fase dat Telstar wat initiatief wil nemen. Dat komt ook omdat Weghorst de eerste man is die gaat storen of Uria zetten. Ja, en dan moet je ook met z'n allen naar voren lopen. Maar goed, ze blijven wel heel lang in balbezit, vind ik hier de tweede helft af en toe.
1: Peersman heeft de bal naar de buitenkant gespeeld. Nu Brouwer in balbezit, krijgt de bal weer bij Peersman. Even een fase dat Telstar dus meer het balbezit heeft dan FC Twente. Peersman speelt de bal dan maar diep richting Mendes. Seedorf wordt de bal teruggelegd. En dan komt de bal niet bij een speler van Telstar, zodat Telstar gevaarlijk kan worden. Weghorst wordt aangespeeld. Speelt de bal naar Oria Setter, krijgt daarvoor applaus. Oria Setter, de doelpuntenmaker, de Noord in de 1 tegen 1. Nu buitenom, speelt de bal breed richting Wijdman. Wijdman bij Saruki. Saruki naar Torvaldsen. Torvaldsen in de 16. Buitenom komt Van Roy. En via een speler van Telstar gaat die bal over de achterlijn. Even weer een aardige aanval van FC Twente. Maar de snelheid is er dan uit bij Torvaldsen. En dan kan Torvaldsen niet meer dan schieten. En dan gaat die bal via een speler van Telstar over de achterlijn. Staat het nog steeds 1-0 in het voordeel van FC Twente. Gaat het thuispubliek er nog even achter staan. Komt die hoekschop zometeen vanaf de linkerkant. FC Twente dus op voorsprong door die goal van Oria Setter. Nu beweging in de 16. De bal gaat richting Weghorst. Wordt die bal weggewerkt door Peersman. Dan mag FC Twente nog gaan inwerpen in de 72e minuut van de wedstrijd. Bij die 1-0 tussenstand tussen FC Twente en Telstar. En je zei het al in de Oosttribune, Jan. Telstar en ADO Den Haag moeten gewoon 6 punten opleveren. En dan wacht de wedstrijd tegen PSV, de topper. PSV dat afgelopen weekend natuurlijk won. De topper van Ajax. En de ploeg van Peter Bos staat gewoon weer bovenaan. Alhoewel AZ natuurlijk helemaal nog geen punten heeft verloren in deze competitie. 72 minuut wedstrijd. Het balbezit is voor Telstar. Maar Twente staat voor met 1 tegen 0.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman op Radio Oost. FC Twente dus op 1-0 voor door die goal van Urje Setter tegen Telstar. Het laatste kwartier is ingegaan. We gaan naar Bert Verlosser en Jan van Staal.
1: 77e minuut wedstrijd. Staat nog steeds 1-0. Harry Kuster, een fenomeen hier bij FC Twente. De ploeg gekomen bij Telstar, want daar staat hij nu onder contract. Begon zijn voetbalcarrière bij WVF in Westerholte. Nog een tijdje bij FC Twente. Was een cultheld hier. Maar heeft het nooit echt kunnen waarmaken in de hoofdmacht van FC Twente. Zoveel kansen heeft hij ook niet gehad. En Henk Brugge, die kende hem nog natuurlijk uit zijn periode van Zwolle. Want Henk Brugge is de trainer van Telstar. En die is dus via Heerenveen met Telstar de opvolger van de trainer die naar Utrecht vertrokken is. Nu het balbezit voor Koeman namens Telstar. Telstar probeert een beetje druk op te voeren richting de goal van FC Twente. Kansen heeft nog niet gehad. Twente moet niet te veel achteruit gaan lopen, Jan.
2: Nee, je moet helemaal niet achteruit gaan lopen. Je moet naar voren en met de ploeg. En het geeft ook eens te meer aan hoe fit de ploeg is. Hè. Prupper is ingevallen in de laatste lijn. Dan gaat Nijstad weer naar de linkerkant toe. Van der Belt is erbij gekomen. Maar je moet ook diepte houden. Kijk, en tegen dit ploegje als Telstar. Ik zeg maar ploegje. Want die hebben aanvallend natuurlijk ook maar heel weinig gepresteerd. Die hebben alleen maar tegenhouden en zeggen van misschien krijgen we nog een kans. Die hebben ze ook gehad. Twente moet echt voor de 2-0 gaan, anders krijg je op het eind nog een heel lastig kwartiertje.
1: Nu balbezit voor Thorvaldsen. Misschien is dit het moment van de Noord. Thorvaldsen legt hem voor Wijdman. Wijdman, schot weer geblokt. Dan probeert Orja Setter de bal binnen te houden. Dan gaat die bal via een speler van FC Twente over de achterlijn. En dan is het een doeltrap voor Telstar bij die 1-0 achterstand. Ja, ze hebben wel de spelers die de diepte kunnen houden voor FC Twente. Thorvaldsen nog net ingevallen, dus die is nog wel redelijk fit. Dus die kan wel voor de diepte zorgen en natuurlijk de doelpunten maken. Want tot dusver is Orja Setter de matchwinner. Dan de diepe bal van Koeman. Prupper kopt de bal richting Wijdman. Wijdman krijgt die bal bij Thorvaldsen. Dan is Peersman in de buurt. Thorvaldsen draait om zijn as heen. Gaat naar de buitenkant vanaf de rechterkant. Hij dus de vervanger van Rots. En nu wordt de bal naar Van Rooij gespeeld. Van Rooij speelt de bal weer naar Thorvaldsen. Peersman zit tussen. En via Peersman gaat die bal over de achterlijn. En zo krijgt FC Twente nog een hoekschop. Ja, Van der Belt op het middenveld erbij gekomen voor Taha. Dat is een iets meer controlerende speler. Nu gaat Twente nog een keer wisselen. Want Piazza gaat komen. En Orja Setter krijgt het applaus. Piazza die we eigenlijk wel vanaf het begin hadden verwacht. Maar ja, nu komt Piazza wel vanaf zijn favoriete kant het veld in aan de

0: FC Twente. Het is Weghorst die daar naar de grond gaat. En Koeman die protesteert nog. En ook de centrale verdediger die de overtreding gemaakt zou hebben. Maar eerst wordt er nog gekeken naar door de VAR naar dit moment. Even kijken wie de VAR is. De vierde official. Ja, de VAR hebben we er even niet op staan op dit moment. De VAR in Zeist. Maar goed, dan mag de pret gewoon niet drukken. Het is waarschijnlijk een strafschop voor FC Twente. Koeman die praat nog even na van ja, wat is er aan de hand, wat is er gebeurd. Peersman is dan de dader geweest, want die wordt gesommeerd om buiten de 16 te gaan staan. En dat betekent dus inderdaad een strafschop. Saruki gaat zich belasten met een strafschop. Ja, Martens stond er kort op. Er zal wel gedrukt zijn door, ik denk, Sam Valk. En FC Twente mag dus een strafschop nemen. Saruki laat het over aan Wout Weghorst. Dat is ook heel erg opvallend. Ja, Weghorst moet natuurlijk aan het doel punten komen. En Weghorst moet natuurlijk een lekker gevoel hebben. En Saruki was de nummer 1, denk ik, in de strafschoppen pikorde. En nu dus de nummer 1 in de strafschoppen pikorde, Wout Weghorst. Voor de eigen aanhang. Op jacht naar de 2-0. Weghorst en die mist. Zo, Weghorst. Dat is een hele duurde trouwens. En dan in tweede instantie weer niet. Ja, Weghorst mist vanaf 11 meter. Krijgt de bal van Saruki. En Koeman lag daar trouwens wel heel erg goed. Een hele belangrijke redding van Ronald Koeman junior. Jan, wat deed Wout Weghorst fout?
1: Ja, hij kende zijn hoek waarschijnlijk. En hij zat in één keer daar. En het was al opvallend dat Saruki de bal af ging geven. Maar goed, je kent de pickorder binnen zo'n elftal. Dat heeft ook met gevoel van de wedstrijd te maken. Maar ja, als je dit soort ballen... Ja, hij kan zich onsterfelijk maken, hè, met dit soort momentjes. Want ja, maar die... Kijk, hij loopt een beetje aan zijn hoofd te trekken nou weer. Maar ik hoop niet dat iedereen hem weer voor de camera gaat halen vanavond.
0: Dat hoop je niet, hè?
1: Nee, Manta, dat hoop ik
0: gaat er nog even bij komen. Dat is een aanvaller. Dat is best wel een behendige aanvaller. Die heeft de opleiding genoten bij Ajax. En Henk Brugge gaat nu echt alles of niets spelen. Rui Mendes, die de enige mogelijkheid na rust heeft gehad namens Telstar. In de eerste helft was Brouwer een keer gevaarlijk. Maar ja, de wedstrijd had al in het slot kunnen zitten en moeten zitten. Want Weghorst had gewoon die strafschop binnen moeten schieten. Maar ja, de beste missen allemaal wel eens. Marco van Basten mist ook wel eens een belangrijke strafschop. Maar deze had Weghorst gewoon moeten maken. Hij speelde ook een beetje een ongelukkige wedstrijd, vind ik. Hij maakte afgelopen weekend trouwens een fantastische goal in de wedstrijd tegen Groningen. Maar vandaag heeft hij niet echt zijn stempel kunnen drukken. Hè?
1: Nee. Maar goed, afgelopen week zag je al een klein beetje van de vermoeidheid. Hij, op het eind van de wedstrijd had hij last van zijn bovenbeen. Hij werkt altijd natuurlijk zich een slag in de ronde. Maar uiteindelijk gaat het met dat soort spelers om het rendement. En het rendement moet te hoog zijn. En dit was natuurlijk, ja, dit was een uitgelezen kans om het bal binnen te schieten. Maar ja, Saruki gaf de bal door. Dus ja, we hebben geen specialist meer, lijkt het wel.
0: Ja, ik moet denken aan het moment vorig jaar bij Heracles Almelo tegen Hogeveen. Toen Kulenovic de bal gaf aan Sestic. En Sessie schoot die bal snoeihard tegen de lat. En daar was Ernst Faber aflopen ontzettend kwaad over. Kulenovic moet altijd voor zichzelf gaan. Hij moet denken aan zijn rendement en aan zijn doelpunten. Maar ja, Kulenovic speelt inmiddels al niet meer bij Heracles Almelo. Weghorst met de volgende bal. Maar deze is veel te diep. Peersman kan de bal spelen naar Koeman. Dat is wel lekker bij Telstar. Dat daar een voetballer in de laatste linie staat. In de persoon van Ronald Koeman junior. Dat is wel lekker. Want zodoende komt Telstar best wel aan voetballen. Dit is een vrije trap. Nee, hij geeft geen vrije trap, gewoon voordeel. En zo zit Telstar nog in de wedstrijd. Het staat slechts 1-0. En Erik ten Hag die zei van ja, ik moet meer doelpunten hebben. Ik heb meer doelpunten ingekocht. Vorig jaar hebben we te weinig gescoord. Maar ja, in deze wedstrijd is ook het manco scoren voorlopig nog voor FC Twente. Nu Harry Kuster, zijn aanname is er wel. Maar hij loopt de bal zomaar over de zijlijn. We gaan richting de slotfase. De gemiste strafschop van Weghorst. Er zal nog veel over gesproken worden. Mits het 1-0 blijft, dan is het eigenlijk een gemiste strafschop zonder al te veel risico's en gevolgen. Maar voorlopig staat het 1-0 en Telstar zit nog steeds daardoor in de wedstrijd door die gemiste strafschop van Weghorst.
2: Feyenoord heeft toch nog gescoord in de Nou Camp. Het was 4-0 voor Barcelona en zojuist Sam Stijn met de 4-1, de oud-FC Twente-speler.

0: Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. We gaan weer naar de Grootsvest in Enschede voor de slotfase van FC Twente Telstar. Waar het dus
1: staat niet goed.
0: Mede door die gemiste penalty van Wout Weghorst toch nog een beetje billenknijpen is voor FC Twente, Bert.
2: Ja, want Jan van Saar die roept van ze staan niet goed. De bal ging richting Zeedorf, de spits. Maar die komt niet in balbezit. Gelukkig dus voor FC Twente, want de bal gaat voorlangs. En zelfs over de zijlijn. Dat betekent dat FC Twente mag gaan gooien. Nog 5-4-3. Ja, Martens heeft gefloten. Dus binnen 3 seconden, of binnen 5 seconden, moet die inworp genomen zijn. Nou, dat heeft Nijstad gedaan. En het staat nog steeds 1-0. We zitten in de 88e minuut van de wedstrijd. En Telstar, met heel veel mensen voor de bal, probeert het nog in de slotfase. Ja, het zal maar weer lukken, net als voor het seizoen. Want toen wist Twente ook thuis niet te winnen. Opnieuw Telstar nu. Dit is dombalverlies, de overname. Dombalverlies van Rossen, de overname van Twente met Van der Belt. Van der Belt speelt de bal naar Piazza. Piazza aan de linkerkant. Piazza die kijkt. Piazza geeft hem aan Van der Belt. Van der Belt wordt in de weg gelopen door scheidsrechter Martens. Dan gaat de bal weer richting Nijstad. Nijstad richting de as. Speelt de bal naar de rechterkant, naar Van Rooij. Van Rooij speelt de bal dan diep naar Torvaldsen. Torvaldsen, nou, de actie, ja. Het is een lekkere actie. Nu een goede voorzet, Torvaldsen. Nu een goede voorzet, Torvaldsen. Nee, krijgt de bal niet bij Weghorst. Afvallende bal. Ook niet opgevangen door Twente. Ja, via Tseruki toch Piazza. Piazza, Tseruki. En is dit weer een penalty? Nee, joh. Dit is... Nee, het is wel met vuur gespeeld door Marta. Dat moet gezegd. En Koeman gooit de bal verkeerd in. Want Marta kan de bal niet binnenlopen. Nou, dit was wel even gevaarlijk. Het was Oudsten trouwens die in het duel was met Piazza. Hier had ik hem niet voor gegeven. Jij,
1: Jan? Nee, dit was wat zwaar. En hij gaat gretig naar de grond. Hè. Dus ja, je hebt er net alleen gehad. Dus dan weet je al dat het wat lastiger zal worden. Maar je moet wel op blijven letten. Want ja, je geeft het al aan. De stand is nog steeds maar 1-0. En we zitten nog een minuut of 5, schat ik erbij.
2: Nou, denk je dat?
1: Nou,
2: zo heel veel heeft
1: strafschop,
2: het strafschop. Strafschop, ja. Ik denk wel een minuutje of 3-4, ja. Ik denk dat je gelijk hebt, Jan, in deze. Je hebt heel vaak gelijk.
1: Nee, joh. Ik hoop dat we weinig tijd bij trekken.
2: Ja. Ja. Ja, je wil naar huis natuurlijk.
1: Nee, maar ik hoop dat ze winnen.
2: Je bent toch, ja, tuurlijk, voor Overijssel zou het goed zijn. Maar je bent toch niet echt warm geworden van FC Twente? Ja, misschien nu. Dit doet Van Rooij goed richting Torvaldsen. Torvaldsen richting de 16. Torvaldsen nog steeds. Torvaldsen. Ja, waar gaat die bal heen? Kijkt hij wel. Er staan 4 spelers van FC Twente. 3 van Telstar. Speelt zomaar een speler van Telstar in de voet, Jan.
1: Ja, nou, ik zit me vaak te verbazen met spelers die dan zo snel zijn. En dan komen ze op de achterlijn. Dan moet alleen nog naar de goede kleur. Dus soms denk je van, heeft hij niet wat aan zijn ogen dat hij wat kleurenblind is. Want dit is zijn 100% kansen om uit te spelen. En ja, dat is wel doodzonde, vind ik.
2: Weghorst legt die bal daar wel lekker neer met het hoofd. En dan Nijstad. Nou, schiet is. Nijstad doet het. Wordt het schot geblokt. Nijstad raakt daarbij licht geblesseerd aan zijn enkel. Maar kan door, want 4 minuten extra tijd krijgt Telstar. Heeft nog 4 minuten om een gelijkmaker op het bord te krijgen. Koeman speelt de bal diep richting Zeedorf. Zeedorf in duel met Bruns. Bruns wint dat duel. Kuster staat niet op te letten. En dan Prupper met een blinde bal. Die bal die gaat zomaar over de achterlijn. Ja, Prupper, één ding weet ik zeker. Prupper is geen invaller. Want die heeft nog geen bal goed geraakt. Jan heeft nog een keer een schietkans gehad. En die bal die ging ook in het zijnet. En deze bal schiet hij ook zo blind over de zijlijn. Ja, dus de mogelijkheid voor Telstar nog een keer. Met Rossen. Rossen op de eigen helft nog. Rossen speelt de bal naar Oudsten. Oudsten speelt de bal breed. En zo probeert Telstar nog een keer gevaarlijk te worden in de slotfase. Peersman. Peersman aan de linkerkant van het veld. Peersman gooit de bal in de 16. Dit is een kopballetje, maar een kopbal zonder te weinig kracht. Het was de kopbal van Sam Valk. Dat is een centrale verdediger die nu dus voor in de punt van de aanval speelt. En nu Van Rooij. Die is wel heel erg energiek in deze fase van de wedstrijd. En Van Rooij speelt de bal zomaar weer over de zijlijn. En Twente, ja, scoort wel een doelpunt in de minste helft, moet ik eerlijkheidshalve toegeven. Want in de eerste helft speelde FC Twente redelijk goed positiespel in een veel te laag tempo. Maar toen speelde het 4 kansen bij elkaar. Hoeveel kansen heeft FC Twente in de tweede helft bij elkaar gespeeld?
1: Nou, maximaal 3.
2: Ja, Valk. Nu Wijdman speelt de bal naar Weghorst. Weghorst, die, ja, waar naartoe? Speelt dan de bal naar Van der Belt. Tempo is uit de aanval. Van der Belt richting Piazza. Piazza aan de linkerkant van het veld. Laat hij het nog een keer zien. Krijgt de bal weer bij Van der Belt. Zo is Twente even op de helft van Telstar. Zitten we in de tweede minuut van de blessuretijd. Ja, deze wedstrijd winnen en die van Den Haag. En dan kijken hoe je erop staat tegen PSV. Dat was het credo van Jan, hè?
1: Ja. Ja, nou ja, goed. Deze wedstrijden winter sta je bij de top 5. En vanavond is eigenlijk natuurlijk de allerbelangrijkste is altijd de eerste wedstrijd. Maar die moet je wel winnen om ook het gevoel voor zaterdag weer mee te nemen. Want het zal een vergelijkbare wedstrijd worden tegen Den Haag. Wachten van de ene partij. En hoe fris ben je dan om de kansen wel te benutten? Daar gaat het om. Maar misschien hebben we nog een toetje, Bert.
2: Dit deed Weghorst goed. Heeft de bal gespeeld richting Torvaldsen. Weghorst sprint door. Torvaldsen nu richting Wijdman. Wijdman de 16 in. Wijdman, weer de redding van Koeman. Die stopt de bal het veld weer in. Opgepikt door Van der Belt. Van der Belt speelt de bal naar de buitenkant. Nu Wijdman weer. Wijdman met een aardige voorzet. Nou, Weghorst. Oh, dit was de mogelijkheid geweest. Piazza, die legt hem weer keurig neer. Maar ja, waar zijn de spitsen als je ze nodig hebt? Ja, Van der Belt stond er wel. Weghorst stond er wel. Maar ja, die bal gaat over alles en iedereen. En Twente mag nog een hoekschop nemen. Twente doet het daarbij heel erg rustig aan. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. FC Twente dus met 1-0 voor door die goal gescoord. Zijn eerste van het seizoen door Oria Setter. Dat was een goede assist ook van Taha. De voorzet vanaf rechts werd met links ineens genomen door de Noord. Oria Setter, die zit al een tijdje op de bank. Want die is al vroegtijdig gewisseld ook in deze wedstrijd. Nu mocht hij wel iets langer staan dan normaliter. Nu Wijdman. Die gaan nu toch wel even de tijd volspelen. Wijdman leidt daar balverlies. Nou, nee, Torvaldsen komt toch nog in balbezit. Torvaldsen speelt de bal naar Seruki. Wijdman speelt hem naar Weghorst. Weghorst. En zo zitten we in de laatste 20 seconden van deze wedstrijd. Is het balbezit voor FC Twente. Dat is wel even leuk zo. Even een rondootje. En dan, oh, wat dom. Dan gaat de bal via de Wijdman over de zijlijn. En dan geef je Telstra toch nog één mogelijkheid om die bal richting de voorwaartse te krijgen. Koeman met een heerlijke richting Kuster. Kuster richting Zeedorf. En nu krijgt Telstra nog de kans. Nee, het is afgelopen. 4 minuten extra tijd zit erop. Seruki bedankt de scheidsrechter Richard Martens. En zo wint FC Twente met een minim verschil. Weghorst is even aan het bidden. Die vraagt van, goh, hoe is het toch in godsnaam mogelijk, lieve God, dat ik deze strafschop gemist heb. Dat had waarschijnlijk geen signaal van boven gekregen hoe hij die strafschop moest missen. Maar dat was toch wat, hè? Die strafschop van Weghorst die hem krijgt van Seruki. En eigenlijk had hij dan ook even het gevoel van boven moeten krijgen van, nou, laat hem nu gewoon Seruki nemen, dan wordt het 2-0. Twente wint met een minim verschil, met 1-0 van Telstar. En ja, het is wel de eerste keer in de Eredivisie dat Twente weet te winnen, hè, van Telstar. Voor zoeken we dat 2 keer gelijk. En vandaag heeft Twente al met al wel verdiend gewonnen. De meeste kansen bij elkaar gespeeld. Maar groots was het natuurlijk niet, hè?
1: Nee. Het was niet groots. Het was zakelijk. En dan punten in de tas en wegwezen.
3: Ja, nou, dan rest mij maar om deze plaat te draaien, Bert, als jij zo goddelijk afsluit.
4: De Oosttribune.
3: God only knows the beat.

0: Beach Boys and God Only Knows. Feyenoord heeft verloren in de Champions League met 5-1 van Barcelona. 2 goals van Rafinha, een goal van Adeyemi en ook nog een goal van Lamine Yamal, het grote talent. En een van Gabriel Jesus op aangeven van Lamine Yamal. Voor Feyenoord scoorde oud-FC Twente-speler Sam Stein. En u hoorde net zojuist van onze mannen ter plekke. FC Twente wint dus door die goal van Orje Stetter met 1-0 van Telstar. Was bij vlagen niet altijd even goed, maar de punten wel dus binnen voor de ploeg van trainer John van den Brom. 2 punten te weinig eigenlijk voor de ploeg van trainer Jozef Oosting gisterenmiddag in het restant van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Eagles. De afgelopen week einde werd gestaakt vanwege vuurwerk en het gooien van bekers op het veld in Nieuw-Galgenwaard in Utrecht. Het was 1-3 voor Go Eagles en in die 25 minuten werd het nog 2-3 en ook nog 3-3 door een hele late penalty benut door Stepanov van FC Utrecht. Het was zuur en dus baalden de FC Twente-spelers natuurlijk, zoals ook de aanvoerder Joris Kramer. Hij stond bij de microfoon van Job Vaarhorst.
1: Wat voel je?
2: Teleurstellen.
1: Ja, want ergens in je achterhoofd is dit je grote vrees. Maar je houdt geen moment meer rekening mee, denk ik.
2: Nee, ik denk ook als je onze eerste 5 à 10 minuten zag. Mm-hmm. Zitten we er eigenlijk goed in. En proberen we ook de vierde te maken. En zij hebben denk ik 2 kansen gehad. En die gingen erin. En de ene is dan misschien een dekkingsfout. En de andere is een penalty weggeven. Ja, dat is gewoon zuur. Omdat je gewoon over de gehele wedstrijd. Als je ziet hoe wij de eerste 60 hebben gevoetbald. Mm. Dan is het eigenlijk onterecht vandaag. Maar ja, je geeft ze wel weg, de goals.
1: Wat wangedrag dan beloond?
2: Nee, ik denk dat wij... Nee, we moeten het gewoon vandaag op onszelf gooien. Alleen, of het voordelig is geweest, dat denk ik niet.
1: Nou ja, de vraag stellen is een beantwoorden, toch?
2: Ja.
1: Neem eens mee dan naar vandaag. Jullie komen hier dan 1,5 uur van tevoren. Kom je hier? Lijkt me heel anders dan dat je naar een normale wedstrijd toe leeft.
2: We hebben wel gewoon een normale dag gemaakt. Dus gewoon ook een meeting. Bepaalde tijd voor de wedstrijd eten. Gewoon eigenlijk hetzelfde als een normale wedstrijd. En daar gingen we ook gewoon voor. Want wij gingen ook voor de vierde goal.
1: Dat was ook wel te zien, de eerste 10 minuten.
2: Ja, precies. En het begon eigenlijk hartstikke goed. Alleen, als je ziet dat je dan de eerste corner gelijk tegen krijgt. En dan heb je natuurlijk, en dat is logisch, dat zij vleugels krijgen. En daarna hebben zij nog 1 kans gehad. Ja, en dat werd eigenlijk gelijk een penalty tegen.

Beatles. Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost. Back to the 80s.

perstribune op Radio Oost. De nabeschouwingen van FC Twente Telstar geëindigd dus in 1-0 door die goal van Urjee Setter. Van FC Twente zijn natuurlijk terug te vinden op onze website www.rtvoost.nl/sport. En morgen ben ik er natuurlijk, niet natuurlijk, maar morgen ben ik er weer tussen 1 en 4. Dan mag ik Astrid de Jong vervangen tijdens de middag op Oost. Dat gaan we het ook weer heel gezellig maken. Vrijdag weer een nieuwe Oosttribune, dan Heracles Almelo weer in actie. Voor nu wens ik u nog een hele fijne avond. En zometeen non-stop muziek op Radio Oost. En om 11 uur natuurlijk weer, zoals u dat van ons gewend bent, met het oog op morgen. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot morgen.

0: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
1: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Ural Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check Ural Hellendoorn Rally.com voor meer info.
2: Voor de

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
4: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
3: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is de Nieuwe Oogst. It's my

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond, Heracles Almelo Jong AZ. Zaterdagmiddag, FC Twente ADO Den Haag. Zaterdagavond, Go Ahead Eagles FC Groningen. En zondagmiddag, PEC Zwolle Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle over haar tweede theatershow met podcastmaker Nienke de Jong. En soms hoor je een verhaal waarvan je je afvraagt waarom bijna niemand het kent. Zo ook over het rijkste meisje van Nederland begin 1800, Marie Cornélie. Zij woonde op kasteel Twickel in Delden en wij mochten binnenkijken.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
4: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
8: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
7: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
9: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
7: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: De Oosttribune.
1: Vrijdagavond, Heracles Almelo, Jong AZ. Zaterdagmiddag, FC Twente, ADO Den Haag. Zaterdagavond, Go Ahead Eagles, FC Groningen. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. In Oekraïne vielen vandaag meerdere doden door Russische aanvallen, onder meer in Sumy en de hoofdstad Kiev. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd vanwege het voorbereiden van een sabotageactie voor Rusland. De 31-jarige Brit zou zijn benaderd door de Russische militaire inlichtingendienst. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk om wat voor sabotageactie het zou gaan. De man werd vrijdag door een antiterrorisme-eenheid opgepakt in een huis in de Engelse stad Swindon. Morgen moet de verdachte voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht in beide richtingen weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond opengaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: PerSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ongehoord Nederland vond dat Hitler sommige dingen gewoon goed zag. En heel goed zei. En ook gewoon goede ideeën had. En toen ze vervolgens uit het omroepbestel werden gezet, riep ongehoordster Rasja Blommestein meteen dat Nederland afglijdt naar een dictatuur. Ik ben toch even in verwarring of ze dat dan positief of negatief bedoelt.
1: Woensdag 9 september.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat ja. Ben je niet.
2: Goedenavond en welkom bij Het Oog. U hoort het al. Een dag van staking, daar gaan we het over hebben. Maar we gaan het ook hebben over weermannen, over terreur, over belangrijke toespraken. De Republikeinen in de Verenigde Staten die houden een grote partijconventie voorafgaand aan de midterms. En dat is ongebruikelijk. Wat betekent dat? Ga ik voorleggen aan correspondent Ryan Hermelijn, die is in Dallas. VVD-man Ruben Brekelmans die gaf een lezing vandaag, net op die dag van de grote openbaar vervoerstaking. Wilma Borgman die wist er te geraken en doet zometeen verslag. Het is al bijna, wat vliegt de tijd toch, 25 jaar geleden, 9-11, 11 september 2001. In hoeverre zijn die aanslagen nou een kantelpunt in de geschiedenis gebleken? Daarover wetenschapper Thijs van Dorenmalen, die daarover een wetenschappelijk boek schreef, en schrijver Abdelkader Benali. Een spannende film over Britse weermannen die een cruciale rol speelden in de geschiedenis van D-Day. Weerman Peter Kuipers-Munneke komt op bezoek en we hebben het over die film. Laten we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 9 september.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet.
2: Door heel het land werd vandaag gestaakt in het openbaar vervoer.
4: Voor de sociale zekerheid en alles, ja.
2: Iedereen die van het OV afhankelijk is, moest creatief zijn.
5: Onze directrice heeft het allemaal geregeld. Omdat de pont niet kon komen, dat een andere boot kon komen.
2: Sommige mensen waren vandaag langer onderweg dan normaal.
6: Ja, dan ben ik in 20 minuten op mijn werk en nu doe ik er 3 kwartier over.
2: Ook toeristen waren niet altijd goed op de hoogte.
7: No warning, no information. And being a foreigner here, we don't know where to go.
2: Ondanks de stakingen kon dit meisje wel op haar bestemming komen.
8: En wie was er zo lief om jou naar de Haagse Hogeschool te brengen?
9: Mijn moeder, gelukkig.
2: Euthanasie voor kinderen onder de 12 is sinds 2024 mogelijk in Nederland. Het is nu 1 keer gedaan. En over de arts die het leven van een ernstig ziek kind actief heeft beëindigd, is de beoordelingscommissie duidelijk.
10: Wij hebben uiteindelijk met elkaar als commissie beslist dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld.
2: Voor Nuria kwam de euthanasiewet te laat, vertellen haar ouders in Nieuwsuur.
11: Uiteindelijk ging het naar permanente kortsluiting in haar hersenen van 24 uur per dag.
2: Zonder mogelijkheid voor euthanasie kozen zij destijds voor versterven.
12: Versterven betekent dat je het kind geen eten en drinken meer geeft en dat het daarin sterft.
2: Tienduizenden Noren namen vandaag afscheid van koning Harald.
13: Hallo, je bent een fantastisch persoon.
2: Hij was bij velen geliefd omdat hij mensen kon verbinden.
14: I think a king is a person that has a role to gather people and he has definitely done that.
2: Na een lange processie kwam de kist aan bij de kathedraal van Oslo. Veel wereldleiders en koningshuizen, waaronder de Nederlandse, waren aanwezig bij de uitvaart. Na afloop kreeg Harald ook vanuit de lucht nog een laatste saluut. Toen de koninklijke familie na afloop van de begrafenis op het balkon van het paleis verscheen, kregen ze een groot applaus. Tot slot het bijzondere liefdesverhaal van Kareltje en Saartje in Brabant.
15: Ze hebben wel een half jaar achter elkaar aangelopen, hè?
2: En daarna?
16: Ze waren altijd bij elkaar, zeg.
2: Dit romantische verhaal kreeg een vervolg bij het altaar.
15: We begonnen middags om 2 uur met de ceremonie. Dan zijn we naar de basiliek gegaan voor de foto's.
2: En het feestje werd druk bezocht.
16: We hadden ook alle buren uitgenodigd. Ze hebben ook allemaal cadeautjes gekregen.
2: Maar wat voor cadeaus dan?
16: Allemaal botjes en beeldjes.
2: Ja, want Kareltje en Saartje zijn namelijk twee hondjes. Ze hebben elkaar in stel het ja-woef gegeven. En het werd een mooie dag. Het
15: weerbericht was niet best, maar we hebben heel veel geluk gehad.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Ja, geen hondenweer.
2: De krant van morgen is alvast gelezen door Michiel van der Velde.
9: In de Telegraaf een gesprek met een woeste Tweede Kamervoorzitter. Tom van Kampen vindt dat er stevige maatregelen genomen moeten worden na het verstoren van het vragenuurtje gisteren door pro-Palestijnse demonstranten. Hij noemt het kwalijk dat hij geen andere keuze had dan de publieke tribune leeg te vegen.
2: Voor de voorzitter is het onbestaanbaar dat het werk van Kamerleden onmogelijk wordt gemaakt. Hij wil kijken of de straffen wel hoog genoeg zijn. Ook wil hij uitzoeken of mensen voor een langere tijd een toegangsverbod kunnen krijgen. Van de verstoring van gisteren gaat hij sowieso aangifte doen.
9: De loting voor 8e groepers voor een middelbare school in Amsterdam is niet eerlijk, schrijft het Parool. Omdat sommige scholen populairder zijn dan andere, wordt er geloot. En dat levert te vaak een slechte match op. Uit een promotieonderzoek blijkt nu dat dat vooral aan het systeem ligt. Door te liegen over hun favorieten maken leerlingen meer kans op een voorkeursschool.
2: Het gaat wat ver om dat hier allemaal uit te leggen, maar het zou volgens de onderzoeker beter zijn om het systeem zo aan te passen dat strategisch kiezen niet loont. De gemeente Amsterdam ziet het probleem niet zo. Die zegt dat er een Nobelprijswinnend systeem wordt gebruikt en dat er geen beter alternatief is.
9: Voor wie nu opgroeit zijn de aanslagen op 11 september niet meer dan een TikTok-grap, concludeert het AD. De krant vroeg leerlingen in Spijkenissen wat ze weten over de gebeurtenissen van 25 jaar geleden. En dat is betrekkelijk weinig. Ze kennen alleen de beelden van de vliegtuigen die in de torens vliegen.
2: De aanslagen zijn tegenwoordig een bron voor grappige plaatjes die online worden gedeeld. Het is te vergelijken met de Titanic voor oudere generaties. Het is een ramp uit het verleden waar tegenwoordig vooral nog grappen over gemaakt worden.
9: En dan zijn er ook nog filmpjes gemaakt met AI. Daarop is te zien hoe vloggers tijdens de aanslagen door New York lopen of in een gekaapt vliegtuig zitten. Een waarschuwing dat de beelden niet echt zijn, ontbreekt.
2: Wie kent nog de grote modeontwerpers uit de vorige eeuw, vraagt Trouw zich af. En zijn ze nog populair? Binnenkort gaan er 200 stukken van Max Heijmans, Frank Govers en Frans Molenaar onder de hamer. De hoop is dat vooral jonge mensen geïnteresseerd zijn.
9: Of dat zo is, moet nog blijken, want dat de kleding gedateerd is, staat vast. Is er nog iemand bereid enkele honderden euro's te betalen voor een abrikooskleurig zijde avondensemble dat koningin Beatrix eind vorige eeuw niet had misstaan? En wat te denken van de beroemde jasjes van Frank Govers? Binnenkort is duidelijk of iemand daar nog de waarde van inziet, of dat het wordt afgedaan als echte vergane glorie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. De Republikeinen in de Verenigde Staten houden vandaag en morgen een tweedaagse partijconventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Normaal gesproken doen ze dat eigenlijk alleen voor de echte presidentsverkiezingen. Ryan Hermelijn is in Dallas, Texas en het staat daar net te beginnen. Goeie avond voor ons.
1: Ja, goeie avond.
0: Is het feest al aan het losbarsten?
1: Nou, de contouren daarvan zijn zichtbaar. Ze zijn een beetje bezig met het voorprogramma, kun je zeggen. Dan zijn wat onbekende partijbonzen die nu het podium op mogen. Maar iedereen zit natuurlijk te wachten op de hoofdact. En dat is niemand anders dan de president Donald Trump, die per se dit feestje wilde. Je zei het zelf al, voor het eerst in een midtermjaar dat er een conventie is. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ik las dat ze zelfs de regels van de partij hebben moeten veranderen om dit mogelijk te maken. Waarom is dit zo belangrijk ineens?
1: Dit is simpelweg heel belangrijk omdat Trump het wilde. Die wilde gewoon een feestje in zo'n tussentijds verkiezingsjaar. En omdat het nu eenmaal zijn partij is, kreeg hij ook hierin zijn zin. Een andere reden is er simpelweg niet. Dat wordt er daarna wel natuurlijk op gespind. Normaal gesproken wordt er dus een partijconventie gehouden om de presidentskandidaat officieel naar voren te schuiven. Maar die hebben we natuurlijk nu al, dat is Donald Trump. En nu grijpt de partij het vooral aan om via gratis zendtijd zich rechtstreeks te richten tot die kiezer en hopen dat hun Republikeinse boodschap aanslaat. Maar het is tegelijkertijd een uitdaging, want het wordt hier in de media dan ook wel Trumpapalooza genoemd, verwijzing naar een groot muziekfestival. Dat is er zo curieus aan deze bijeenkomst. Trump zelf staat niet op het stempeljet, maar tegelijkertijd draait hier in Dallas alles om Trump.
0: Wat zit erachter? Toch zorgen over hoe die midterms, die tussentijdse verkiezingen, gaan verlopen?
1: Ja, ze hopen dat ze de Democraten iets kunnen wegdrukken met deze officiële aftrap van de verkiezingscampagne. De Democraten die hebben dus niet gereageerd met hun eigen conventie. Die doen gewoon op hun eigen ouderwetse manier voeren zij campagne. En ze hopen hier dat het voordeel van die uitstraling, dat ze een eengezinde partij kunnen uitstralen hier in Dallas, dat moet die kiezer naar de stembus krijgen. Het is tegelijkertijd ook een groot risico. Ze zitten gewoon in de hoek waar de klappen vallen. Ze hebben namelijk alle macht in handen in Washington. Ze hebben het Hoge Rechtshof min of meer. Ze hebben beide kamers van het congres. En ze hebben natuurlijk het Witte Huis. En tegelijkertijd gaat het helemaal niet zo goed met het land. Dus de kiezer is somber over de hoge prijzen van de benzine. Het heeft vandaag een vat olie, heeft de $100 aangetikt, ging daar zelfs overheen. Dus ze kampen hier met hoge benzineprijzen, hoge boodschappen en over die oorlog in Iran die maar niet op lijkt te houden. En daar geven de Amerikanen, de Republikeinen, steeds vaker de schuld van. Dus dat is wel een enorme uitdaging.
0: Wat zou er gebeuren als ze niet winnen de midterms? Is dat echt een hele zware slag voor de Republikeinen?
1: Ja, dat betekent simpelweg dat Trump niet meer met dat sneltrein het tempo waarin hij nu zeg maar Amerika en ook de hoofdstad Washington aan het veranderen is, dat gewoon een halt toegeroepen wordt. Als een van de beide kamers in handen komt van de Democraten, dan betekent, die hebben dat al aangekondigd, dan gaan zij heel scherp letten en controleren wat er allemaal met dat geld gebeurt. En die gaan hem ook onderzoeken. En daar zijn de Republikeinen ook bang voor. Die zeggen hier, dat wordt een en al impeachment. Die film hebben we al eerder gezien. Ze proberen hem weer in kwaad daglicht te stellen, terwijl hij alleen maar goede dingen doet voor de Amerikanen.
0: Valt het nou helemaal samen, de Republikeinse Partij en Donald Trump, of schijnt daar toch nog wel licht tussen? Zijn er Republikeinen die opzettelijk wegblijven bij dit feestje?
1: Ja, want die hebben de peilingen gezien en dat gaat echt dramatisch met de peilingen voor de Republikeinen, met name voor Donald Trump. Dat is hier de approval rating, dat is eigenlijk het rapportcijfer voor de president. Nou, die tikte hier net 32% aan. Dat is echt historisch laag. Dus die Republikeinen die hier niet zijn, zijn niet zeg maar de cheerleaders van Trump. Nee, die hebben geconcludeerd uit die peilingen dat het misschien ook wel handig is om weg te blijven, omdat ze zogenaamd druk zijn met hun eigen campagne, omdat het ook volledig voorspelbaar is, dat weet iedereen hier, om naast Trump te staan. Dan geef je munitie aan de Democraten. Die kunnen dan zeggen, ja, een stem op deze Republikein betekent ook een stem voor de oorlog tegen Iran, voor hoge prijzen en voor deze onvoorspelbare president. Een goed voorbeeld daarvan is senator Susan Collins uit Maine. Die zit in een hele lastige race verwikkeld. En die gaat er vooral prot op dat zij Trump ook wel eens tegenspreekt. En die wil in deze maanden dus liever niet met haar eigen president gezien worden. Dus dat is wel curieus.
0: Het wordt een wilde bedoeling, vermoed ik. Ryan Hermelijn vanuit Dallas, Texas, waar de conventie staat te beginnen. Veel plezier daar, dankjewel. We gaan verder met onze eigen politiek. Het was een dag van stakingen in het openbaar vervoer. Ik hoop dat u er niet te veel last van heeft gehad. Veel politici die lieten hun gezicht zien bij die acties. Maar de VVD die hadden andere plannen voor vandaag. De reacties waren fel. Den Haag, Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
2: Hey Pieter, goedenavond.
0: Ja, jij was vanmiddag bij een lezing door VVD-man Ruben Brekelmans. En daar ging het natuurlijk ook over die stakingen. Hoe ging dat?
2: Ja, die speech was in het kader van de jaarlijkse Binnenhoflezing. En die is bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar. En de fractieleider van de VVD greep die gelegenheid van die speech aan om min of meer zijn politieke geloofsbelijdenis te doen. Om duidelijk te maken hoe hij zijn politieke profiel wil opbouwen de komende 4 jaar als fractieleider. Een groot deel van zijn speech ging over de economie, over hoe de Nederlandse economie sterk kan blijven volgens Brekelmans dan. En daar is voor nodig dat mensen meer gaan werken. Gewoon weer een 5-daagse werkweek, minder mensen ook in een uitkering. En dat sterk maken van de economie, dat wordt op dit moment tegengehouden door de vakbonden, zei Brekelmans. En dat ze zo hard protesteren tegen wat het kabinet van plan is, dat is ook omdat ze hopen dat ze daarmee weer relevant worden. Brekelmans wil best met de bonden gaan praten, maar die blokkeren dat gewoon, zegt hij.
3: In plaats van dat we dat gesprek voeren, wachten we al maanden totdat vakbondsbestuurders aan tafel komen. Eerst moesten ze wekenlang op vakantie en vandaag moest er eerst nog per se worden gestaakt. En waarom? Omdat we mensen aan het werk willen krijgen in plaats van aan de kant laten staan. Als we luisteren naar de FNV, dan gaan banen naar de Verenigde Staten en naar China. Ik zou daarom zeggen, kijk even wat verder dan je protestbord lang is. Laten we niet alleen aan de uitkeringen van nu denken, maar aan de toekomst van onze kinderen.
2: Nou, dat was ferme taal. De vakbond moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zei Brekelmans. Niet alleen de bonden trouwens, maar ook de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Die hebben wel meer macht nu er een minderheidskabinet zit. En meer ruimte ook, maar ook meer verantwoordelijkheid, vindt hij.
0: Maar hij zit natuurlijk toch ook in een minderheidskabinet. En dan heb je toch iedereen nodig, alle steun moet je verzamelen. Past zo'n toon daar wel bij?
2: Nou, even later ging Brekelmans nog een stapje verder. Omdat de bonden alleen willen komen praten als de bezuinigingen allemaal van tafel gaan, doen ze eigenlijk aan chantagepolitiek, zei hij. Na zijn toespraken kon ik Brekelmans wat langer spreken. En ik heb hem precies ook die vraag gesteld. Als je wil dat de bonden weer aan tafel komen, waarom dan dat harde verwijt dat ze chantage plegen? Dit zei Brekelmans.
3: Ik heb in algemene zin gezegd, als je zegt ik wil eerst volledig mijn zin hebben en dan kom ik pas aan tafel, dat vind ik chantagepolitiek. We hebben nu een half jaar hebben we gehoord wat de vakbonden vinden. We hebben die protesten, die waren blijkbaar nodig, vanwege wat voor reden dan ook. Maar kom nu aan tafel, spreek over de kracht van de economie, wat uiteindelijk ook goed is voor al die medewerkers bij de vakbonden.
2: Maar wat u zei vandaag klonk niet als een uitnodiging. Het klonk eerder als een oorlogsverklaring dan als een uitgestoken hand.
3: Nou, het was als minister van Defensie zal ik nooit zomaar een oud-minister van Defensie zal ik nooit zomaar een oorlogsverklaring doen. Het was bedoeld om te zeggen, stop nu met protesteren. We weten het punt dat de vakbonden willen maken. Er zijn meerdere uitgestoken handen geweest.

0: U hebt als minderheidskabinet natuurlijk ook de vakbonden nodig. Wat hebt u ze te bieden?
1: Wat wij te bieden hebben is dat wij willen werken aan de economische kracht van Nederland, die enorm onder druk staat. En wat dus ook veel meer zekerheid biedt aan medewerkers nu en ook aan onze kinderen en kleinkinderen, die in tijden van AI, in tijden van enorme economische competitie, zich zorgen maken over hun baan. En daarvoor zullen we uitkeringen moeten hervormen. Want we hebben aan de ene kant honderdduizenden mensen nodig, en tegelijkertijd staan er honderdduizenden mensen aan de kant. Nou, en het is in het gezamenlijk belang van de vakbonden en van iedereen, en ook van bedrijven, dat die mensen aan het werk gaan en dat we zorgen voor een sterker en sterker Nederland.
0: U heeft het over de verantwoordelijkheden van de bonden en over de verantwoordelijkheden van iedereen, zegt u. U heeft het ook in uw toespraak over de verantwoordelijkheid die de oppositie heeft tegenover een minderheidskabinet waar de Kamer meer macht heeft. Maar uw verantwoordelijkheid dan?
1: Ik heb gezegd dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van coalitie en oppositie om met elkaar meerderheden te vinden. Het kabinet zal straks natuurlijk de plannen presenteren. Ik verwacht dat daar ook duidelijk naar meerdere partijen uitgestoken hand in zit. En het is aan ons met z'n allen in het parlement, oppositie en coalitie, om daar meerderheden te vinden en om vooruit te gaan.
0: Maar u legt er verantwoordelijkheid bij heel veel partijen om u heen, bij de oppositie, bij de vakbonden. Maar ondertussen zien wij coalitiepartijen die het onderling niet eens kunnen worden. Hoe zit dat dan met uw rol? Wat doet u dan om dit minderheidskabinet te laten slagen?
1: Ik heb ook gezegd dat het ook voor coalitiepartijen wennen is, hè, deze nieuwe situatie. In het verleden was het zo dat als je inderdaad alles met elkaar uitonderhandelt, dan is er een meerderheid. Dat is nu niet meer zo. En ik vind ook dat die onderhandelingen in de coalitie, die hebben ook te lang geduurd. En ik snap heel goed dat oppositiepartijen daar gefrustreerd over waren, hoe dat is gegaan. Dus dat begrijp ik heel goed. Maar ik denk vanaf nu, ook vooruitkijkend, zullen we toch weer met elkaar moeten kijken hoe komen we tot meerderheden en hoe zorgen we ervoor dat we al datgene doen wat in Nederland zo hard nodig is.
0: Dat met elkaar, kunt u dat ook definiëren als wij als VVD zetten de stap richting pro?
1: Nee, we hebben steeds als VVD gezegd dat we op zoek zijn naar wisselende meerderheden, het liefst een ruime meerderheid. En ik ga niet elke week, die vraag krijg ik elke week, van wilt u dan met die en die en die partij? Er ligt straks vanuit het kabinet ligt er een voorstel. En we gaan straks voor de begroting en we gaan kijken hoe we tot meerderheden komen.
0: Vindt u het erg dat ik dat een beetje tegenstrijdig vind? Dat u aan de ene kant zegt, de oppositie heeft een verantwoordelijkheid, de bonden hebben verantwoordelijkheid, maar ik, VVD, neem niet de verantwoordelijkheid om over te steken naar de andere politieke kant.
1: Wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid, inclusief de VVD, om hard te werken om meerderheden te vinden. En dat kan met meerdere partijen. Ik heb heel veel partijen gezien in de afgelopen weken, bijvoorbeeld ook de ChristenUnie, Volt, 50+, die toch wat meer aan de linkerkant van het spectrum zitten. Die hebben gezegd, wij willen aan tafel komen en heel concreet spreken. Maar ja, Pro heeft gezegd, wij komen niet aan tafel, net als de vakbonden, eerst moet alles van tafel. Ja, dat maakt het gesprek ook wel heel moeilijk.
0: Ja, dus die eis blokkeert eigenlijk de onderhandelingen, zegt de fractieleider van de VVD. En dat terwijl er volgens hem zoveel uitgestoken handen zijn. De coalitie heeft zijn best gedaan. En ook met Prinsjesdag komt er voor de oppositie voor elk wat wils. En daar hadden de bonden best even op kunnen wachten.
2: Denk je dat de oppositie over de streep zal trekken?
0: Nou, ik kwam vanavond in de wandelgang een paar fractieleiders van de oppositie tegen. En die waren vooral ontstemd en vol onbegrip over deze speech van Brekelmans. Nou, wat je daar hoort is dat de coalitie het steeds maar heeft over wisselende meerderheden. Dat ze soms een deal sluiten met links en soms ook met rechts. Maar dat gaat niet lukken, zegt de oppositie, omdat die partijen dat niet willen. Die willen dat de coalitie kiest. En daar zit het op vast. Daarover zijn de coalitiepartijen het niet eens, zoals we ook pas nog zagen bij de onderhandelingen over de begroting. Dus misschien is het wel zo dat er straks na Prinsjesdag niet wordt gekeken naar hoe de coalitie met de oppositie zaken doet, maar of de coalitie onderling eigenlijk al wel weet wat ze wil. En die opstelling van Brekelmans van vandaag, zijn uitspraak ook dat met Pro de gesprekken heel erg moeilijk zijn, nou, die zal die eensgezindheid in de coalitie bepaald niet dichterbij brengen, Pieter.
2: Dankjewel, Wilma Borgman uit Den Haag.

0: Ricky Cole was dat, Reason to Believe. Je zult het niet geloven, maar deze week is het alweer 25 jaar geleden dat op 11 september 2001 New York en Washington werden opgeschrikt door een reeks aanslagen. Het was het startpunt van de War on Terror, de inval in Irak en Afghanistan. Maar in hoeverre was in Nederland 11 september nou een historisch keerpunt? Heeft het ons land blijvend veranderd? Thijs van Dorenmalen, socioloog en universitair docent Governance of Crisis in Leiden. En hij heeft ook een proefschrift geschreven over exact dit onderwerp. En schrijver Abdelkader Benali. Welkom allebei. Abdelkader, ja, het is een hele standaard vraag. Waar was je op 11 september 2001?
1: Ik was op de Haarlemmerstraat in Leiden. Ik had net een fotolijst gekocht, een poster in te lijsten. Mijn toenmalige uitgever belde op en zei: ik heb twee dingen voor die ik met je wil bespreken. Het eerste was heel zakelijk, ben ik ook weer vergeten. En het tweede wat hij zei was: je moet even de tv aanzetten, want er is een vliegtuig in de Twin Towers gevlogen.
0: Wie was jij op 11 september 2001?
1: Nou, het is 25 jaar geleden. Ik was 25. En ik woonde in Leiden. Ik studeerde niet meer, maar ik had net mijn boek Bruil van Zee gepubliceerd. Een paar jaar daarvoor. En ik was doorgebroken als schrijver. En echt een kind van de jaren 90 was ik.
0: Kind van optimisme.
1: Ja, optimisme.
0: Hedonisme ook wel.
1: Hedonisme. Ook val van de muur natuurlijk als kind meegemaakt. En toen werd er gezegd, het einde van de geschiedenis. Liberalisme, auberge Spanjol. En eigenlijk alle ideologieën hebben afgedaan. Vrijheid, blijheid. Happy house, weet je wel? Happy house.
0: Ja, we gingen allemaal dezelfde kant op.
1: Ja,
0: dezelfde was voorbij.
1: Ja. En dat was in 2001. Ik wist niet wat er gebeurde, maar wat ik wel begreep was: die zorgeloosheid is voorgoed weg.
0: Die tijd is achter. Ja. Kan je toch terughalen, dat gevoel? Het gevoel toen je voor het eerst die toren zag instorten, beelden die je natuurlijk zo vaak op herhaling hebt gezien.
1: Nou ja, wat meteen gebeurde was het vingerwijzen naar groeperingen. Dus er werd gezegd, Palestijnen. Er werd gezegd, en moslims. Moslimterreur, Al-Qaeda hoor je. En wat ik nooit zal vergeten, was dat er werd gezegd, werd in Ede gedanst door Marokkaanse jongeren.
0: Dat was een hele lange controverse. Was dat nou waar, was het niet?
1: Ja, precies.
0: Ging het ook over jou toen, als ze dat zeiden?
1: Dat raakte me enorm, omdat er een directe link werd. Ik begreep het niet, maar later begreep ik het wel. Er werd een directe link gelegd tussen wat daar in New York gebeurde en Marokkaanse jongens in Nederland. En die hadden iets met elkaar te maken. En die jongens werden schuldig gemaakt. En de vinger werd toegewezen naar moslims, Marokkanen in Nederland, van: waarom doen jullie dit? Simpel voorbeeld, waarom doen jullie dit? Letterlijk gebeurde het zo. Dat ik in die dagen vlogen er vliegtuigen over, militaire vliegtuigen. Ik hoorde de vliegtuigen, ik liep naar buiten. Het was in Leiden, ik zat in een hofje. En daar stond mijn buurvrouw, met wie ik uitstekende relatie had. En ze kwam naar me toe en ze keek naar het militaire vliegtuig en zei: dit hebben jullie gedaan. Dus dat je continu moet verantwoorden, dat je je rug recht moet houden, dat je eigenlijk niet weet waar je het zoeken moet, dat je eigenlijk niet zo goed weet wat het antwoord daarop is. Alles is voorbij gegaan, maar dat is in zekere mate wel een constante gebleven in onze omgang met dat extreme geweld en de positie van moslims in Nederland.
0: In die zin toch wel een keerpunt, zou je kunnen zeggen. Thijs van Dorenmalen, als wetenschapper, ja, waarom wilde je die vraag eigenlijk uitzoeken van is dit een keerpunt of niet? Een kantelpunt?
2: Nou, ik zat op de middelbare school toen dit gebeurde. En in mijn jeugd was 9-11 en Pump Fortuyn, dat waren belangrijke momenten. En later toen ik sociologie ging studeren, toen was er eigenlijk altijd het idee van, ja, door 9-11 en door Pump Fortuyn zijn we eigenlijk in Nederland in een heel ander tijdperk beland. En ik wilde wel eens uit gaan zoeken of dat nou zo is. En hoe dat dan kan, dat je in een ander tijdperk belandt. En op welke manier dan in een ander tijdperk belandt.
0: Hoe zoek je dat uit? De wonderenwereld van de geesteswetenschappen. Maar hoe ben je te werk gegaan om te weten of dit nou echt een kantelpunt is?
2: Ja, dus je gaat kijken naar wat media, dus radio, kranten, tv, parlementaire debatten, wat er in beleidsdocumenten, wat er over 9-11 in dit geval gezegd wordt en in hoeverre dan dat wordt gezien als een echt kantelpunt, welke gevolgen eraan verbonden worden. Dus je gaat heel specifiek kijken, oké, iemand zegt 9-11 en wat voor gevolgen verbindt die politicus of journalist aan 9-11?
0: En dat heb je voor meerdere landen gedaan, ja. ook voor Frankrijk.
2: En Amerika ook.
0: Zou je zeggen dat het een kantelpunt is geweest?
2: Ja, in Amerika was het zeker een enorm kantelpunt. Ik denk dat het ook algemeen bekend is. Ik bedoel, Amerika's twee oorlogen begonnen die eigenlijk gewoon te maken hebben met 9-11. Die hebben ze gebaseerd op 9-11, de oorlog in Irak en Afghanistan. De war on terror die was er al, maar die hebben ze sterk geïntensiveerd na 9-11. En er is een Patriot Act gekomen in Amerika. Dus er zijn heel veel dingen gewoon echt behoorlijk radicaal veranderd. Het Amerika van voor en na 9-11 is daadwerkelijk anders. In Nederland zou ik dat beeld toch wel willen relativeren. Dus dat is eigenlijk een verbazingwekkende conclusie van mijn onderzoek. Dat 9-11 in Nederland niet het grote keerpunt was waarvoor we het soms houden. 9-11 in Nederland ging heel erg over moslimintegratie. Dus in die zin zie ik dat ook erg. Dat moslims zich erg voor 9-11 moesten verantwoorden. Maar dat was niet iets wat in één keer na 9-11 ontstond. Dus in de jaren 90 was er al allerlei moslimkritiek. Nou, we kennen al de
0: Bolkestein
2: bijvoorbeeld. Je had het artikel van Paul Scheffer in de NRC, het multiculturele drama. Dus dat sentiment was er al. En als je gewoon puur in mijn onderzoek gaat kijken naar wat er werd gezegd na 9-11 door politici, journalisten, mensen die zich roeren in het publieke debat, dan waren ze eigenlijk, als je zou zeggen het is een kantelpunt, dan zouden ze heel verbaasd moeten zijn. En moeten zeggen, ja, nu gaan we alles anders doen. Maar dat is niet wat ze zeiden. Ze zeiden eigenlijk, min of meer, ja, dit is een bevestiging van het debat wat we al aan het voeren zijn. Dit is eigenlijk een radicale versie van het debat wat we al aan het voeren zijn. Dus we hebben al een discussie over in hoeverre zijn moslims geïntegreerd in Nederland. En nu zien we eigenlijk in Amerika, andere kant van de oceaan, maar ook een aanval op het Westen, zien we eigenlijk bevestigd, dat is niet wat ik zeg, maar dat is wat de politici en journalisten
0: dus ook met zeiden. Dus in die zin is het een versterking van een debat dat al liep.
2: Ja, het is eigenlijk een sterke versterking van een debat wat al liep. Dus niet het radicale keerpunt waarvoor we het nu soms houden.
0: Nou was ik zelf op 9-11 in Frankrijk.
2: Ja,
0: gewoon op vakantie, niks bijzonders. Maar keek daar veel tv. De toon was anders dan in Nederland.
2: Ja.
0: Bleek dat ook uit jouw onderzoek?
2: Zeker.
0: Waar zat het verschil in?
2: In Nederland is 9-11 heel sterk gedomesticeerd, zoals ik dat noem. Dus dat betekent dat het aan het binnenlandse vraagstukken gekoppeld is. Dus dat het echt een binnenlands debat is geworden van wat moeten we nou met 9-11? En daar speelt dan ook die discussie over moslimintegratie een rol. In Frankrijk was dat eigenlijk totaal niet het geval. Dus in Frankrijk is 9-11 heel erg een buitenlandse gebeurtenis gebleven. En heeft het geen binnenlandse echte consequenties gehad.
0: Hoe kan dat?
2: Bijvoorbeeld Le Pen, de vader van Jean-Marie Le Pen. De vader van Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Die deed mee aan de Franse verkiezingen. Bereikte voor het eerst de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Nou, dat was een rechtspopulist, maar die gebruikte eigenlijk 9-11 totaal niet in zijn hele campagne. Terwijl Pim Fortuyn aan de andere kant in Nederland op hetzelfde moment opkwam en het alleen maar over 9-11 kon hebben. Dus dat is een enorm verschil tussen die twee landen.
0: Komt dat omdat Fransen gewoon niet zo graag naar het buitenland kijken? Omdat ze altijd met zichzelf bezig zijn?
2: Nee, Fransen kijken heel graag naar het buitenland, maar op een andere manier dan Nederland, denk ik. Dus Franse politici willen naar het buitenland kijken, maar alleen om de Franse grandeur op het buitenlandse toneel te manifesteren. Dus ze kijken heel erg vanuit wat kunnen wij als Frankrijk in het buitenland gaan doen. En Nederland kijkt meer wat gebeurt er in het buitenland en hoe moeten we daar in het binnenland mee omgaan. Dus buitenland is in beide landen heel belangrijk, maar op een hele andere manier.
0: Omdat ze zichzelf als grootmacht zien.
2: Ja.
0: Stel, het was niet gebeurd. Mohammed Atta die had zijn vlucht gemist. En de anderen die stonden. Je kan allerlei scenario's bedenken. Ja. 9-11 of het was doorgeprikt.
2: Ja.
0: Zou Nederland dan niet wezenlijk anders zijn?
2: Dat is een lastige vraag. En de what
0: die mag je nooit stellen als historicus.
2: Het is altijd lastig bij historici of sociologen. Maar ik denk, omdat het dus niet het radicale keerpunt was, denk ik nog steeds dat er gewoon veranderingen waren geweest die al gaande waren. Dus ik denk dat er dan gewoon, er zijn daarna allerlei andere terroristische aanslagen geweest. Nou, we kennen ze allemaal, Madrid, Londen, Charlie Hebdo, de moord op Van Gogh in Nederland. En elke keer zie je dan eigenlijk hetzelfde patroon, namelijk het wordt gekoppeld aan moslimintegratie. Dus als 9-11 er niet was geweest, dan waren die andere gebeurtenissen er wel geweest. En dan was die moslimintegratiediscussie ook gewoon voortgegaan.
0: Dus Fortuyn had gewoon zijn succes behaald. Alles was in grote lijnen toch wel gebeurt.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Abdelkader Bonali, wat jij net zei, dat is wel een blijvende verandering gebleken. Je buurvrouw, ik heb het niet persoonlijk over jouw buurvrouw, maar die ineens jou als de ander ziet.
1: Ja, dat is.
0: Dat bestaan van de ander en de een, dat is toch.
1: Ja, die, wat er gebeurde was. De Clash of Civilizations ontstond. Aan de ene kant het Vrije Westen. Met liberalisme, individualisme, de liefde voor het leven, dat werd ook gezegd. En aan de andere kant had je de islam. Met zijn achterhaalde religie, een middeleeuws en de liefde voor de dood. En je moest kiezen. Je hoorde of bij het ene kamp, of je zat bij het andere kamp. En als je bij het andere kamp zat, of werd geacht te zitten, of, dan had je daarvoor te verantwoorden. En wat ook gebeurde, er was geen ruimte voor nuance. Het was grimmig. Het was heel grimmig. Je werd bevraagd. Het verschilt toch wel met de scheffers en voor 9/11, het multiculturele drama Bolkestein. Dat waren toch, dat vond plaats in debatzaaltjes.
0: Intellectuelen.
1: Intellectuelen, ja. En nu lag het op straat. Je kon letterlijk, als je een hoofddoek droeg, of je zag een moslim uit, of je representeerde jezelf als moslim, kon je gewoon bevraagd worden op die aanslagen. En had je te verdedigen.
0: Is dat anders nu?
1: Nee, dat is natuurlijk niet. Dat is nu
0: geen geest. Die geest is toch uit de fles?
1: Die geest uit de fles. Mensen, moslims, zijn opgegroeid met dat derde oog. Dat ze elk moment de verantwoording kunnen worden geroepen voor iets waar ze niks mee te maken hebben. Wat wel is veranderd, is dat. Dat is ook een beetje te danken aan 9/11. Is dat Europese moslims, Nederlandse moslims, zich door al die bevragingen zich meer zijn gaan verdiepen in hun religie.
0: Juist de islam in zijn geduwd.
1: Die islam, misschien was het toch sowieso wel gebeurd in dat integratieproces. Maar omdat ineens zo radicaal werd gezegd, wie ben je? Ja, maar wat is dat geloof dan? En die zijn dan de Koran gaan lezen. Die zijn zich gaan verdiepen in de profeten. Die zijn zich naar die leefstijl gaan richten. En hebben gedacht, wacht eens even, wat hier in dit boek staat. Dat gaat over verdraagzaamheid. Het gaat over tolerantie. Dat gaat over menselijkheid. En dat wil ik uitdragen.
0: Maar in die zin, als er een verwijdering is geweest tussen het Westen en de islam, heeft Osama Bin Laden in zekere zin zijn zin gekregen?
1: Nou, uiteindelijk laat het. Even naar 9/11 en ook al die bomma's. Die zijn gepleegd door hele kleine, extreme groeperingen. Heel klein, fringe-bewegingen binnen de islamitische wereld. Maar die hele kleine terroristische aanslagen, die hebben de agenda, de toon gezet voor de omgang met moslims. Wat moslims in Europa niet hebben gedaan, is daarop antwoorden met geweld, of met zich terugtrekken in ghettoïsering. Maar juist eigenlijk hebben ze gezegd, nee, we gaan uitzoeken hoe het echt zit met ons geloof en we gaan dat uitdragen. En dat hebben ze meegenomen in het publieke leven. Want Marokkaanse meisjes zijn de hoofddoek gaan dragen of niet, maar men is dat gaan meenemen in het publieke debat. Men is dat gesprek eigenlijk aangegaan. En dat vind ik ook een heel erg Nederlandse ontwikkeling, dat je die religieuze identiteit ook ten volle laat zien.
0: Dat is wie ik ben. Toch een keerpunt gebleken. 25 jaar, wat gaat de tijd snel. Thijs van Dorenmalen, Abdelkader Bonali, dank jullie beiden.

0: Enough is enough, zong Post Malone. Toen generaal Eisenhower werd gevraagd naar wat het succes verklaarde van D-Day, was zijn opmerkelijke verklaring: wij hadden betere weermannen dan de Duitsers. Over die weermannen is een film in première gegaan in de bioscopen, Pressure. We luisteren naar een fragment waarin Eisenhower een weerman ter verantwoording roept.
1: Start! Everyone out! That forecast you gave. Don't give me that mealy-mouth crap!
2: Crick told me. He just told me.
1: The weather on Monday is gonna be fine. Just fine, sunny, and beautiful. Is that clear? Is it?
3: Yes, sir.
0: Onze eigen weerman Peter Kuipers-Munneke, die zag de film al. Welkom, goedenavond Peter.
4: Ja, goedenavond.
0: Leuk dat je er bent. Het is ook niet vaak, hè? Een spannende film over weermannen.
4: Nee, dit gebeurt niet vaak. Het is eigenlijk een verfilmd toneelstuk. Het gaat veel meer over de karakters die botsen in de film. Daardoor is het een hele interessante film. Ook meteorologisch gezien heel interessant. Omdat het zo dicht bij de wetenschap is gebleven.
0: Daar gaat het over. Over wat doet het met mensen om onder zo'n druk, er hangt zoveel vanaf, het weer te moeten voorspellen.
4: Ja, dus om heel even het plaatje te schetsen. D-Day kende een voorbereidingstijd in werkelijkheid van maanden en maanden voor de troepen opbouwen om een westelijk front te openen tegen de Duitsers door de geallieerden. En dat moest dan gebeuren op de stranden van Normandië via de grootste amfibische landing in de geschiedenis van de oorlogsvoering. En voor zo'n amfibische landing met luchtsteun zijn hele specifieke omstandigheden nodig. Het belangrijkste was dat het springtij moest zijn. Omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden. Zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is, is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van D-Day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
0: En dan liefst niet al te wilde golven, zodat je weer ten onder gaat. Dus de specifieke omstandigheden, daar hangt veel van af. Deze film gaat ook over de wetenschap. Er is een plot, dat is een discussie tussen twee weermannen. Eén staat voor de oude methode en de ander voor de nieuwe methode.
4: Ja, je moet je voorstellen dat, kijk, we kunnen ons eigenlijk niet meer voorstellen hoe het is om te leven in een wereld waarin we een aantal dagen vooruit het weer kunnen voorspellen en dat dat best goed gaat. Maar ja, nog geen 100 jaar geleden zaten we in zo'n wereld dat je niet wist wat het weer de volgende dag zou zijn. En toen was er in de jaren 20, dat heette de Noorse School, waren een aantal hele grote Noorse meteorologen die bedachten, ja, weet je, het is geen gok, het is niet het noodlot, het weer, maar we kunnen het misschien wel echt ooit in de toekomst theoretisch voorspellen door heel veel metingen te doen en om die metingen dan de toekomst in te extrapoleren. Alleen, dat hadden ze theoretisch bedacht, maar ze konden het nog niet uitvoeren. Dat kwam eigenlijk pas in de jaren 50, toen de eerste computers werden ontwikkeld en je echt volgens die nieuwe methode berekeningen kon gaan doen. En D-Day viel eigenlijk precies daartussenin. Tussen het moment dat het wel theoretisch mogelijk zou moeten zijn, dat werd onderkend, maar dat er nog niet de computers voor waren. En dus was het een combinatie van handwerk en nieuwe meteorologie, zeg maar. En in die film botsen twee meteorologen met elkaar. De ene die eigenlijk de nieuwe school aanhangt en zegt data, data, data, gegevens. We hebben gegevens nodig.
0: Van weerballonnen, meetstations.
4: Van weerballonnen, van schepen die de luchtdruk meten, enzovoort, enzovoort. Om zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, wat is het weer nu? En om dan iets te kunnen zeggen over het weer van morgen en van overmorgen. Dat is zoals we het tegenwoordig heel normaal vinden, zo werk ik. Maar dat was toen eigenlijk heel revolutionair. Want die andere school die in die film ook naar voren komt.
0: In de film zijn dat de Amerikanen. Hè?
4: Ja, dat zijn de Amerikanen, ja.
0: De Schot Stack. En dan die ander, de Amerikaan.
4: Ja.
0: Die kijkt naar historische overzichten.
4: Ja, dat is een methode. Die hebben we eigenlijk tegenwoordig achter ons gelaten. En dat heet de zogenaamde analogen methode. Dus dat betekent dat je kijkt naar het weer van nu. En dan op zoek gaat naar analogieën van eerdere momenten in de geschiedenis dat de weerkaarten er ook zo uitzagen. En dan te zeggen, ja, oké, het is nu, laten we zeggen, 4 juni 1944. Dus 2 dagen voor D-Day. En het weer lijkt heel erg op 3 juni 1904. Of op 8 juni 1925. En toen was het 2 dagen later heel mooi weer. Dus nu zal het over 2 dagen ook wel heel mooi weer zijn. Ja, en die analoge methode die doet eigenlijk geen recht aan het feit dat de atmosfeer een heel chaotisch systeem is dat zich nooit 2 keer exact zal herhalen.
0: Het weer herhaalt zich niet. En dan moet je dus op basis van nieuwe wetenschap in enorme druk tegen een grote generaal zeggen, die landing waar iedereen nu zo naar uitkijkt, waar zoveel van afhangt, kan je beter niet door laten gaan. Dan maak je geen vrienden. Hij zegt ook, deze Stack in de film, ja, weermannen zijn sowieso eigenlijk nooit geliefd. Is dat iets dat jij herkent, dat de weerman niet geliefd is, of dat het vakgebied in een negatief daglicht staat? Heb je dat ooit zo gevoeld?
4: Nou, nee, eigenlijk voel ik dat zelf niet zo. Ik voel ook die fascinatie die James Stack, of tenminste de acteur die hem speelt, in dit fragment dit noemt. Maar toen er werd aangekondigd dat deze film zou komen, toen werd er door sommige mensen wel een beetje gegniffeld van, nou ja, weet je, we hebben D-Day nou al gezien vanuit het perspectief van de grote held die het strand oprent. En we hebben, er zijn heel veel D-Day films al geweest. Gaan we dan nu ineens D-Day film bekijken vanuit het perspectief van een meteoroloog? Daar kun je een beetje lacherig over doen. Terwijl ik vind dat het uiteindelijk toch een hele interessante film is geworden. Juist vanwege die druk die er op ligt en het belang van de meteorologie in dit soort bepalende geschiedkundige ontwikkelingen.
0: We kennen natuurlijk de afloop. Het is ook niet een spoiler om te zeggen, nou, D-Day is geslaagd en de geallieerden hebben gewonnen. Dat weet iedereen als het goed is. Maar het is een historisch gegeven dat de Duitse commandant in West-Frankrijk dacht, nou, het blijft toch wel even slecht weer, ik kan makkelijk op familiebezoek in Duitsland.
4: Ja, en een van de redenen wat toch het geallieerde succes hier heeft verklaard is dat de Engelsen hadden heel gemakkelijk toegang tot allerlei weerstations rondom de Atlantische Oceaan. Dus in IJsland, in Groenland, in het oosten van Canada, rondom de kust van de Verenigde Staten. En daar hadden zij vrij toegang toe. Sterker nog, iets eerder is door de geallieerden de Enigma-code gekraakt. Dus dat was de machine waarmee geheime berichten door de Duitsers werden versleuteld, waardoor ze ook nog eens toegang hadden tot de Duitse gegevens. De Duitsers daarentegen, die hadden alleen maar hun eigen gegevens en metingen van de door hen bezette gebieden, zoals Nederland en België en delen van Frankrijk. Maar hun blik was eigenlijk niet ver genoeg westwaarts op de Atlantische Oceaan gericht.
0: Op de
4: en
0: Azoren.
4: Daar kwamen nou precies die stormen vandaan.
0: En de
4: dus de geallieerden hadden echt een voorsprong, want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren, veel nauwkeuriger.
0: Dus dan ineens is er toch een weerman op een sleutelmoment in de geschiedenis die de grote cruciale beslissing mag insteken.
4: Ja, het is een heel interessant gegeven voor een film. En natuurlijk wordt het een heel klein beetje uitvergroot. Hè. In de film komt die weerman 72 uur voor D-Day ingevlogen. In werkelijkheid werkte die James Stack al bijna een half jaar samen met Eisenhower. Dus in de film wordt het allemaal, zeg maar, tot een kookpunt gebracht. Een heel explosieve crash, zeg maar, tussen verschillende visies in wetenschap. Hoe je omgaat met onzekerheid als generaal ook. En hoe je daar dan je beslissingen op baseert. In werkelijkheid is het iets soepeler verlopen. Maar het neemt niet weg dat de film best dicht bij de werkelijkheid blijft. De oneenigheid die er was over de wetenschap. En ook de vraag aanraakt, wat doet een politicus of een commandant zoals Eisenhower, in hoeverre laat hij de wetenschap leidend zijn in zijn keuzes? En dat vond ik toch interessant.
0: In hoeverre hoor je wat je wil horen of laat je echt adviseren? Dank je wel, Peter Kuipers-Munneke, over de film Pressure, die vanaf heden in de bioscoop te zien is. Dank je wel. En zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Het Oog. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Lucella Carrasso. Voor nu wens ik u een hele goede nacht.

0: Radio 1. Podcast.
1: Daar gingen zoveel alarmbellen bij ons af. Dat wij dachten, wat is hier aan de hand?
2: Soms doe je je voor als een andere versie van jezelf. Beleefder, stoerder.
3: En ik denk dat het echt komt doordat je op een gegeven moment zo in je rol zit dat je er haast niet meer uit kan komen.
2: Maar wanneer zet je dan dat masker af? En kan dat nog?
4: Je bent gewoon lekker hetero mee. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat iedereen op kantoor bijvoorbeeld al lang wist hoe het zat.
2: Man Up. Een docu van Xander de Boer.
5: Het afscheid valt mij zwaar. Soms kunnen we de strijd niet winnen.
2: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
9: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
8: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
9: De olifanten van Botswana. NRV.
8: Of luipaarden in Sri Lanka.
9: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
14: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.